0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 3 uur zit Van der Linde met het NOS Journaal. Op een Nederlands cruiseschip zijn mogelijk 7 gevallen van het Hanta-virus gevonden. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn 2 besmettingen bevestigd in het laboratorium en zijn er vermoedens van 5 andere besmettingen. Op het schip overleden 3 mensen, onder wie een Fries echtpaar. De politie heeft in Rotterdam-Hoogvliet een man neergeschoten. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Wat zich heeft afgespeeld is niet duidelijk. De politie was even na 6 uur gisteravond afgekomen op een melding van een bedreiging met een vuurwapen op de Middenbaan Noord. Op beelden is te zien dat op straat een wapen ligt. De Amerikaanse acteurs Blake Lively en Justin Baldoni hebben een schikking getroffen waarmee alle rechtszaken tussen de twee komen te vervallen. In 2024 beschuldigde Lively haar tegenspeler Baldoni van grensoverschrijdend gedrag tijdens opnames van de film It Ends With Us. Wat volgde was een juridische strijd met aanklachten over en weer die breed werden uitgemeten in Amerikaanse media. Details over de schikking zijn niet bekend. In een verklaring zeggen de acteurs te hopen dat de schikking een vorm van afsluiting biedt. In Wageningen is iets na middernacht het bevrijdingsvuur ontstoken, de traditionele start van Bevrijdingsdag. Burgemeester Vermeulen en 2 oorlogsveteranen ontstaken het vuur voor het Hotel De Wereld, waar op 5 mei 1945 het bevel van aftocht van de Duitse bezetter werd getekend. Het vuur wordt vannacht door 2.500 lopers naar andere gemeenten in Nederland gebracht. De aankomst van het vuur luidt daar dan de 5 mei activiteiten in. Het weer: in het zuiden en oosten regent het vannacht. Elders blijft het droog. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Ook vandaag overdag af en toe regen in het zuiden en oosten, bij 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht. KRO NCRV.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 4 uur zit Van der Linde met het NOS-journaal. Bij een ontploffing in een fabriek in China zijn 21 mensen omgekomen. Volgens staatsmedia gaat het om een vuurwerkfabriek in de stad Changsha in de zuidelijke provincie Hunan. 61 mensen zijn gewond geraakt. De oorzaak van de explosie is niet duidelijk. De Chinese president Xi heeft al gezegd dat er een grondig onderzoek naar de ontploffing moet komen. De Nederlandse vrouw die overleed na een vakantie met een cruiseschip was inderdaad besmet met het Hantavirus. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is dat in een laboratorium bevestigd. Haar man overleed ook, maar van hem is geen uitsluitsel of het om het virus gaat, al vermoedt de WHO dat wel. Het cruiseschip ligt voor anker voor de kust van Kaapverdië. Er zijn zo'n 150 mensen aan boord uit 23 landen. Nederlandse autoriteiten bereiden een medische evacuatie voor. Op de Atlantische Oceaan bij de Canarische eilanden is een grote hoeveelheid cocaïne onderschept. Er is naar schatting tussen de 35 en 40 ton gevonden. Volgens Spaanse media is dat een historische hoeveelheid. Bronnen zeggen tegen persbureau AFP dat het de bedoeling was om de drugs met meerdere boten in Europa te verspreiden. Het schip is tegengehouden in internationale wateren. Zo'n 20 mensen zijn opgepakt. De Amsterdamse burgemeester Halsema kijkt tevreden terug op de nationale herdenking. Ze noemt het een waardige en mooie ceremonie op de Dam. De 2 minuten stilte verliepen nagenoeg vlekkeloos. De politie heeft 13 mensen opgepakt, de meeste met protestborden. Een van hen probeerde het stiltemoment te verstoren. Het weer vandaag blijft het bewolkt met af en toe een bui in het zuiden en oosten van het land. Daar wordt het zo'n 12 graden. In het noorden en westen blijft het droog, met soms ook zon. Daar wordt het 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 5 uur zit Van der Linde met het NOS-journaal. Bij een ontploffing in een fabriek in China zijn 21 mensen omgekomen. Volgens staatsmedia gaat het om een vuurwerkfabriek in de stad Liuyang in de zuidelijke provincie Hunan. 61 mensen zijn gewond geraakt. De oorzaak van de explosie is niet duidelijk. De Chinese president Xi heeft al gezegd dat er een grondig onderzoek naar de ontploffing moet komen. Op een Nederlands cruiseschip zijn mogelijk 7 gevallen van het Hantavirus gevonden. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn 2 besmettingen bevestigd in het laboratorium en zijn er vermoedens van 5 andere besmettingen. Op het schip overleden 3 mensen, onder wie een Fries echtpaar. De automobilist die in het centrum van Leipzig inreed op een groep voetgangers is een 33-jarige Duitser. Volgens Duitse autoriteiten had de man mogelijk psychische problemen. Hij werd kort na het incident opgepakt. 2 mensen overleefden het niet. Zeker 20 anderen raakten gewond. 2 zijn er slecht aan toe. De man reed gistermiddag met zijn auto met hoge snelheid het voetgangersgebied in van Leipzig. De politie gaat vooralsnog niet uit van een terreuraanslag. De Amerikaanse acteurs Blake Lively en Justin Baldoni hebben een schikking getroffen waarmee alle rechtszaken tussen de twee komen te vervallen. In 2024 beschuldigde Lively haar tegenspeler Baldoni van grensoverschrijdend gedrag tijdens opnames van de film It Ends With Us. Wat volgde was een juridische strijd met aanklachten over en weer die breed werden uitgemeten in Amerikaanse media. Details over de schikking zijn niet bekend. In een verklaring zeggen de acteurs te hopen dat de schikking een vorm van afsluiting biedt. Het weer vandaag blijft het bewolkt met af en toe een bui in het zuiden en oosten van het land. Daar wordt het zo'n 12 graden. In het noorden en westen blijft het droog met soms wat zon. Daar wordt het 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: neem me niet kwalijk dat ik even onderbreek, maar zou u mij misschien even op mijn rug willen krabbelen?
1: Zeg door, heb je nou niks beters voor me?
0: Nee. Je moet je even goed luisteren. Het is niet wat u denkt, maar kijk even in mijn kraag. Hier, moet je opletten. Er wonen twee mannen.

maar het was mijn eigen wijze wens. Een echt verbond heb ik steeds kunnen verhinderen. En dan zeggen mijn relaties tegen mij: maar joh, breng toch de jas naar de stomerij, want het fort, dat begint al knapjes te verminderen.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 6 uur zit Van der Linde met het NOS-journaal. In China zijn zeker 21 mensen omgekomen bij een explosie in een vuurwerkfabriek. Daarnaast zijn er 61 gewonden, melden staatsmedia. De overheid heeft honderden reddingswerkers naar het gebied in de zuidelijke provincie Hunan gestuurd. De oorzaak van de explosie is niet duidelijk. De Chinese president Xi wil dat er een grondig onderzoek komt. De explosie was in de stad Luoyang, die bekend staat als vuurwerkhoofdstad van China. De Nederlandse vrouw die overleed na een vakantie met een cruiseschip was inderdaad besmet met het Hantavirus. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is dat in een laboratorium bevestigd. Haar man overleed ook, maar van hem is geen uitsluitsel of het om het virus gaat, al vermoedt de WHO dat wel. Het cruiseschip ligt voor anker voor de kust van Kaapverdië. Er zijn zo'n 150 mensen aan boord uit 23 landen. De Nederlandse autoriteiten bereiden een medische evacuatie voor. Reddingswerkers in Colombia proberen mijnwerkers te bevrijden die vastzitten in een kolenmijn. Volgens autoriteiten was er een explosie die vermoedelijk ontstond door opgehoopte gassen in de mijn. Volgens mediaberichten waren er 15 mensen aan het werk. 6 mijnwerkers konden bevrijd worden, 9 zitten nog vast. Ze zouden aan het werk zijn geweest op een diepte van ongeveer 600 meter. Honderden lopers zijn op weg om het bevrijdingsvuur door te geven in het land. Rond middernacht werd het aangestoken in Wageningen als traditionele start van Bevrijdingsdag. De aankomst van het vuur in de loop van de dag is het startsein voor de lokale 5 mei-activiteiten. Het weer. Vandaag blijft het bewolkt met af en toe een bui in het zuiden en oosten van het land. Daar wordt het zo'n 12 graden. In het noorden en westen blijft het droog met soms ook wat zon. Daar wordt het 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: mooi is. Terug van weg geweest. Zonder het hantavirus, godzijdank. Geef een groot applaus. Terug van een cruise uit Amerika. Carmen Doorman.
1: Wat een warm ontvangst, jongens. Wat heerlijk.
0: Heb je het ook heerlijk gehad?
1: Ik heb het fantastisch gehad, Bert. Het was echt een onvergetelijke vakantie. Ik heb ontzettend veel meegemaakt. Maar ik heb gelukkig inderdaad niet het hantavirus meegenomen. Want volgens mij...
2: Schrok je niet toen je dat las?
1: Nou, ik heb wel erover nagedacht. Maar bij ons op het cruiseschip, toen we ergens aanmeerden... dan kon je zien dat als het schip aanlegt... dat er bepaalde blokken voor het gaten van het schip waren neergezet. Want ratten die komen binnen via de touwen van, als een schip aanmeert. En bij ons was het dus heel hermetisch afgesloten. Dus niks kon naar binnen. Dus ik was enigszins wel gerustgesteld. En bij ons op het schip was het ook echt de regel dat iedereen overal zijn handen wast. Dus overal stonden van die ontsmettingsmiddelen en dat soort dingen. Dus daar waren ze wel, wel heel nadrukkelijk mee bezig.
0: Oké, maar je vertelde ook al net even buiten de uitzending dat er 5.000 tot 6.000 mensen op zo'n cruiseschip zitten. Dat is toch ongelooflijk, joh?
1: Ja, bizar, hè? Ja 18 verdiepingen op zo'n schip. Ja ik zie jou al een wegtrekker.
2: Ik ben echt benauwd, ik ook, hoor.
1: Ja. Maar het was fantastisch.
2: Maar van waar naar waar ging de reis?
1: We zijn opgestapt in Florida, bij Fort Lauderdale. Toen zijn we gevaren naar de Bahama's. Toen hadden we een dag op zee. We zijn naar Jamaica gevaren. En toen weer terug via een omweg, via Haiti, terug naar Florida.
0: Oké, een hele mooie dag om terug te komen. Op deze bevrijdingsdag, op die reis kijken we later vanochtend natuurlijk uitgebreider terug. Gisteravond herdenking om 8:00. Altijd een bijzonder moment. En ik weet niet hoe het jullie vergaat, maar de laatste jaren, zeker sinds de Damschreeuw, maar ook nu in deze verwarrende tijden, zit ik met samengeknepen billen te kijken naar zo'n herdenking. Die 2 minuten stilte, dan denk ik, ik hoop maar dat het goed gaat.
3: Ik heb exact hetzelfde. Dus ik zit er continu te denken, als het maar goed gaat, dat niet iemand denkt, ik ga eens even lollig doen bijvoorbeeld. Of dat er niet eens een demonstratie denkt, we gaan toch eens even rumoer schoppen.
0: Ja, en dat begon natuurlijk gisteren al met die bekladding van het monument op de Dam, waar nog altijd naar verdachten wordt gezocht, geloof ik, hè?
2: Ja, klopt. Ze zijn op zoek naar 3 verdachten die vertrokken op de fiets. Opgeëist door een actiegroep, inderdaad.
0: Ja, ja. En gisteravond toch ook wat rapalje opgepakt, demonstranten.
2: Vlak daarvoor, maar dat ging wel. Ik zag op de foto 3 mensen en die werden rustig afgevoerd. Die verzetten zich ook niet heel hevig. En er was wel 1 schreeuw te horen, maar dat was niet op de Dam, maar een stuk verderop.
0: Ik snap het ook niet precies. Hè. Kijk, want demonstreren is ook een groot recht dat we verworven hebben dankzij de mensen die hun leven gaven voor onze vrijheid. En dat je dan juist op dat moment denkt te demonstreren, dat vind ik echt een groot schandaal. En ik hoop echt dat die mensen gestraft worden.
3: Vind ik mooi gezegd.
1: Zo
3: beginnen we mee.
0: Dat is ook vrijheid, hè? Deze bevrijdingsdag wordt ook opgesierd door de Josti-band die door het hele land reist met een helikopter, geloof ik.
1: Geweldig.
0: Er worden echt 80 helikopters ingezet om die hele grote band te vervoeren.

0: Ja, laten we eerst maar eens kijken wat er verder nog in het nieuws zit vandaag.
1: Nou ja, dat bevrijdingsdag nu is begonnen. En meer dan 2500 lopers verspreiden het vuur door het hele land naar zo'n 100 gemeenten. En we hebben natuurlijk ook even een hardloper zometeen die daar ook mee bezig is. De Albert Heijn gaat testen met bodycams. Om te kijken of dat helpt tegen het aanhoudende geweld en agressie tegen personeel. Schrijft het AD. En op je 90ste nog steeds lekker sporten. Roeien. Nou, dat doet een mevrouw uit Hogeveen. Op haar 80ste begonnen. En ze vierde haar 90ste verjaardag op de roeiclub. En ze stapt natuurlijk ook de boot in.
0: Eerst gaan we... Oh, een soort karma dus, hè. We gaan eerst een lied uit bed halen. Want al die liedjes hier op NPO Radio 5 zijn nog in diepe slaap. Liggen in bed. In ons alfabet. Maar we gaan er eentje wakker maken. Op voorwaarde dat die begint. Met welke letter, Carmen?
2: De B van Bevrijdingsdag.
0: Ja, dat voelde wel een beetje aankomen natuurlijk. Liedjes beginnen met de letter B van Bevrijdingsdag. Geef ze door via de gratis NPO Luisteren. Ondertussen deze van Nancy Sinatra.

0: Op voorwaarde dat hij begint met welke letter, Carmen?
1: De B van Bevrijdingsdag.
0: Ja, dat voelde wel een beetje aankomen natuurlijk. Hè. Liedjes beginnen met de letter B van Bevrijdingsdag. Geef ze door via de gratis NPO Luister. Ondertussen deze van Nancy Sinatra.

0: Dag Diana, goedemorgen.
1: Goedemorgen Bert.
0: Heb je een lekkere nacht achter de rug?
1: Ja, best wel.
0: Ja, je kunt goed slapen?
1: Nee.
0: En hoe komt dat?
1: Nou, ik ben nog niet zo lang geleden mijn man verloren. Dan voel je eigenlijk toch soms een beetje alleen in bed.
0: Dat snap ik. En wanneer is dat gebeurd? Wanneer moest je afscheid nemen van je man?
1: 4 november.
0: En was dat onverwachts of was hij ziek?
1: Hij was ziek. Niemand wist wat er aan de hand was. En tot aan de dood geen specialist gezien omdat er nergens plaats was. En toen is hij toch eigenlijk aan de gevolgen van alvleesklierkanker overleden binnen 4 dagen.
0: Och jee.
2: Ja.
0: En heb je goed afscheid kunnen nemen nog? Of was daar ook geen plek meer voor?
1: Nee, er was eigenlijk geen plek meer voor.
3: Hij heeft zo verschrikkelijk
1: heel erg veel pijn gehad. Dus, en ja. Nou moeten we het leven weer oppakken. En de honden houden me op de been, laat ik het zo even zeggen.
0: Ja, die honden zijn belangrijk. Hè? Wat voor hond heb je?
1: Ja, 2 afstandshonden. 1 uit Roemenië die heel erg bang is. En 1 uit Creta.
0: Ach. Heb je die gewoon meegenomen dan in een koffer?
1: Nee, ik ben van alle 2 de tweede Nederlandse eigenaar.
0: Oh ja.
1: En bij mij gaan ze alleen dood de deur uit, laat ik het zo maar even zeggen.
0: Ja. En missen de honden jouw man ook nog? Merk je
1: die ene die had van tevoren al afscheid genomen. Die wist het eigenlijk een week van tevoren al. Die Roemeense, die moest helemaal niets meer van hem hebben. En die uit Creta, die heeft echt liefdesverdriet.
0: En die andere hond voelde het aankomen dan een week van tevoren, dag van nacht?
1: Ja. Was echt zijn maatje. Maar een week van tevoren, voordat hij overleed, moest ze niks meer van hem hebben.
0: Nou, dat is toch ook merkwaardig, zeg.
1: Zeker, ja.
0: En
1: ja.
0: Hoe was de uitvaart van je man?
1: Klein.
0: Wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: Nou, niet in een... Hij is wel gecremeerd, maar niet in een... Met de aula en alles erbij. We hebben het in een buurtcafé afscheid van hem genomen.
0: En was daar ook muziek bij je?
1: Nee.
0: Stilte dus.
1: Nou ja, stilte. Er was eigenlijk geen plek voor muziek. Het was een kleine ruimte. Er waren toch zo'n 50 mensen. En dan muziek zou storend kunnen werken. Want dan kon je toch niet met elkaar praten.
2: Was dat een bijzonder café waar jouw man veel kwam, bijvoorbeeld?
1: Nee. Gewoon omdat we geen geld aan de aula uit wilden geven.
2: Oké.
1: Laat ik het zo maar even zeggen.
0: En in een kroeg was dat goedkoper?
1: En gezelliger.
0: Ja, dat is wel waar.
2: Dat is wel waar.
1: Ja.
2: Zo'n aula vind ik altijd
1: zo... Ja. Zo onpersoonlijk en dan hangt er altijd zo'n kunstwerk van een of andere kunstenaar... waarvan je denkt van nou, je hebt net de boot gemist.
2: Ja.
0: Goh, wat een... Hoe heet die jouw man, Diana?
1: Carrie? Ja.
0: Oh, oké.
1: Okay. Ja, was afgeleid van Carol.
0: Oh, vandaar.
1: Ja.
0: En hoe probeer je weer op de been te komen, los van de honden?
1: Ja, nou ja, iedere dag is er weer één. De ene dag is beter dan de andere dag en... Ja, ik zeg, de honden houden je echt op de been.
0: Ja.
1: Want die geven structuur aan je leven, die moeten eruit. Dan moet je je bed vooruit, dat soort dingen allemaal.
0: Ja, is ook zo. Nou, vandaag bevrijdingsdag, een feestdag natuurlijk. En hoe ga jij dat vieren vandaag of blijf je lekker gewoon thuis?
1: Gewoon lekker thuis met de honden.
0: Ja.
1: Als ik wegga, dan zitten ze te lang alleen.
0: Ja, dat is
1: want
0: ook zo.
1: Want die ene is pas aan de knie geopereerd, dus die mag maar kleine stukjes lopen.
0: En wappert de vlag? Want als er één stad is die natuurlijk geraakt is in de Tweede Wereldoorlog, was het wel Rotterdam?
1: Ons in de straat wel, maar ik heb geen plek voor een vlag.
0: Oh, ook niet? Nee.
1: Nee.
0: Nou, dan gaan we eens even een lied uit bed halen.
4: Alphabet.
0: Dat doen we vandaag met de letter B van Bevrijdingsdag. Vaak bezongen, onder meer door Typical Tropical in Barbados. Dankjewel, Rita. Barracuda van Hart komt binnen via Mos van Veen. Be My Day van de Cats. Hans Janssen, Blijf bij mij van Rutja Kot en Paul de Leeuw. Martien. Big Fun van Inner City. Dankjewel, Maurice. Bring It On Home To Me van The Animals. Harm Dallinga. Banger Hart van Rob de Nijs via Marianne. Blind Date van Ginger. Dankjewel, Fogerty. Brown Eyed Girl van Van de Man, Van Morrison via Hans. Blauw van de Scene, Rimmert. Ben ik te min van Armand, Ger Hinsen. Beestjes van Ronnie en Ronnie's, Wim Walravens. Bagage dragen van Gers Pardoel, ook leuk. Fred, dankjewel. Bohemian Rhapsody van Queen komt binnen via Mark. Broken Wings, Mr. Alex. Back to Black van AC/DC, Tom. Big Mouth Strikes Again van de Smiths, Dirk van Heertem. By the Rivers of Babylon zie ik hier nog binnenkomen. Maar ja, jij bent de baas. Dus Diana Mandels uit Rotterdam. Het woord is aan jou.
1: Bernadine van Pet Boom.

0: moment, Boas. En In The Moment, zo heet zijn single. Het is even na 6:30. Het nieuws komt van Carolijn.
1: Goedemorgen, Bevrijdingsdag is begonnen. Meer dan 2500 lopers verspreiden het vuur door het hele land naar zo'n 100 gemeenten. Deze hardloper heeft iemand tijdens die tocht in gedachten.
2: Ja, met mijn grootvader. Dit is mijn grootvader, dit is mijn grootmoeder. En ja, mijn grootvader die had gevochten op de Grebbeberg, dus die moest in 1940, moest die eigenlijk dezelfde route weer terug.
1: Er zijn dit jaar 14 bevrijdingsfestivals en de aftrap is in Utrecht. De ambassadeurs zijn DJ La Fuente, de Josti Band, Karsu en Rolf Sanchez. Zij gaan per helikopter Nederland door om op die verschillende festivals op te treden. De Albert Heijn gaat testen met bodycams om te kijken of dat helpt tegen het aanhoudende geweld en agressie tegen personeel. Dat schrijft het AD. Medewerkers krijgen zelf geen speciale camera, maar beveiligers in de winkels wel. En pas als er een incident is, zetten ze de bodycam aan.
3: Ja, dat is toch ook weer een verhaal waarvan ik denk, gaat het er zo aan toe in?
1: Ja, zo in de gaat supermarkt? Het eraan toe. Ja. Elke dag zijn er winkeldiefstallen. Ik sprak laatst een wijkagent die zei, nou, ze worden er bij die winkels echt wanhopig van. Ook heel veel agressie tegen vakkenvullers, tegen cashières, tegen mensen die controleren bij de zelfscankassa's. Dus blijkbaar vindt het management van Albert Heijn het nodig om dit te gaan testen.
3: En die hamsters schrikken natuurlijk niet genoeg af.
1: De wat? De hamsters? Nee. Elk jaar worden echt duizenden medewerkers van de supermarkt belaagd. Dus vandaar die bodycams. In China is een explosie geweest in een vuurwerkfabriek. Daarbij zijn zeker 21 mensen omgekomen en 61 mensen gewond geraakt. De overheid heeft honderden reddingswerkers naar het gebied toegestuurd. De oorzaak van die ontploffing in een fabriek is niet duidelijk. De Chinese president Xi wil dat er een grondig onderzoek komt. En op je 90ste nog steeds roeien. Bjorna Roos uit Hogeveen kan dat. Op haar 80ste begon ze ermee. En op haar 90ste verjaardag werd ze bij de roeivereniging in het zonnetje gezet. Ze kreeg cadeautjes en taart. En daarna klom ze met wat hulp de roeiboot in. Samen met andere knarsenknar.
4: Dankjewel.
5: Klaar maken om uit te zetten. Uitzetten gelijk. Nu.
4: Ik ben iemand die heel graag beweegt. Ik ging vroeger elke dag zwemmen in Blauw Meer. En was wel enthousiast ervoor. Maar dan zelf gaan leren is het wel heel erg leuk.
6: Je blijft fit bij het roeien. Dat blijkt.
4: Je moet wel doen. Ook al regent het. Het is wel volhouden natuurlijk. Je moet wel uit je bed komen. En je moet wel doen. Ook al regent het.
1: Ja, ze roeit 2 keer per week samen met 3 80-plussers.
3: Nou, ik geef het je te doen.
1: Ik vind het knap. Als je ouder bent, dan heb je toch wat sneller last van evenwichtsproblemen. Dan moet je zo'n schommelende roeiboot in. Het was zo'n C4. Er gaan er 4 in. Doe het maar na. Ja,
3: ik vind het heel knap. Ik zit toch ook even te denken aan de cruiseboot, Carmen. Want als je dan aan land, ergens aan land moet, dan ga je toch ook in een stapje in een klein bootje, of
7: niet? Wat heerlijk dat jij hier zo'n technisch verhaal ook aan, in plaats van de romantiek. Er zijn gewoon speciale havens waar die enorme boot op aanmeren. En ik heb ook even geteld, er zijn genoeg boten ook voor de mensen als het schip gaat zinken. Dan kan iedereen daar gewoon normaal vanaf. Dus er is overal aan gedacht.
3: Okay. Nou ja, goed, ik heb er allemaal zorgen over gemaakt, maar het was allemaal voor niks, begrijp ik wel. Nee. Het weer dan voor vandaag.
1: Het is bewolkt met in het zuidoosten en oosten plaatselijk regen. In de noordelijke helft kans op wat zon. En bij weinig wind wordt het 11 tot 15 graden.
3: 11

0: minuten na 6:30.
1: Vroeg vergeten hit.
0: Vandaag vormen de leden van de Josti-band samen het ambassadeurschap van deze bevrijdingsdag 2026. 14 jaar geleden in 2012 namen Nick en Simon die taak op zich. En toen maakten ze deze prachtige bevrijdingssingle.

bevrijdingssingle van 14 jaar geleden. Gemaakt door Nick en Simon, maar die stemmen had je natuurlijk herkend in Vrij. Zometeen het verhaal van Carmen die terug is van

0: Supremes, You Keep Me Hanging On om 14 minuten voor 7. Ja, je hebt het gemerkt. Haar stem, haar vertrouwde stem, is weer terug hier in de ochtend op NPO Radio 5.
1: Wat heerlijk dat je er weer bent.
2: Ja, ik vind het ook wel fijn om terug te zijn natuurlijk. Ja, de jetlag die klopte nog wel even aan vannacht, want ik heb elk half uur gezien. Dus het was wel even pittig, maar goed, het was 6 uur tijdverschil, dus dat moet nog wel even
0: Ja, dat snap ik wel. Het beste is om toch gewoon wakker te blijven en gewoon weer zo snel mogelijk in dat oude ritme te komen. Maar dat is heel verleidelijk om daaraan
1: toe te geven.
0: Ja.
2: Maar goed, het was evengoed een fantastische vakantie. Ik ben ook wel lang weg geweest, maar in totaal ben ik eigenlijk maar een week op de boot geweest. Dus,
0: Want toen was je er flauw van? Of hoe moet ik dat?
2: Nee, toen gingen we gewoon nog even rondreizen. Maar in principe zit je een week op een cruiseschip. Het is niet als die Hollandse cruiselijn dat je helemaal van de Zuidpool naar...
0: Ja, dat dacht ik dus.
2: Ja, nee,
0: dat beeld had ik heel tijd voor ogen. Maar het was dus eigenlijk was een uitstapje, die boot. En was het vooral een reis door Florida.
2: Ja,
0: denk ik,
2: ja,
0: hè?
2: Klopt. Ja.
0: De Everglades met de krokodillen natuurlijk.
2: Ook gezien.
0: En de alligators.
2: Ja, uiteraard. Het NASA Kennedy Space Center zijn we geweest.
0: Ook nog.
2: Ja, het was waanzinnig. Dus, maar goed, de cruise was natuurlijk wel een hoogtepunt. En ik had het nog nooit meegemaakt. Dus het was allemaal helemaal nieuw. En je stapt dan op zo'n schip en... Nou, het is net alsof je in een andere wereld belandt. Ik bedoel, er was zoveel om te zien, zoveel prikkels, zoveel om te doen. Je had bijvoorbeeld de promenade waar allerlei karaokebarretjes waren... en restaurantjes waar je 24/7 eten kan halen. Er was een comedytheater, zwembaden... en ondertussen ook nog 5.000-6.000 mensen die om je heen liepen. Dus het was echt... Nou, ik wist niet wat ik meemaakte.
0: Een dorp op zich, of een dorp, een stad op zich eigenlijk, ja. Zo'n schip. Ja. Heb je ook vrienden gemaakt?
2: Jazeker, want tijdens ons uitstapje in Jamaica... toen zijn Dylan en ik het binnenland ingegaan. Nou, dat was natuurlijk wel even spannend, want je kent het daar allemaal niet. En er waren twee Amerikanen die met ons meegingen... en die hebben eigenlijk het hele reisje langs alle eilanden... zijn we daar even mee een biertje gaan drinken of dat soort dingen.
0: Nou ja, je weet hoe dat contact nu verloopt, dat verwatert. Maar dat hoort ook zo bij vakantievrienden.
1: Op dat moment ben je gewoon vrienden voor het leven. En deel je alles, ben je weer helemaal dikke mik. Is alles trouwens all-inclusive op zo'n schip?
2: Ja, in principe wel. Maar.
1: Oh, oké. Daar komt het.
2: De alcohol die moet je wel apart aanschaffen. Maar goed, dat hadden wij gedaan. Dus wij kunnen lekker zuipen. Het is een soort booze cruise.
1: Een booze cruise.
2: Maar wat ik zo ontzettend leuk vind... wat mij wel is bijgebleven... was dat over dat hele schip... waren er eendjes verstopt. En dat is een soort ding binnen de community van cruises. Ja. Dat je eendjes verstopt. En dat je daar je naam op schrijft of waar je vandaan komt. En dat je die dus op een geheime plek neerlegt. En dat je dat dan meeneemt als je dat vindt. Dus we hadden ook onze eigen eendjes meegenomen. En het is toch heel erg leuk om dat dan ergens te verstoppen. En dat dan de volgende dag weg is. En dan vraag je je af wie heeft dat dan meegenomen. En zo hebben wij dus ook verschillende eendjes gevonden. En... ik heb nu een soort van stellage thuis waar al die eendjes op staan. En ja, die zijn dus van mensen over de hele wereld.
1: Zo mooi,
2: die cruises maken en die dat dus met jou delen.
0: Ja, je hebt dus meer dan eentje meegenomen.
2: Juist, ja, mooi. Ja.
0: Wat je niet hebt meegenomen, en dat is ook wel een apart verhaal, is één koffer.
2: Ja. Nou ja, fijn. Het is echt
0: gevoelig onderwerp.
2: Heel gevoelig dit.
1: Dit moeten we even, dit moet je even goed uitleggen. Want we hebben al hier smakelijk om kunnen lachen.
2: Ja, het is heel erg. Maar ja, als je op vakantie gaat en zeker naar Amerika... dan koop je nog wel wat spullen. Dus we hadden besloten om een extra koffer aan te schaffen. Om mee naar huis te nemen. En die kochten wij op de laatste dag. Dus dat is al... randje, zeg maar. Dat je denkt van oké, ik koop maar een koffer en daar stop ik allemaal spullen in. Er zat dus geen naamplaatje aan. Het zat niet op slot. Er zat geen slot aan. Nou, je voelt hem al aankomen. En wij kwamen aan van Orlando in Londen. En we hadden maar 1,5 uur overstap. En we waren met een hele bubs. En op een gegeven moment stapten wij dat vliegtuig uit en we hadden haast. En dan kom je er dus achter dat je een koffer mist. Die koffer is dus achtergebleven. Ja, je lacht nu al.
1: Dat lacht je. Moment.
2: Die koffer is dus achtergebleven in het vliegtuig. En die koffer is dus nog steeds niet terecht.
0: En er hangt geen naamkaartje aan?
2: Nee.
1: Hoe gaan ze dit dan vinden?
2: Ja, dat is dus in principe moet het kunnen. Omdat je zou zeggen van nou, hij is in het vliegtuig achtergebleven. Ik weet nog precies boven welke stoel die ligt. Ja, dat die vindbaar is, maar dat is dus nog steeds in dit geval.
0: En wat zit er in die koffer? Waardevolle spullen?
2: Ja, onder andere een koelkastmagneet voor Bert Hanrikman.
0: Oh, oké. Okay.
2: Nee, die zit er niet in. Maar onder andere een tas, schoenen, een leuk jasje wat we hadden gekocht. Dat soort spulletjes.
0: Goed, nou, de zoektocht is begonnen. Opsporing verzocht, mensen. Ja. Heeft u een roze koffer gezien met al dit soort prularia?
2: Het is een roze koffer.
1: Roze, okay, ja.
2: Een kleine trolley is het. Dus mocht je hem ergens zien of iemand ermee over straat zien lopen, dan...
1: Grijp hem bij zijn lurenverwijs voor jou. Oké.
2: Okay. Ja, wordt vervolgd.
0: Ja, wordt vervolgd. Ik ben heel benieuwd of we die koffer ooit terug gaan vinden. Dat zou toch moeten?
2: Ja, we zijn er druk mee bezig.
0: Oké. Okay. Uit het dagboek van de vakantie van Carmen. En we zijn er nog lang niet doorheen, dus
2: nee.
0: Het boek zit vol verhalen. Daar hoor je nog veel meer over.

0: krijgen een vakantiebroertje.
1: Huh?
0: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
1: Cool, wil ik ook.
2: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
3: EuropaKinderhulp.nl.
4: Op 5 mei vieren we de bevrijding van Nederland. Militair Toon Hunkemuller kwam om in de strijd op de Grebbelinie voor onze vrijheid. Hij was 20 jaar. Laten we er wat van leren en vier de vrijheid voor iedereen. nmm.nl/vrijheid.
5: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sid Meier. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.

0: later en altijd.
1: Ga je bijna met pensioen?
2: Ja.
1: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
2: Nee.
1: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
3: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
4: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
5: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
6: Voor het maaien van je gras.
5: Voor het reinigen van je terras.
6: Voor het snoeien van je haag.
5: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur, sinds 1926.
7: Stihl, sterk werk.
8: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan, bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
5: Ontdek alle Stihl deals bij jouw Stihl dealer.
7: Stihl. Sterk werk.
9: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
10: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
11: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
12: Dynamisch.
11: Maar in de winter wil ik zekerheid.
13: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
14: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
10: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
15: Voor het eerst in Nederland de kleurrijke wereld van Warhol. En die Warhol de textiles vanaf 24 april te zien bij Museum Cobra.
16: Hè? Bij deze sportschool zijn 20 bladblazers overreden door een heftruck?
17: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld bij je verzekering. Zonde, want die keert dan mogelijk niet uit bij schade. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
15: Koop je tickets voor Andy Warhol de Textiles op museumcobra.nl.
18: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
19: 7 uur, het NOS Journaal met Carolijn Bari.
20: De Nederlandse vrouw die overleed op een cruiseschip was inderdaad besmet met het hantavirus. Dat weet de Wereldgezondheidsorganisatie inmiddels zeker. Haar man overleed ook. Bij hem moet nog worden vastgesteld of het ook het virus is, maar daar lijkt het wel op. Het cruiseschip ligt voor anker voor de kust van Kaapverdië. Er zijn zo'n 150 mensen aan boord uit 23 landen. De Nederlandse autoriteiten bereiden een medische evacuatie voor. Cardiologen kijken of het mogelijk is om sommige zorg niet langer uit te voeren. Het gaat dan om ingrepen en handelingen die niet altijd nodig zijn, zoals standaard en hartecho bij iedere controle. Hiermee moeten kosten bespaard worden, zegt de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie.
21: Wat mensen soms vergeten is dat hart- en vaatziekten nog steeds doodsoorzaak nummer 1 is in Europa. En met die aankomende vergrijzing moeten we juist die zorg, die moeten we toegankelijk houden. En wij denken dus dat door bepaalde minder zinvolle of niet zinvolle onderdelen van deze routinematige zorg, door die te minderen, we juist de ruimte houden om die essentiële cardiologische zorg nu en in de toekomst te kunnen borgen.
20: De Amsterdamse burgemeester Halsema kijkt tevreden terug op de nationale herdenking. Ze noemt het een waardige en mooie ceremonie op de Dam. De 2 minuten stilte verliepen nagenoeg vlekkeloos. De politie heeft 13 mensen opgepakt, de meeste met protestborden. Een van hen probeerde het stiltemoment te verstoren. In het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht is gisteren de Bedbieb geopend. Dat is een rijdende bibliotheek waarmee vrijwilligers langs de bedden van het ziekenhuis gaan. Burgemeester Dijksma had de eer om het eerste verhaal voor te lezen.
0: Op een mooie zondagmorgen ging de zon stralend en warm op. En uit het eitje kroop, plop, een piepklein, hongerig rupsje.
20: Ja, uit het boek Rupsje Nooit Genoeg dus. De Bedpiep heeft 200 boeken voor kinderen tot 18 jaar. Het weer is bewolkt en in de ene helft van het land droog. In het zuiden en zuidwesten regent het wel vandaag. In het noorden en noordwesten droog en af en toe zon. Het wordt 11 tot 15 graden.
2: Goeiedag, Hendrikman. Bert Hendrikman.

over alle provinciehoofdsteden. Onder andere optredens van Direct, Hannah May en de Jostie Band. Vanavond op de Amstel in Amsterdam de grote afsluiting met het 5 mei concert. In aanwezigheid van

0: maar ook met het gevoel van een soort ultieme vrijheid. Hè? En die vrijheid vieren we vandaag op Bevrijdingsdag. Overal in het land zijn er bevrijdingsfestivals, is er muziek. En dit jaar is onder andere de Josti Band uitverkoren tot ambassadeur van de vrijheid. En naast die vrijheid vieren ze ook nog eens hun eigen 60-jarige bestaan. Orkestleider van de Josti Band is Lian Verburg. Dag Lian, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe is de sfeer op vliegveld Gilserijen? Want daar vandaan gaan jullie straks opstijgen in een helikopter door het hele land.
1: Ja, dat klopt. Nou, de sfeer is uitstekend. We zitten nu nog even in het hotel om lekker te ontbijten. En we gaan ons een beetje voorbereiden straks op de perspresentatie. En dan gaan we naar het heliplatform en dan gaan we zien wat de dag ons brengt.
0: Ja, en de Josti Band bestaat uit 110 man. Gaan die allemaal mee?
1: Nee, de helft ongeveer doet mee vandaag. Maar niet iedereen is bij alle concerten. Want we geven maar liefst 4 concerten. Van Vlissingen naar Wageningen, naar Zwolle, naar Groningen. En 13 orkestleden die doen bij elk concert mee. En 5 daarvan, die zitten nu ook hier in Gilserijen. En die vliegen ook met een helikopter.
0: Okay. En hoe zijn die mensen dan geselecteerd? Want dat was natuurlijk wel even vechten, hè? Of niet?
1: Ja, nou, dat viel op zich wel mee. Want er zijn ook orkestleden die zeggen, nou, ik hoef niet te vliegen, hoor. Of ik wil niet mee. Maar deze, dat zijn wel de geluksvogels natuurlijk.
0: Ja, geluksvogels met vleugels. In die zin zou een helikopter bijna niet nodig zijn. Hè?
1: Nee, precies.
0: Wat betekent het voor de Josti Band dat jullie deze taak op je mogen nemen, hè, als ambassadeur?
1: We zijn hartstikke trots dat we dit mogen doen. Want zij laten zien, hè, mensen met opstandelijke beperkingen laten zien dat zij ook gewoon veel meer kunnen dan men denkt. En dat zij ook gewoon onderdeel van de maatschappij zijn. En de orkestleden die laten namens alle mensen met opstandelijke beperkingen in Nederland zien van wat ze kunnen. En dat ze ertoe doen. En dat ze ook de vrijheid hebben om te zijn wie je bent. En dat vinden we zo mooi om te laten zien.
0: Ja, dat is ook zo. Voor de mensen die het geluid van de Josti Band niet kennen, een paar voorbeelden. Dit is de uitvoering van de Josti Band. Van

0: deze heb ik ook nog voor je. Ja, die vind ik ook leuk, de Eurovisie-tune natuurlijk.
1: Ja, die hebben we ook gemaakt, ja.
0: Wat
1: die gaan
0: voor...
1: we niet spelen vandaag, hoor. Die
0: Wat voor nummers gaan jullie wel spelen vandaag?
1: Nou, we gaan spelen bijvoorbeeld Terug in de Tijd, Engelbewaarder, Bloed, Zweet en Tranen, Twee Emmertjes Water Halen, nou, en ook Viva La Vida.
0: Ja, ach, volgens mij worden
1: en
0: jullie...
1: En we hebben natuurlijk onze grote vriendin Maan, die doet ook met ons mee, hè. Dus daar zijn we natuurlijk heel trots op. En DJ Reinier Zonneveld, maar die kennen zelf heel veel mensen niet. Maar Maan kennen heel veel luisteraars van jullie ook. En die doet ook met ons mee.
0: Nou, hartstikke mooi zeg. Volgens mij worden jullie met groots gejuich ontvangen. En zijn jullie populairder dan al die andere artiesten die vandaag op een bevrijdingsfestival staan.
1: Misschien wel.
0: Ben ik van overtuigd.
2: Mensen komen echt speciaal voor jullie naar de bevrijdingsfestivals. Ik heb al heel veel gehoord erover. Echt serieus.
1: Oh, leuk. Dankjewel.
0: Ja. Hoe belangrijk is het voor de leden van de Jostie Band om samen muziek te maken?
1: Ja, muziek is een hobby. Hè. Ze zijn natuurlijk niet voor niks lid van een orkest. Want ja, je wordt lid van de Jostie Band omdat je heel graag muziek speelt. En het allerbelangrijkste blijven de repetitieavond op de woensdagavond. Maar concerten geven is natuurlijk heel leuk. En zeker nu, en om dan ambassadeur van de vrijheid te zijn, met onze fantastische Jostie sokken. Want we hebben nog hele mooie sokken laten ontwerpen. Okay. En die zijn ook nog te bestellen via de website
2: jostieband.nl. Ga je gang.
1: Ja, nee, dan moeten mensen echt naar die website kijken. jostiebentvoorvrijheid.nl. En daar zijn deze fantastische sokken te bestellen. Want vrijheid stopt niet op 5 mei. Hè. Dat gaat daarna gewoon nog door.
0: Zo is het ook. Zijn de leden nerveus voor deze dag?
1: Oh, nee, volgens mij niet. Ze zitten hier bij me aan tafel. Zijn jullie nerveus?
3: Nee,
1: ze zeggen allemaal nee. Ik ben helemaal niet nerveus.
0: Mag ik even maar één iemand aan de lijn, Lian?
1: Ja, maar ik ga...

0: Even naar Evelien, die zit aan de overkant bij mij. En hier geef ik even de telefoon. Oh, ze heeft net de mond een beetje vol. Ik heb hier, kijk, wie heeft zijn mond niet vol? José heb ik hier. José.
1: José.
2: Hey José, goedemorgen. Hallo. Welkom hier bij Omroep Max op NPO Radio 5.
1: Hallo.
2: Je vrolijke vriend hier. Wat betekent het voor jou dat je dit mag doen vandaag, joh?
1: Ja, hij is heel gaaf.
2: Ja.
1: Die maakt het nooit meer mee.
2: Nee, dat is eenmalig in je leven. En wat voor rol heb jij in het orkest?
1: Keyboard, tweede stem.
2: Nou, dat is een prominente functie.
3: Een belangrijke rol, ja.
1: Ja.
2: En heb je veel geoefend voor deze dag?
1: Ja, een paar maanden al heel hard geoefend.
2: Ja, dat zou wel. En waar kijk je het meest naar uit vandaag?
1: Dat we toch op het podium staan om vier keer.
2: Ja. En natuurlijk die helikoptervlucht, hè?
1: Ja, twee keer mogen iedereen.
2: Heb je geen vliegangst?
1: Nee.
2: Oké.
1: Je stapt zo in.
2: Ja, zo is het ook, hè. Nou, ik wens jullie heel veel succes vandaag.
1: Ja. Want... Doet u Evelien nog?
2: Oh ja, doe Lian nog maar even aan. Of ik kijk wel wie de telefoon door. Geef maar aan iemand door.
4: Gewoon doorgeven.
2: Geef maar aan iemand door.
4: We gaan het rijtje gewoon af.
2: Ja,
4: we nemen even de tijd.
2: Ja, we hebben alle tijd.
4: Doet u even wat voor uzelf allemaal.
5: Hallo, goedemorgen met Evelien.
2: Dag Evelien, goedemorgen hier. Welkom bij Omroep Max. Wat is jouw functie in de Jos die Band?
5: Ik speel keyboard tweede stem.
2: Oh, ook nog.
4: Oh, zo.
2: Dus dat zijn stemmen op elkaar. En waar verheug jij je vooral op vandaag?
5: Nou, op de enthousiastheid van de mensen die naar de festival gaan.
2: Ja, dat snap ik, ja. En hoe belangrijk is het voor jou om in een band te spelen?
5: Nou, omdat je één grote familie bent en je hoeft je dan niet te schamen. Iedereen mag weten wie die is in het orkest bij de Jos die Band. Of je nou weet dat het geen woensdag is, maakt niks uit. Maar als je gewoon jezelf bent, ben je al heel gelukkig.
2: Ja, en merk je soms dat buiten de band anders is?
5: Nou, bij mij voel ik dat niet, maar bij andere mensen moet je wel opkomen voor mensen met een beperking die dat niet kunnen.
2: Ja. Hoe merk je dat dan?
5: Nou, dat ze raar gaan doen of lachen. Dan zeg ik altijd, je hoeft niet te lachen of niet meer, want die mogen ook wezen wie ze zijn.
2: Zo is het ook.
4: Absoluut.
2: Zo is het ook. Nou, ik kan jullie alleen maar heel veel geluk wensen vandaag.
5: Ja, dank u wel.
2: En
3: succes, ja.
2: Hou je goed vast in die helikopter, hè?
5: Ja. Ja, doen.
2: Want hoeveel helikopters staan er eigenlijk klaar? Dat vroeg
4: zijn er over. Vijf staan er klaar. En die gaan
5: nee.
4: Dan...
5: Nee.
4: Ja, verschillende.
2: Wacht even, Evelien weet het beter.
4: Sorry, ja.
2: Hoeveel?
5: Één helikopter.
4: Ja, voor jullie voor... staan er klaar. Maar voor alle artiesten staan er meerdere klaar, toch, hoop ik? Of moet iedereen in één?
5: Dat weet ik, moet je aan Lian vragen.
2: Oké.
5: Ik moet het kort houden, want Lian heeft stress.
4: Oh, stress. Oh,
2: okay. Nou, dan stoppen we het ook mee.
5: Voor de volgende.
4: Ja, volgende hoor ik net.
6: Hallo.
2: Ja, hey Lian.
6: Ik heb stress, er komt nog een interview. Maar ik heb stress van Evelien.
2: Dan sluiten we het nu af. Heel veel plezier vandaag. Ja. We gaan jullie
6: Dank
2: volgen.
6: Jullie
2: en ik zei het al eerder, ik weet zeker dat jullie met heel, heel veel gejuich zullen worden ontvangen. Dat wordt een onvergetelijke dag. En ik ga een oude opname van de Jos die Band voor jullie draaien. Dat vind ik heel mooi. Samen met Guus Meeuwis, dat herinner jij je nog wel, Lian Verburg.
6: Ja, in de Ziggo Dome waarschijnlijk. Ja, 50 jaar Jos die Band.
2: Precies.
6: Dank voor jullie aandacht dat we in jullie programma mochten komen.
2: Nou, dus wederzijds genoeg.
6: Oké.
2: Dag.
6: Hoi, groetjes.

0: Die bij het concert van Bruno Mars mag zijn.
1: Hè? Echt?
2: Ja, hij geeft 4 concerten in de Johan Cruijff Arena. Ik ben er, ik ben daarbij en ik ben er ontzettend blij mee. Want ja, Bruno Mars wordt echt wel ook een beetje gezien als, ja, ik durf het gewoon wel te zeggen, de nieuwe Michael Jackson.
0: Ja, nou, dat
2: en
0: mag. Al,
2: ja, de invloeden. En
1: doet hij dan ook duetten met anderen?
2: Ja, Anderson .Paak is erbij, maar ik weet niet of je dat wat zegt. Ik denk het niet. Maar
0: mij wel.
2: Nee, maar die is er ook bij. En dit komt natuurlijk voorbij. Is van zijn nieuwe album, maar ook alle andere classics. Ja. Wow.
0: Dit is wonderschoon, hè? Dit Risk It All. Ongelooflijk. Het nieuws dan van 19:30. Dag Carolijn.
3: Goedemorgen Bert. Zowel Oekraïne als Rusland kondigen een tijdelijk staakt het vuren aan voor deze week. Maar wel allebei op andere dagen. President Poetin wil een gevechtspauze die vrijdag en zaterdag ingaat. Maar Zelensky zegt dat Oekraïne komende nacht al zal stoppen met aanvallen. Poetin wil per se geen aanvallen op de dag van de overwinning. En dat is een belangrijke nationale feestdag in Rusland, vertelt correspondent Christian Pa.
4: Daar lijkt Zelensky nu op in te spelen door te zeggen, Oké, jullie kunnen nu zelfs geen parade meer houden. Laten we dit moment aangrijpen om stappen te zetten om de oorlog te beëindigen. En hij zegt dan dus ook dat Oekraïne vanaf aankomende nacht geen aanvallen zal uitvoeren. En dan willen ze kijken hoe Rusland daarop reageert. Oftewel, als Moskou dan toch doorgaat met aanvallen, ja, dan ziet Oekraïne geen reden om op 8 en 9 mei geen aanvallen op Rusland uit te voeren.
3: Correspondent Christian Pauwen was dat. In Noord-Holland zijn gisteravond in korte tijd op verschillende plaatsen steekincidenten geweest, zoals in Den Helder. Daar is iemand naar het ziekenhuis gebracht en zijn 3 mannen gearresteerd. Ook in Zaandam en Heemskerk werd iemand neergestoken. Volgens de politie is er geen verband tussen de steekpartijen. Bij een explosie in een kolenmijn in Colombia zijn 9 mijnwerkers om het leven gekomen, dat melden de autoriteiten. Vermoedelijk waren er gassen opgehoopt in de mijn en zijn die tot ontploffing gekomen. 15 mijnwerkers kwamen vast te zitten na de explosie en ze waren op een diepte van 600 meter aan het werk. 6 van hen konden worden bevrijd door reddingswerkers, ze raakten wel gewond. Ja, en de meest gegoogelde vraag op de site van de Rijksoverheid vorige week was: ben ik vrij op 5 mei? Het Financiële Dagblad heeft dat even uitgezocht. Nou, in 13% van alle cao's staat dat 5 mei een jaarlijkse vrijdag is. Maar bij bijna 80% van de arbeidsovereenkomsten is dat om de 5 jaar. Ook bij de omroepen. En in de studio van Radio West beseffen ze wanneer ze dan vrij zijn op 5 mei.
5: 1 keer in de 5 jaar dus. Dat het allemaal in het weekend valt. Dus dat pas in 2045. Wel precies 100 jaar na het einde van de oorlog. Dat is dan wel weer mooi. Ja. Dat we dan vrij zijn.
6: Ja, ik ben dan überhaupt vrij.
7: Jij ook, Erik?
5: Ja, zijn jullie met pensioen?
6: Jij bent dan ook al gewoon. Je hoeft helemaal niet te komen.
8: Oh, dat had ik nog helemaal niet bedacht.
6: Ja, ja. Nee, dat vind ik ook zo'n raar idee.
5: Ja. Ja, reken maar uit. Het is over 19 jaar.
8: Oké, ja, dat klopt.
1: Ja. Dus Bert?
0: Ja, ik dacht dat we bij de omroepen wel altijd vrij hadden, elk jaar. Dat zo in de omroep-CAO staat.
1: Oh, in mijn CAO, en dat is volgens mij dezelfde als die van jou, is het 1 keer in de 5 jaar.
0: Oh, nou, dat weet ik ook niet. Ik werk
1: en het
0: altijd.
1: Valt steeds dus in een weekend. Vandaar dat het dus 19 jaar duurt voordat het op een doordeweekse dag valt en je dus weer vrij bent.
0: Ik werk altijd overigens hoor, op feestdagen in grote vrijheid, dat wel.
1: Ja.
0: En wat ik wel ongelooflijk vind, dit had natuurlijk gewoon al lang een feestdag moeten blijven, zoals het vroeger ook was, die 5e mei.
1: Ja.
0: Schaf dan een onzindag als Tweede Pinksterdag af, bijvoorbeeld. Hè? Want dat is gewoon een commerciële bedachte dag. Daar zit en waarom dan deze belangrijke dag 1 keer in de 5 jaar? Dat snap ik
1: hele
0: niet.
1: Goede vraag.
0: Ja. Ik weet niet hoe jullie daar tegenaan kijken.
1: Ik ben het helemaal met je eens.
9: Ja, zeker, absoluut. Het is ook bijvoorbeeld Goede Vrijdag, is of een officiële vrije dag. Hè? Maar daar werkt ook veel mensen veel wel door. Dat wist ook niet iedereen.
0: Ja.
1: In Nederland hebben we relatief weinig vrije dagen. Dus je zou ook kunnen zeggen, doe deze er maar bij.
0: Ja. Nou ja, gooi de discussie maar weer over, mensen. Die moet gewoon terugkomen als ze echt. Maar het kost ook, de economie kost het weer heel veel geld, geloof ik, hè?
1: Ach, jongen.
9: Ik wil eigenlijk dan ook gewoon 1 mei vrij. Want de rest van Europa heeft 1 mei vrij. Dan wil ik ook gewoon 1 mei, de dag van de arbeid, vrij. Dan wil ik gewoon de hele weekend eigenlijk dan pakken gelijk.
0: Ik vind, Sinterklaas moet ook een vrije dag worden.
1: En nog eerder met pensioen natuurlijk.
9: Gewoon op 65.
0: Het weer dan.
3: Het is bewolkt en vanmorgen is het nog bijna overal droog. In het noorden blijft dat zo. In het zuiden en zuidoosten valt vanmiddag regen. Het wordt 11 tot 15 graden.

0: Sonny en Cher. En Little Man.
1: De grootste verjaardagskalender van Nederland.
0: Bevrijdingsdag 2026. Maar ook een verjaardag voor vele vrienden van de show. Harry Dekkers bijvoorbeeld uit Riel wordt 71. Tini van Plaggenhoef uit Achterveld 65. René Hanenberg uit Nieuwetongen. Gefeliciteerd René, 59 jaar jong. Toby Huizinga, ook jarig, 73. Sylvana uit Rotterdam, 66. Lea Fort uit Heerlen, 65. Wim van der Wiel uit Eindhoven, 63. En zangeres Adele, ook jarig, wordt dagen nog maar 38. We gaan bellen met Leni uit Dordrecht. Wordt vandaag 77.
2: Misschien is dat al in de bevrijdingssfeer.
0: Dat zou ook kunnen, ja. Of ze ligt nog in bed.
2: Dan ook.
0: Goeiedag.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, is dit Leni?
3: Ja, dat klopt.
0: Ja, goedemorgen Leni. Ik bel je even op je verjaardag voor je 77ste.
3: Dankjewel.
0: Van harte gefeliciteerd. Wat is je achternaam trouwens? Sorry?
2: Ze staat op de speaker,
0: ja,
2: geloof
0: ik. Even van de speaker af, Leni. Want anders kunnen we het echt niet horen.
3: Sorry, Sample.
0: Simpel.
3: Sample.
0: Oh, sample.
3: Ja?
0: Voorbeeld, zo. Een sample.
4: Een sample.
2: Van de sample sale.
0: Sample. Leni sample. Nou, we houden het gewoon simpel.
3: Ja, doe dat maar, ja.
0: Zeg, hoe is het om op bevrijdingsdag jarig te zijn? Want dat is natuurlijk een uitgelezen dag om feest te vieren.
3: Ja. Nu wel, maar ja, vroeger als kind vond je het eigenlijk nooit zo leuk.
0: Hoezo niet?
3: Nou, dan was het... Ze gingen naar de muziek. Die muziek, nou ja, die was wel half voor jou misschien. Maar het is... ik vond het... Nee.
0: Nee, en is het later nog wel goed gekomen? Want het klinkt nu echt als een soort trauma.
3: Nou, nee hoor. Zo erg is het ook weer niet. Nee, vroeger gingen ze natuurlijk wel... Er was nog vuurwerk aan het jaar en... Ja, allemaal zulke soort dingen. En dan was jij ook wel jarig en dan kwamen ze wel, maar ja, op andere tijden. Ja.
0: En hoe ga je deze verjaardag vieren, anno nu?
3: Nou, heel rustig.
0: Rustig aan.
3: Ja.
0: Rustig aan vind ik goed, maar als ook de radio maar aan is. Hè? Rustig aan de radio aan, dat is hier de slogan een beetje.
3: Die staat altijd heel de dag aan.
0: Keurig.
3: Tenminste, van 's morgens tot 's avonds.
0: Maar goed, rustig aan. Wat moeten we ons daar dan bij voorstellen? De hele dag op een stoel zitten met de poten omhoog?
3: Nee, moeten we bewegen, hè?
0: Ja.
3: Nee, dat is best wel belangrijk. Nee, dat kom ik zelf wel achter. Nou, ik krijg nu vandaag... Ik wilde het eerst niet vieren, maar ik vier het toch maar... Dus er kwam door de dag zo'n beetje visite. Maar ja, er vallen ook alweer wat mensen weg.
0: Ja, maar en waarom heb je dan overwogen om niet te vieren?
3: Nou, ik vier het eigenlijk niet zo graag.
0: En wanneer vier jij het leven dan wel, Leni? Als het niet op bevrijdingsdag is, niet op je verjaardag, met kerst of zo?
3: Nee.
0: Ook niet?
3: Nee, gewoon lekker keutelen, ja. Dat vind ik heerlijk. Nou, en we zien uit, dadelijk gaan we weer met vakantie, dus dat is wel heel fijn.
0: Ja.
3: Vorig jaar hebben we niet op vakantie kunnen gaan en nu weer wel, dus...
0: We gaan even wat vreugde halen uit het Evergreen Top 1000. Misschien dat daar iets moois uit naar voren komt, beste Leni.
3: Ja.
2: We gaan naar 491.
0: Nou, wat ik je zei. Vrolijkheid al op.
3: Ja, zeker. Ja, wel leuk. Ja,
0: dat is toch alsof je verjaardag even... toch nog gevierd wordt, hè?
3: Ja. Nou, doet... Nou, het gaat nog eentje verder.
0: Oh, toch? Nou, ja, oké.
2: Okay. Oh, we komen een beetje in dezelfde regio uit 416.
3: Dan gokken we toch maar op de laatste.
0: Ja, maar dit is hem nu. Dit moet hem dan zijn. Zo simpel, om met je achternaam te spreken. Zo simpel zijn de regels, Leni. En dit is hem dan gewoon. En zie dit dan ook als een soort bevrijdingsvuur. Die Unforgettable Fire van U2.
3: Ja.
0: Ik hoop dat je een mooie verjaardag hebt.
3: Ik hoop het ook.
0: En er komt nog een kaart naar je toe.
3: Oh, leuk. Dankjewel.
0: En die maak ik extra vrolijk.
3: Oké.

Zij het al, zie het als bevrijdingsvuur op deze bevrijdingsdag. The Unforgettable Fire van U2. Plaat die ook hopelijk het vuur een beetje laat branden. Bij Leni Simpel uit Dordrecht, de jarige vriend van vandaag. Casey and the Sunshine Band nu hier op NPO Radio 5. Amen.

0: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
1: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
2: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
3: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
2: Sorry Bo, het is beauty.
4: Oh ja, en waarom staat er dan boti?
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: Wij zijn Medipoint.
6: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
7: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
6: En voor de aangepaste fiets van Maria.
8: En zo kan ik er weer op uit.
6: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
9: Medipoint.
6: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
3: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
9: Medipoint.
6: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
10: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
11: Het is 8:00, het NOS Journaal. Goedemorgen Carolijn.
12: Goedemorgen Bert. Lopers zijn met het bevrijdingsvuur onderweg vanuit Wageningen naar allerlei andere plaatsen in het land. En artiesten bereiden zich voor op hun optredens op de bevrijdingsfestivals. De Jostie Band bijvoorbeeld ook als een van de ambassadeurs. Nou, het Malieveld in Den Haag wordt ook gereed gemaakt. Het staat er al vol met tenten. En de organisatie vertelt wat er nog meer is.
13: Daar staan de foodtrucks. En daar onder die tent kunnen mensen lekker even zitten om te eten. Ja, en voor de rest het hele terrein rond. Gebeurt van alles nog wat. Van een kinderterrein tot een Haagse vrijheidsmaat. Het voor jongeren, veteranen ontvangst. Het Plein van de Vrijheid. De studentenarea met DJ's en heel veel onderwijsinstellingen. Een hip-hop-area, een silent disco vanavond. En een commerciële markt met allemaal leuke snuisterijen. Dus echt, je kan die hele dag rondlopen.
12: Straks stapt zangeres Karsuder uit een helikopter. En andere ambassadeurs zijn dus de Jostie Band, maar ook DJ La Fuente en Rolf Sanchez. Er zijn in totaal 14 gratis bevrijdingsfestivals. De Nederlandse vrouw die overleed op een cruiseschip was inderdaad besmet met het Hantavirus. Dat weet de Wereldgezondheidsorganisatie inmiddels zeker. Haar man overleed ook. Bij hem moet nog worden vastgesteld of het ook het virus was, maar daar lijkt het wel op. In totaal zijn er op het schip 3 mensen gestorven. Het cruiseschip ligt nu voor anker voor de kust van Kaapverdië en Nederland bereidt een medische evacuatie voor. In het zuiden van China is een vuurwerkfabriek ontploft. Er zijn zeker 26 mensen om het leven gekomen en 61 mensen gewond geraakt, melden Chinese staatsmedia. En er zijn bijna 500 reddingswerkers naar het gebied gestuurd om naar vermisten te zoeken. Omwonenden zijn geëvacueerd. De wegen eromheen liggen bezaaid met stukken steen. De oorzaak van de ontploffing in de Chinese vuurwerkfabriek is nog niet bekend. Bij de Oesterdam in Tholen zijn zeeslakken ontdekt die niet eerder in Nederland zijn gezien. Ze hebben een dik lijf en een kleine schelp die meer aan de binnenkant zit. Een soort omgekeerde slak dus. De dieren hebben het hier goed, want op andere plekken in Europa worden ze maximaal 6 centimeter groot. En hier meer dan 10 centimeter, zegt deze bioloog bij Omroep Zeeland.
14: Wat we nu zien bij deze soort, hier hebben we echt al er zijn er al meer dan 10 gevonden. Hele grote, hele gezonde exemplaren. Er zijn ook veel ijsnoeren gevonden, dus ze zijn nu druk bezig om zich voor te planten.
12: Ja, die zeeslak heeft nog geen officiële naam. Er ligt een voorstel om het dier de naam purperkogelzeehaas te geven. En dat doen ze in Duitsland en Denemarken ook al. Het weer bewolkt en droog, vanmiddag in het zuidoosten wel geregeld regen. Het wordt 11 tot 15 graden.
11: Goeiedag, Hendrikman. Bert Hendrikman.

Koningsdag 2026. Het rood, wit, blauw, hoog in top. We vieren 81 jaar vrijheid. Daar moeten we buitengewoon zuinig op zijn. Het wordt ook nog eens een redelijk droge dag. De zon laat zich af en toe zien. En straks, later vanochtend om 11 uur, gaan de eerste festivalterreinen open en kan het feest beginnen op de verschillende festivals. En mocht je nou klaar zijn met het vieren van de vrijheid, duik dan even de bioscoop in. Bijvoorbeeld de film over het leven van Michael Jackson, The Movie. Wereldwijd staat de teller inmiddels op ruim $400 miljoen. En daarmee is het pas de tweede muziekfilm ooit die zoveel geld in het laadje heeft gebracht. Alleen Bohemian Rhapsody deed dat eerder.

0: Minuut over acht op deze bevrijdingsochtend. Nou, ook op deze bevrijdingsdag wordt er vrijheidssoep geserveerd in verschillende Arriva-treinen. Dat is een soep die voor iedereen makkelijk te bereiden is. Ieder jaar met een andere chef en met een ander verhaal. Ja, en dit jaar is de chef, daar ben ik buitengewoon trots op, onze vriendin van de show, onze lieve collega van Omroep Max. Geef haar een groot applaus, Jannie van der Heek. Goedemorgen, Jannie.
1: Goedemorgen.
0: Dat is een keer wat anders dan taarten bakken, hè? Soep bereiden.
1: Ja, echt waar. Ja,
0: maar
1: zeker.
0: Kun je dat wel?
1: Ja, ik heb natuurlijk jarenlang recepteur geschreven. Hè, voor tientallen boeken dagelijks in de krant. Dus het is niet alleen maar taarten.
0: Oké. Kijk, dat is dan heel goed om te weten. En wat is het recept van jou dit jaar bij deze vrijheidssoep?
1: Ja, het is een. Ik heb er een gedachte aan gekoppeld. Ik dacht, ik kan wel een gewone soep ontwikkelen. Maar het is een witte soep. Als witte vrijheidsduif of witte vlag, hoe je het zeggen wil. Waar iedereen zijn eigen kleur en smaak aan kan geven. Dus je kan zelf je toppings bedenken. Of je nou crispy chiliolie, kruiden, noten of pesto en tomaatjes erin wil doen. Of van mij apart spekjes. Het mag allemaal.
0: Oké. Dus je laat het eigenlijk aan de ontvanger over, zo ongeveer. Of de
1: bereider. Ja, de basissoep is al lekker. Ja. Maar het idee is dat je op die manier alle toppings staan op tafel, dat je met elkaar in gesprek gaat.
0: Kijk, dat vind ik wel heel mooi bedacht, Jannie. En die witte kleur, zo ziet de soep er ook letterlijk uit, of is dat symbolisch?
1: Het is, hij is wittig. Het is natuurlijk niet spierwit, want dat kan niet. Hij is op basis van witte bonen en kokosmelk. Hij is veganistisch, dus iedereen kan hem eten. En je kan hem dan zelf variëren.
0: Juist. En reis je dan ook mee met die Arriva-trein vandaag om dat allemaal uit te delen?
1: Nou, ik open straks samen met de minister-president de vrijheidsmaaltijden in Utrecht. Ik ben nu in Utrecht. En dan ga ik daarna inderdaad het land door. En ik eindig vandaag in Leiden. En overal in het land zijn vrijheidsmaaltijden waar je gewoon aan kunt sluiten.
0: Nou, ik vind het toch wat. Ik bedoel, wat betekent dit voor jou dat jij dit mag doen, Jannie?
1: Ja, ik vond het fantastisch. Ja. Ik vond het echt heel eerful. En ik was gisteren ook op de Dam erbij. Ja, dat is toch heel bijzonder. Ja. En het feit dat je vrijheid uit mag dragen, ja, dat is natuurlijk helemaal mooi.
0: Ja, want hoe belangrijk is deze dag voor jou?
1: Nou ja, kijk, ik vind zeker in een tijd waarin wij nu leven, realiseer je extra hoe ongelooflijk belangrijk vrijheid is. En dat we die moeten koesteren en vooral ook doorgeven.
0: Ja, zo is het ook. Nou, vandaag dus op pad met die soep. Hoe zorg je ervoor dat niet alles door die treinen wordt gemorst?
1: Ja, maar het is niet alleen in treinen, hè. Het is echt door het hele land, in buurthuizen, op pleinen. Je moet even op de site van het 4 en 5 mei-comité kijken. En daar zijn alle plekken waar je gratis aan kunt schuiven.
0: Goed. En als we het dan proeven, dan denken we even.
1: Even aan mij.
0: Aan jou, aan Jannie. Maar ook aan. Dan proeven we vooral de vrijheid.
1: De vrijheid, precies.
0: Ik wens je een hele mooie dag, Jannie. En dank voor je tijd.
1: Dank je wel. En dank je.

0: Evergreens, je hoort ze hier op NPO Radio 5. En daar hoort dit toch beslist bij. Calypso, John Denver. Zometeen maken we een tijdreis door de muziek in het spelletje Vroeger of Later. En vandaag, ja, vandaag natuurlijk de Bevrijdingsdag editie. Liedjes die vrijheid uitademen. Enfin, daar kom je straks vanzelf achter. En mooie prijzen vandaag in de kist. Stefan, wat zit erin?
1: Ja, we zitten genoeg weer in vandaag. Allemaal een extra tintje voor vrijheid. De Max sokken zitten erin, de boodschappentas. En de sleutelhanger die zitten ook gewoon weer helemaal vol erin gepopt.
2: Nou, wil je daar kans op maken? Geef je dan nu op en stuur het codewoord door via de NPO Luister-app. Dat codewoord is vandaag vrijheid.
0: Ja, natuurlijk, vrijheid.

0: Ja, dat was hem helemaal. Ik heb een kritiek gehad namelijk van een aantal luisteraars, omdat ik over het outro van deze plaat te vaak zou praten. Dus ik dacht, laat ik hem nu helemaal.
1: Helemaal laten horen, ja.
0: Oké, dan gaan we nu...
1: Ga je wel vrolijk werken of niet?
0: Door die tune heen. He, wacht even. Krijgen we daar straks weer reacties op. Ja, even stil zijn. En nu het nieuws van 8:30.
2: De bemanning en passagiers van het cruiseschip Hondius bij Kaapverdië mogen nog steeds niet van boord. 3 mensen zijn overleden, ook een Nederlands echtpaar. De vrouw had het Hantavirus, heeft de WHO vastgesteld. De Kaapverdische autoriteiten willen de passagiers niet aan land laten, met uitzondering van de 3 zieke opvarenden. Het plan is om door te varen naar Tenerife. Daar kunnen ze dan medisch onderzocht worden, de passagiers. En daar is niet alleen dan de WHO bij, ook Nederlandse gezondheidsautoriteiten zullen daarbij betrokken zijn. De Russische president Poetin wil vrijdag en zaterdag een staakt het vuren met Oekraïne. Zaterdag is een nationale feestdag in Rusland met ook een militaire parade in Moskou. Ja, Rusland kondigt wel vaker een gevechtspauze aan tijdens feestdagen, zegt correspondent Christian Pauwen.
3: Vaak rond orthodox Pasen, eerder ook al rond de overwinningsdag, zoals ze dat in Rusland noemen. Maar eigenlijk waren die altijd eenzijdig, niet concreet met onderling overleg en met weinig resultaat. Aanvallen gingen altijd in grote lijnen gewoon door. En Oekraïne wees dit soort Russische aankondigingen voor een staakt het vuren altijd af als als propaganda.
2: Oekraïne gaat dan ook niet akkoord met het tijdstip van het staakt het vuren en zegt komende nacht al een staakt het vuren te willen. En als Rusland dan blijft aanvallen, waarschuwt Oekraïne dat ook zij misschien doorgaan met aanvallen tijdens de Russische nationale feestdag. De Amerikaanse acteurs Blake Lively en Justin Baldoni hebben een schikking getroffen. Daarmee komen alle rechtszaken tussen de twee te vervallen. In 2024 beschuldigde Lively haar tegenspeler Baldoni van grensoverschrijdend gedrag tijdens opnames van de film It Ends With Us. Daarna begon het juridische moddergooien, breed uitgemeten in de Amerikaanse media. Details over de schikking zijn niet bekendgemaakt. Ja, de officiële start van Bevrijdingsdag is later in Utrecht, als premier Jette het bevrijdingsvuur ontsteekt. En daarna beginnen de festivals waar de ambassadeurs van de vrijheid naartoe gaan. Zoals ook de Josti Band. Bertja sprak vanmorgen al met Evelien en Joyce. En ook dit bandlid heeft er zin in en een boodschap.
4: Dat wij kunnen laten zien wat wij doen. En muziek maakt mij vrolijk en het geeft mij een goed gevoel. Ik wil graag meegeven voor vrijheid dat mensen kunnen doen wat ze zelf kunnen en willen. En dat ze niet afhankelijk zijn van anderen.
2: Vanavond om 8:30 is het 5 mei concert aan de Amstel in Amsterdam.
0: Ik zou eigenlijk mooi vinden als Josti Band daar dan ook aantreedt. Maar dat gaat niet gebeuren, denk ik, hè?
2: Nee.
0: Nee.
2: En het zijn best wel veel bandleden, hè? 120.
0: Ja.
2: Daarvan gaat een deel dus met de helikopter en een deel ook met de bus.
0: Ja, na vandaag is echt alle kerosine op in de wereld.
2: Mag ik hier doorheen? Door dit, het is bewolkt en in het zuidoosten en oosten soms regen. In de noordelijke helft blijft het waarschijnlijk droog. En het wordt 11 tot 15 graden.

0: Dag Jan, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, dit is eindeloos mooi, hè? Dit Max van Paulo Conte.
1: Ja, Paulo Conte, ja, geweldig.
0: Ja, prachtig. Zeg, wij gaan een speel spelen.
2: Vroeger of later.
0: Zo heet het, vroeger of later. Vandaag helemaal in het licht van de Bevrijdingsdag. Hoe ga jij die Bevrijdingsdag vieren trouwens?
1: Nou, ja, eigenlijk helemaal niet bijzonder. Ik heb de vlag net opgehangen. Ik woon in een appartementengebouw en ik ben verantwoordelijk voor de vlag. Dus die heb ik net gehesen. Dus die hangt hier top. En ja, voor de rest, ik ga straks lekker sporten. En voor de rest doe ik gewoon een beetje kalm aan. Festiviteiten, die zijn hier ook niet zo echt in Veenendaal. En gewoon kalm aan mijn dagje doen.
0: Ja, maar dan heb je je belangrijkste taak in ook wel volbracht. Namelijk het hijsen van de vlag hoog in top in dat appartementencomplex, aan dat appartementencomplex. En is dat dan zo'n vlaggenstok aan de muur of is dat een paal? Die
1: nee, dat is een paal bij ons in de tuin. En daar, zo'n hoge paal. Hè.
0: Ja, en hing die gisteren half stok op herdenkingsdag, de dodenherdenking?
1: Ja, hij hing ook half stok gisteren, ja.
0: Nou, mooi. Je bent 70 jaar, Jan.
1: Ja.
0: We gaan een tijdreis maken. Ik denk dat je er wel in gaat slagen. We beginnen vandaag in 1945, 81 jaar geleden. De bevrijders, ook wel de Tommies genoemd, worden uiteraard groots onthaald.
3: Nou, ik heb werkelijk reusachtig luxueus gezeten en heb alles voorbij zien komen waar we jarenlang op gewacht hebben, werkelijk. Honderden Tommies, gejoel, geschreeuw, gejuich, gegooi met confetti. We kunnen ons geluk niet op. We weten niet hoe we alle geallieerden hartelijk moeten bedanken voor alles wat ze voor ons gedaan hebben.
0: Mooi, hè, om terug te horen.
1: Ja, geweldig.
0: Ja. Vanuit 1945 reizen we verder. Freedom van Mac en Katie Kassoon. Was dat vroeger of later niet in 1945?
1: Ja, dat is later.
0: Ja, uiteraard. 1972. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. Imagine, John Lennon. Vroeger.
1: Ja, twijfel, een velletje. Ik denk vroeger.
0: Dat is goed.

0: Nou, zeg het maar.
1: Vera Lynn, die was vroeger natuurlijk.
0: Ja, natuurlijk. 1939. Vroeger. Oh. Ik dacht, ik maak hem niet al te moeilijk. Hoewel, in het begin was het toch wel een lastig dingetje. Hè? Dat,
1: ja,
0: dat
1: die was even tricky, Imagine. Ja.
0: Dat was toch even lastig. Maar je hebt ze alle vijf goed en dat levert mooie prijzen op.
2: Je krijgt gewoon het volledige prijzenpakket. Zowel de sleutelhanger als de Max sokken. En natuurlijk ook gewoon de boodschappentas. En omdat je allemaal goed hebt, staat er ook gewoon een handtekening van Bertel.
1: Nou, helemaal geweldig.
0: Ik wens je een mooie dag, Jan Vrooman.
1: Dankjewel, Ben. Dag.
0: En blijf bij vijf, hè?
1: Ja, doen we.

0: Reeves en de Vandellas om 8 minuten voor 9. En Jimmy Mac, ben je vaak naar de Mac geweest eigenlijk?
1: Nou, wat denk je zelf?
0: Ja, denk het wel, hè? Ja. Dames en heren, ze is terug.
2: Ja!
0: Vanuit, vanaf de andere kant van de Grote Plas, waar ze een cruise heeft gemaakt en ook de Verenigde Staten heeft aangedaan. Ja, het was een avontuurlijke tocht, hè, van Florida naar de Bahama's, Jamaica en weet ik veel waar je allemaal bent geweest. Maar iedereen is blij dat je weer terug bent.
1: Ja, dankjewel. Harma, Erik, Anna, Mieke, Cor, Wim, Hanny, Martien, Lia, Maruska, Marja en Alfred, Carla, Jenny, Karin, Anneke, Maurice, Joke, Anneke, Helene en Jaap. Het is echt een warm bad om weer terug te zijn.
2: Mooi. Ja, tussen alle appjes die jou weer terugwarmen, welkom heten, zagen we ook nog andere dingen er staan. Zoals vandaag vieren we de Dag van de Vrijheid. Het waardebevol is en kostbaar. Extra wordt het natuurlijk mooi met de Josti Band. De band is ambassadeur voor de vrijheid en ze treden op door het hele land. Daar vertelden Joyce en Evelien met alle liefde over. Zij spelen namelijk keyboard en zingen tweede stem. En Jan Visser die zegt erover, weet ook wat gezellige boel is met die band. Hij schrijft, ik grijp vaak met de taxi samen met de leden van de Josti Band naar de Zwammerdam, waar ze altijd repeteren. Een en al vrolijkheid in de taxi.
1: Ja, en Frank Sprang die weet ook hoe hard de Josti Band werkt. Hij zegt, 25 jaar lang heb ik met de groep gewerkt op een sociale werkplaats. Het is een ondergewaardeerde groep met heel veel eigenwaarde. Mensen die graag willen laten zien wat ze kunnen. Het zijn volwaardige deelnemers in de maatschappij met zo nu en dan de aanpassingen.
2: Ja, en vandaag hadden we ook Leni Sempel aan de lijn. Die is jarig op Bevrijdingsdag. Het was niet altijd een leuke ervaring, vertelde ze. Ze viert het daarom niet eigenlijk altijd alle jaren en gewoon lekker rustig aan. Carla Keizer zegt erover, kan zichzelf er wel in vinden namelijk. Ze zegt, ik ben ook jarig, ik word 68 vandaag. Ik kan je zeggen dat vroeger jarig zijn heel beladen was. Weken van tevoren zag je alleen maar zwart-wit oorlogsfilms en documentaires op tv. Van feest in de vorm zoals nu Bevrijdingsdag was geen sprake. En dat kon toen nog niet. Inmiddels is dat gelukkig anders. Maar als je klein jong bent, was dat niets aan om jarig te zijn op een dag als vandaag.
1: Ja, dat is toch wel, zit wel een kern van waarheid in. Dan nog de discussie of 5 mei een vrije dag moet zijn. Ja, zeg jij, Bert Haandrikman. Je krijgt ook veel bijval, onder andere van Jos. Die zegt, je hebt helemaal gelijk, weg met Tweede Pinksterdag of Hemelvaart. Iedereen 5 mei vrij. En Annegien die zegt ook, ja, ik begrijp eigenlijk niet waarom 5 mei geen landelijke vrije dag is. Juist op Bevrijdingsdag is het juist een dag om te vieren.
0: Juist. Heel veel plezier zometeen met Hans in de Arbeidsvitamine. Vier de vrijheid vandaag. Wij zijn er morgen weer. Voor nu
1: een goede dag.

0: Samen Max.
1: Het is code rood bij Dirk.
0: Wat zeg je?
1: Het is code rood bij Dirk.
0: Oh, code rood. Ik snap hem. Dat betekent dat er bij Dirk honderden producten nog verder in prijs worden verlaagd.
1: Ja, wat op Dirk kun je rekenen.
2: Allemaal in het Concertgebouw. Ook The Story, Stravinsky in Parijs. Op 28 mei nemen Francis van Broekhuizen en Orkest Fillon je mee naar het Parijs van begin 20e eeuw, waar Stravinsky de muziek op zijn grondvesten doet schudden. Bestel op concertgebouw.nl.
0: Ook in de actie bij Dirk. Pepsi of 7-Up, 1,5 liter, €1,69.
3: Al 30 jaar presenteert hij Dit Was Het Nieuws. Nu staat hij ook in het theater. Over klimaatactivisme en een liefdeloze opvoeding.
4: Dat is gewoon echt een scheur in je leven, in een kras op je ziel. Ja, zeker. Ja.
3: Harm Edens in volle zalen vanavond 21:30, Avrotros, NPO 2.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
8: Het is 9 uur en hier is Carolijn Bari met het NOS Journaal.
9: Goedemorgen Hans. Op het cruiseschip in Kaapverdië zijn 2 mensen besmet geraakt met het Hantavirus, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Het gaat om de overleden Nederlandse vrouw en een zieke Britse man. Hij wordt verpleegd in een ziekenhuis in Zuid-Afrika. Op het schip zijn nog 3 vermoedelijke besmettingen en daarom mag niemand nog van boord op de paar zieken na. Ook het lichaam van een overleden Duitse vrouw is nog op het schip. De passagiers moeten zoveel mogelijk in hun eigen hut blijven. En het plan is dat het schip doorvaart naar Tenerife, waar een medische screening gedaan kan worden. De Chinese autoriteiten hebben net een persconferentie gehouden over de explosie bij een vuurwerkfabriek in het zuiden van het land. 26 mensen zijn omgekomen en 61 anderen raakten gewond. Het onderzoek in China is volgens correspondent Gabi Verberg nog in volle gang.
10: Herhaaldelijk werd gezegd dat ze tot op de bodem gaan uitzoeken wat er is gebeurd, hoe ze dat gaan doen en wie er verantwoordelijk gehouden moet worden voor deze ramp. Ja, en ik denk dat de vuurwerkbranche er na vandaag heel anders uit gaat zien. Want ik denk dat alles en iedereen onder gigantische nieuwe veiligheidscontroles gebukt zullen gaan de aankomende maanden.
9: Bij de Canarische eilanden is een enorme hoeveelheid cocaïne onderschept, tussen de 35 en 40 ton. En dat is volgens Spaanse media een historische hoeveelheid. Het zou de bedoeling zijn geweest om de drugs met boten in Europa te verspreiden. En zo'n 20 mensen zijn opgepakt. En in Baren hebben basisscholieren vannacht het bevrijdingsvuur opgehaald in Wageningen. Ze hebben een paar kilometer teruggelopen met die fakkel richting Baren. Daarna zijn ze met een bus naar de Pauluskerk in hun woonplaats gebracht. Waar ze nu aan het ontbijt zitten, samen met de verslaggever van RTV Utrecht.
11: Hoe was het in Wageningen? Dat ontsteken van het vuur, dat lijkt me bijzonder.
12: Ja.
11: Hoe ging dat?
12: Het ging best wel goed, vond ik.
11: Ja. Toch? Wordt er dan nog ergens over gepraat of is het gewoon keten in die bus?
12: Ja, keten.
11: Keten, ja, dat dacht ik wel.
12: Ja.
11: Staat de vader bij van een van de kinderen hier? Bent u het eens met Bas?
13: Ja, zeker. Wat je zo zegt? Nee, absoluut. Hij keek er enorm naar uit. En dat ze het zo lang hebben volgehouden is voor dit onderwerp, dat is gewoon, dat ga je niet meer vergeten als kleintje.
9: Ja, de kinderen hebben ook allemaal een informatieboekje gekregen met wat er rond de bevrijding in Wageningen en Baren destijds gebeurd is. Het weer bewolkt en in het zuidoosten en oosten soms regen. In de noordelijke helft blijft het waarschijnlijk droog, met wie weet ook wat zon. Het wordt 11 tot 15 graden.
7: Arbeidsvitaminen. Hans Schiffers.

Stevie Wonder was door Dionne Warwick naar voren geschoven de muziek bij The Woman in Red te schrijven. Dat is een filmcomedie met Kelly LeBrock en Matt Wilder. En hij leverde met I Just Called to Say I Love You zijn meest bekritiseerde als meest geliefde song ever.

Dat is natuurlijk de kracht van het liedje ook weer. Goedemorgen, bevrijdingsdag. Mooie vitamine. De aanvragen komen van de schilderclub van Bram uit Heerhugowaard, West-Friesland. Elke dinsdagochtend komen Ali, Peter, Lida, Ati, Bram en Tini bij elkaar om aanwijzingen van Bram te volgen om iets creatiefs op papier te zetten. Onder het schilderen wordt dan naar arbeidsvitamine geluisterd. Namens hen komt Tini de Graaf met een lijstje muziek. Zitten jullie daar ook lekker te schilderen op 5 mei? Dat is mooi. Het andere deel van de familie Rovers uit Etten-Leur en Breda, maar ook de USA, want de familie bestaat uit Charlotte, Jan, Toon, Tony, Rina, Corrie en Josje. Rina schrijft, ze zijn een familie allemaal verschillend, maar in voor verjaardagen die we met elkaar vieren. Helaas, onze boer Emmanuel is verongelukt in 2021, maar hij is er voor ons nog steeds bij. En we herdenken Mal, zoals we hem graag noemen altijd, via de muziek van

Dat was een Freedom van Wham en dit was Freedom 90 om verwarring te voorkomen. En hij ging nogal gebukt onder het gebrek aan serieuze aandacht van zijn platenlabel. Dus hier blikt hij dan terug op zijn jaren met Andrew Ritchie als Wham. The Long and Winding Road hoorde hij van de Beatles in arbeidsvitamine deze bevrijdingsdag. Paul McCartney met al die strijkers. En lekkere ochtendgymnastiek hoorden we. Doe de twist, zegt Jannie uit het harde. Je hebt lekker meestal beweging.

Auw! Dat was 11-jarige Michael Jackson met de Jackson 5, I Want You Back. Door de wind hoorde je van Miss Montreal en de Beach Boys met God Only Knows.

degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten, we zijn allemaal samen.

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet, we komen samen.

gebeurtenis in een mensenleven. Een vastgesteld moment is een tijd om geboren te worden, een tijd om te sterven. En daartussen kun je zaaien, oogsten, lachen en huilen. Daarover gaat dit mooie stuk van Ramses Shaffy, dat je nog wel eens hoort hier. The Naked Civil Servant, dat is een conventionele Brit, een kunstenaarsmodel. Quentin Crisp, waarover Sting daarvoor zong. Een illegal alien in New York, toen hij daar ging wonen. En Strangers in the Night, dat is van Frank Sinatra. En dit is een van de ballades waarmee Joe Cocker in Amerika op nummer 1 terugkwam, met Jennifer Warnes aan zijn zijde. Up Where We Belong. Uit An Officer and a Gentleman. Met Richard Gere en Deborah Winger.

0: Linda Ronstadt, die Buddy Holly bijna deed vergeten met zijn versie van It's So Easy. Want hij nam het op met de Crickets voordat hij naar Amerika ging of naar New York om zich op andere muzikale fronten te bewegen. Up Where We Belong was van Joe Cocker en Jennifer Warnes. En we hadden ook nog Wonderful World van Sam Cooke. En we waren hier in de studio even bezig om dat filmpje van Levi's 901 te bespreken, waarin die muziek dan voorkomt. Ook eigenlijk onvergetelijk allemaal. Kamal is dit met The Elephant Song.
1: Tell me, said the elephant. Tell me, brothers, if you can.

De Sarah Arendt liedje heeft veel gezichten, waaronder die van zichzelf of haar beste vriendin Sarah Racor, of het kind dat niks nooit kreeg. Kortom, een heel mysterieus nummer. En in de studio is toevallig nu een Sarah. Dag Sarah. Je hebt nog een iets te zachte stem om te laten horen dat je bent, maar dat is Sarah Westbroek hier. Even kijken, we hebben Sam Cooke gedraaid, we hebben die Elephant Song gehad van Kamal. En we zitten de hele ochtend lekker in de bevrijdingsmuziek. En die komt opnieuw voor richting van twee partijen die ons hun verzoeken hebben achtergelaten. Tot zometeen. Dit is de flyer nog even. Van Diethelm en Famulari.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.

0: is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.

0: knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
1: Schoonmaak is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
2: Ik krijg een vakantiebroertje.
3: Huh?
2: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
3: Cool, wil ik ook.
4: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Voor het vakantiegezin, juist nu.
5: EuropaKinderhulp.nl.
6: Hey, Remo!
1: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Multiple sclerose is grillig, onvoorspelbaar en brengt veel onzekerheid over de toekomst. Een snelle en betrouwbare diagnose geeft duidelijkheid en de kans om vroeg te starten met behandeling. MS-wetenschappers doen elke dag onderzoek hoe ze MS kunnen stoppen en uiteindelijk genezen. Met uw steun kan het MS-onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Maartje van Wegen, ambassadeur van Stichting MS Research.
8: Al 30 jaar presenteert hij Dit Was Het Nieuws. Nu staat hij ook in het theater. Over klimaatactivisme en een liefdeloze opvoeding.
9: Dat is gewoon echt een scheur in je leven, een krasp je ziel. Ja, zeker. Ja.
8: Harm Edens in volle zalen vanavond 21:30, Avrotros, NPO 2.
7: Elke dag krijgt iemand in Nederland de diagnose MS. Onderzoek geeft mensen met MS hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
10: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
11: Het is 10:00, Carolijn Bari met het NOS-journaal.
12: Een schip van het Deense scheepvaartconcern Maersk is door de straat van Hormuz gevaren. Het bedrijf meldt dat ze begeleiding kregen van het Amerikaanse leger. Het schip onder Amerikaanse vlag zat sinds het uitbreken van de oorlog in februari vast in de Persische Golf en is gemaakt om voertuigen te vervoeren. Volgens Maersk is de doortocht zonder incidenten verlopen. De Amerikaanse president Trump had eerder al aangekondigd dat het leger schepen zou gaan begeleiden door de straat van Hormuz. Burgemeesters in Zuid-Limburg doen een oproep, namelijk dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Samen moeten we eraan blijven werken, zeggen ze. Want vrijheid is niet iets van rond de Tweede Wereldoorlog, maar van elke dag en de toekomst.
13: De tijd waarin we nu leven voelt anders.
14: Alsof verleden en heden door elkaar heen schuiven.
15: Woorden kunnen langzaam verharden.
16: Dan is er de verleiding om te denken, laat maar.
17: Wie wegkijkt, beslist ook.
18: En terwijl wij hier staan, groeit ook een ander besef.
19: Dat wij mogen verschillen van mening zonder elkaar te verliezen.
12: Mensen kunnen elkaar weer vinden, zeggen ze, juist wanneer er verschillen zijn. Hun gezamenlijke videoboodschap staat ook op de site van L1 Nieuws. In Oostenrijk is een bekende politicus veroordeeld voor ambtsmisbruik. August Wöginger, de fractieleider van regeringspartij ÖVP, heeft een voorwaardelijke celstraf gekregen en een boete van tienduizenden euro's. Hij lobbyde achter de schermen om een partijgenoot aan een hoge functie te helpen. Dat lukte en een betere kandidaat werd gepasseerd. Het is zeldzaam in Oostenrijk dat dit soort vriendjespolitiek tot een veroordeling leidt, maar de rechter noemde het belangrijk om het vertrouwen van de bevolking te versterken en die Wöginger treedt nu af als fractieleider. En zo'n 2500 estafettelopers zijn met fakkels onderweg om in verschillende steden het bevrijdingsvuur te ontsteken. Een aantal gaat richting het Malieveld in Den Haag. En ze zijn nu bij Bodegraven, ziet Omroep West.
20: Het is goed te doen, hoor, moet ik zeggen. We lopen met z'n drietjes. Twee mannen, één vrouw. Vanaf Wageningen, tenminste, wij zijn team A. Wij zijn nu met de derde shift bezig. En team B pakt ons zo meteen bij Alphen weer over.
21: En ergens is er ook vuur, toch?
22: Ja, maar niet bij ons, want dat waait hartstikke uit.
21: Dat waait uit.
22: Dat gaat niet goed.
20: Die steken we vlak voor het eind stiekem weer aan.
12: Ja, het vuur zit vooral in onszelf, zeggen ze. En ze gaan de vrijheid groots vieren als ze op het Malieveld aankomen. Het weer bewolkt en droog, alleen in het zuidoosten van tijd tot tijd regen. Het wordt 11 tot 15 graden.
10: Arbeidsvitaminen. Hans Schiffers.

Orleans. Maar de half Surinaamse Eddie Grant had een eigen studio. Nadat hij bij de Eagles was vertrokken al, sinds Baby Come Back. En toen heeft hij daar vandaan ook ineens dit anti-apartheidslied ooit uit laten brengen. Gimme Hope Joanna!

hebben vandaag natuurlijk ook arbeidsvitamine. Die komen van de familie Rovers, die hun verjaardagen vieren op verschillende locaties. Jan, de USA, Toon, Breda en de zussen Tony, Corrie, Rina en Josje, die in Etten-Leur wonen. En hun broer Emmanuel, motorrijder, ruwe bolster, blanke pit, kwam een aantal jaar geleden om het leven door een noodlottig ongeval. Dus we zouden het waarderen, schrijven ze, als jullie rond zijn overlijdensdatum, dat is 18 mei, onze verzoeken zouden willen draaien als herinnering. Dat doen we. En andere aanvragen komen van de schilderclub van Bram. Ze wonen allemaal in Heer Hugo Waard. En op dinsdagochtend dan wordt er altijd creatief gewerkt op de wijze aanmerkingen van Bram. Maar Tini de Graaf laat weten dat ze vandaag niet schilderen, maar wel allemaal aan de radio gekluisterd zitten om naar hun aanvragen te luisteren. Zelfs één in Italië, schrijft Tini, en eentje in Frankrijk. En de andere dus allemaal keurig in Heer Hugo.

0: stemmen ook. Richard Dubois en Peter van Asten die hadden met die meiden veel plezier om ze naar grote hoogte te stuwen. Dit was de enige nummer 1 die ze ooit hebben gehad. Maar goed, die andere is ook leuk hoor. Mijn favoriet is altijd All the Roses. En Don't Give Up ook nog wel. En She's a Liar. Dus het was iedere keer heel verschillend wat ze deden. Whatever You Want was van Status Quo daarvoor. Daar zat Jannie ook weer mee te zingen met die jongens. En verder zitten we lekker in de muziek en hebben ook nog een spelletje.
1: De arbeidsvitaminepuzzel.
0: Op het snijvlak hebben we vandaag een liedje dat we in 4 stukjes hebben geknipt. En dat betekent dat we 1, 2, 3, 4 horen. Dat zijn de stukjes zoals ze benoemd worden. Dat is nooit de goede volgorde, je moet een andere volgorde gaan bedenken. En vandaag gaat het om een optimistisch lied op deze 5e mei. En met de tekst die je allemaal wel kent. Always look on the bright side of life.
2: 1.
3: Side of life.
2: 2.
3: Always look on.
2: 3. 4.
0: Ja, dat zijn ze. Die 4 stukjes. Maar nooit 1, 2, 3, 4 bedenken. Iets anders is ook goed. En dan hoor ik het graag via de NPO Luister app. Daarmee win je dan misschien het puzzelboek van arbeidsvitamine dat ter gelegenheid van de 80ste verjaardag is uitgegeven.

0: She lives on a boathouse down by the river. Wat weten we nog meer van haar? Nou, niet veel, behalve dat een ontzettend mooie meid schijnt te zijn, zoals je Chris Andrews hoorde zingen. Pretty Belinda. How Long van de Eagles, dat is 35 jaar nadat G.D. Souder dat nummer schreef, voor ze nog opnieuw opgenomen. Het staat op The Long Road Out of Eden. En je hoort het niet al te veel, maar wel bij ons dus weer. And He Ain't Heavy, He's My Brother, was van de Hollies.
1: De arbeidsvitaminepuzzel.
0: Erika rijdt op een vrachtwagen. Echt waar, Erika?
2: Dat klopt, ja.
0: Ook op dit moment?
2: Nou ja, nu sta ik stil op de terminal om een container af te zetten.
0: Oh, wat zit erin?
2: Niks, hij is leeg.
0: Hij is leeg. Ben je de hele dag on route?
2: Ja. Altijd 's ochtends vroeg beginnen en dan hopelijk een beetje bij tijd weer thuis.
0: Oh, wat leuk. En waar rij je allemaal dan?
2: Ja, voornamelijk omgeving Rotterdam.
0: Rotterdam, oh ja, dat is natuurlijk genoeg af te leveren daar, denk ik, hè?
2: Ja. En ja. Onze terminals om containers op te zetten.
0: Oh ja, wat leuk. Leuk vak lijkt me dat toch, of niet?
2: Ja, het is hartstikke leuk hoor. Maar ja, het is soms ook veel wachten.
0: Veel wachten? Ja, hoe lang sta je dan te wachten voordat je weer iets mag doen?
2: Nou, het gaat er niet om doen, maar sommige terminals hebben wel eens storing in het systeem. En dat is dan zeg maar het lange wachten.
0: Oh.
2: Of een container lossen dat soms 2 uur, 2,5 uur duurt of langer.
0: Ja, oh jee. Nou, dan snap ik wel dat je verslaafd bent aan arbeidsvitamine in de auto.
2: Ja.
0: Laat eens horen wat jij bedacht had bij die puzzel.
2: 2, 3, 1, 4.
1: 2.
3: Always look up.
1: 3.
3: On the bright.
1: 1.
3: Side of life.
0: Ja!
1: 4.
0: Want die fluitjes die horen op het laatst natuurlijk, hè?
2: Ja.
0: Ja, nou, je krijgt van mij een heel mooi puzzelboek opgestuurd.
2: Dankjewel.
0: Nou, fantastische dag vandaag. Leuk dat je meedeed.
2: Dankjewel.
3: Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

0: 14 jaar na hun vorige plaat deed Neil Young ook weer eens mee op voorwaarde dat David Crosby naar de afkeerkliniek zou gaan. En dus waren ze weer bij elkaar. Crosby, Stills, Nash en Young. Hoewel het succes van die vorige plaat eigenlijk nooit echt overtroffen kon worden natuurlijk. Maar dit was wel een stuk van Young op die plaat. This Old House. Daarvoor Nina Simone met Ain't Got No, I Got Life. En je hoort ook nog Monty Python met het hilarische Always Look at the Bright Side of Life. On the Bright Side of Life. Prachtig nummer blijft dat. Even kijken wat we verder nog hebben. Hier is Cornelis Vreeswijk.
1: Niemand ter aarde weet hoe het eigenlijk begon. Het droevige verhaal van de nozem en de non. Van de nozem en de non. Vroeg in het voorjaar.

wel te begrijpen. Het gebeurt toch elke dag. De nozen was verloren toen hij in haar ogen zag. Toen hij in haar ogen zag. Ze liepen in het plantsoen, in de prille lentezon. En kussen bij de vleet, kreeg de nozen van de non. Kreeg de nozen van de non. En zeker juffrouw Jan.

De Passa van Los Incas. Dan moet je ook denken aan Simon & Garfunkel, dat je hoorde met The Sound of Silence. En dat hoort zo bij elkaar, dat op deze bevrijdingsdag een speciale klank heeft. Geniet ervan.

0: verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
3: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
4: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
5: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
4: Beren goed, thanks Bo.
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: En actie Olifant.
6: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan, bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan, nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
5: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
7: Nu, later en altijd.
8: Ga je bijna met pensioen?
9: Ja.
8: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
9: Nee.
8: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
10: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
11: Dynamisch.
10: Maar in de winter wil ik zekerheid.
12: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
13: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
14: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
15: Het is code rood bij Dirk!
16: Wat zeg je?
15: Het is code rood bij Dirk!
16: Oh, code rood. Ik snap hem. Dat betekent dat er bij Dirk honderden producten nog verder in prijs worden verlaagd.
15: Ja, want op Dirk kun je rekenen.
17: Op 5 mei vieren we de bevrijding van Nederland. Marineman Hans Zomer gaf zijn leven als geheim agent voor onze vrijheid. Hij was 21 jaar. Laten we er wat van leren en vier de vrijheid voor iedereen. marinemuseum.nl/vrijheid.
16: Ook in de actie bij Dirk, Silvo kruidenmix voor 69 cent. Ja, dat hoor je goed.
18: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
19: 11 uur, Carolijn Bari met het NOS Journaal.
20: Goedemorgen, het cruiseschip waar vermoedelijk een uitbraak van het Hantavirus is, wil doorvaren naar de Canarische eilanden. Het ligt nu bij Kaapverdië, maar dat land wil alleen de zieke mensen aan land laten. Op Tenerife kunnen mensen eventueel opnieuw gescreend worden met hulp van de WHO en Nederland. De passagiers en de bemanning blijven ondertussen zoveel mogelijk in hun hut. Volgens deze arts van het Erasmus MC moet de situatie in de gaten worden gehouden.
21: Omdat deze type hantavirus die in Zuid-Amerika circuleren altijd kleine uitbraken veroorzaken, zullen we nooit hele solide data hebben van gigantische groepen patiënten. Maar van die kleine uitbraken weten we dat het verschil tussen het virus binnenkrijgen en de eerste klachten krijgen of zelfs overlijden, dat verschilt van 7 dagen na blootstelling tot wel 6 weken.
20: 3 mensen zijn overleden. Dat zijn een man en vrouw uit Nederland en een Duitse vrouw van wie het lichaam nog aan boord is. Bij Russische raket- en droneaanvallen in het oosten van Oekraïne zijn 5 doden gevallen en tientallen mensen gewond geraakt. De aanvallen waren volgens president Zelensky gericht op energievoorzieningen. Duizenden Oekraïners zitten nu zonder gas en ook is het spoor beschadigd. De Russische president Poetin stelde gisteren een staakt het vuren voor op 8 en 9 mei, als Rusland de overwinning op Nazi-Duitsland viert. De Oekraïense president Zelensky noemt het cynisch dat er in aanloop naar die dag nog zo zwaar wordt gebombardeerd door Rusland. De adviesprijs voor benzine in Nederland is verder gestegen door de oorlog in het Midden-Oosten. Daarmee is benzine duurder dan ooit. De adviesprijs is nu €2,64 per liter. Dat is als je tankt langs een snelweg. Diesel bleef gelijk op €2,59. En de spanning stijgt bij alle bandleden van de Josti Band die vandaag optreden op verschillende bevrijdingsfestivals. Over 2 uur is het zover, maar ze hebben flink geoefend, dus het komt goed, denkt ook de manager van de band.
9: Enorm trots en ja, we willen ze dan niet teleurstellen natuurlijk, dus we moeten echt ons best doen.
11: Ik ben er helemaal klaar voor.
22: Het is nog niet zover, hè? Dus we moeten even wachten nog, maar ja.
23: Want ook samen met Maan en Reinier optreden heb je ze ontmoet.
22: Jazeker.
23: Hoe was dat?
11: Nou, fantastisch. Reinier is heel erg sociaal en Maan ook, dus het kon helemaal goed komen met elkaar, met die Josti Band.
20: Het weer bewolkt en droog, alleen in het zuidoosten en oosten valt ook wat regen. In het noordwesten schijnt ook zon bij 11 tot maximaal 15 graden.
18: Arbeidsvitaminen, Hans Schiffers.

plaat die ronkt nog steeds als een Harley Davidson. Het komt natuurlijk omdat Born to be Wild figureert in de filmklassieke Easy Rider met Peter Fonda en Dennis Hopper uit 1969. Die film die vormde de identiteit van jonge Amerikanen die zichzelf wilden manifesteren in plaats van het voorbeeld van hun ouders te volgen. Daar is Vitamine op NPO Radio 5 met de schilderclub van Bram uit Heer Hugo Waard vanochtend. Die doet mee. Ali, Peter, Lida, Ati, Bram en Tini maken iets creatiefs van de dinsdagochtend door op aanwijzingen van Bram al zo'n 18 jaar iets creatiefs te fabriceren. Ze zitten op dit moment niet in het atelier, maar ze luisteren wel allemaal naar arbeidsvitamine met hun lijstje. De andere deel komt van een familie uit Etten-Leur, Breda en deels ook een beetje uit Amerika, want verspreid over verschillende plekken is de familieband nog altijd groot. Centraal staat vandaag onder meer de favoriete muziek van broer Emmanuel, die deze maand 5 jaar geleden plotseling overleed. Rina Rovers die omschrijft hem als hun stoere, hardwerkende broer die ze Mal noemde. En via de muziek is hij er vanochtend ook bij.

0: van Ierse afkomst waren, werden ze voor Amerika gerekend tot de British Invasion. Het was trouwens wel een Amerikaanse hit, omdat hij uit de pen vloeide van Bert Burns, die ook Twist and Shout en Hang on Sloopy schreef. Here Comes the Night was dat. Daarvoor Kleine Jongen van André Hazes. En December 1963, tussen haakjes Oh What a Night, was van de Four Seasons.
1: Arbeidsvitaminen is je dagelijkse programma.
2: Heerlijke muziek van alle jaren, alle tijden, alle genres. Altijd genieten.
1: Doe ook mee en stuur je jaren 60, 70 en 80 favorieten. Dat kan via arbeidsvitaminen.nl. Hoor je aanvragen de hele ochtend op de Nederlandse Radio.
3: De arbeidsvitamine, 's morgens van 9 tot 12.

0: so daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Peter Fox. Het Huis am See van Stadtaffe, zo heette die plaat. En die term Stadsaap die gebruikte hij om mensen van zijn leeftijd, hij was 38 toen, aan te duiden die geen tieners meer zijn, maar zich nog steeds meer jong dan oud gedragen. En vaak ook nogal affig, aapachtig, zo bedoelde hij dat. Fire Pointer Sisters daarvoor en Nick Lowe met het lekkere Wurlitzer orgeltje. Half a boy and half a man. Arbeidsvitamine. Op bevrijdingsdag. The wind beneath my wings. Dit is Bette Midler.

Hels als een jachthond, met op de B-kant Het is Kloorten hier. Dat was een productie van Peter Koelewijn destijds, die zich even met normaal bemoeide. Maar het jaar erop gingen ze naar Johnny Hoes om met bier, bier, bier de tipperaden te bereiken. En toen kwam dus dat oerend hart. En dan te bedenken dat ze ooit voor het eerst in Lochem op een popfestival de Dirdrie Blues zongen. Met het verhaal van Benny Joling dat hij op de play zat en dat hij... zat de pers als een idioot en dat soort teksten. Nou goed, en toen dachten ze ineens van... hey, er gebeurt hier iets, want we zingen in het dialect. En de rest is allemaal geschiedenis. Het blijft een mooi verhaal. Overigens nu inmiddels gewoon erfgoed, hè, dat normaal. Daarvoor de Monkees met A Little Bit You, A Little Bit Me. En we hadden ook nog een van de meest gedraaide nummers op Britse uitvaart. Dat is Wind Beneath My Wings van Bette Midler. Dit is Paul Young. Hoi, ai, ai, ai, ai. Dat zijn de Young Wealthy Tarts hier, die met hem meezingen. Die bedoel ik, dit is Paul Young.

Deze man is veel meer verweven met zijn gezongen werk. Hij is ook in de jaren 70 bekend geworden. In mijn gezin was het zo dat mijn vader dit allemaal fantastisch vond. Want het mooie bariton van hem. Roger Whittaker met die I Don't Believe in If Anymore. Maar dit was in Nairobi waar hij leerde om te fluiten. En dat heeft hij zo goed gedaan dat hij een soort kunstfluiter werd daarbij. Ik kan het niet, moet ik zeggen. All I Have to Do is Dream van de Everly Brothers hoorde je ook nog. En Paul Young met Love of the Common People. Op het lijstje staat ook nog deze band. Zac Brown. Dit is Toes.

Thema van The Deer Hunter, een beroemde film met muziek van The Shadows. In Nederland ook uitgebracht als double groove single. Dat betekent dat als je je naald in de plaat zette, dat je niet wist welke track je zou krijgen. Maar dus met een beetje geluk dan altijd die we net hoorden. Dit waren ze, de aanvragen van vandaag. Die kwamen voor rekening van de familie Rovers uit Etten-Leur en Breda. En de USA niet te vergeten. De schilderclub van Bram deed mee uit Heerhugowaard. En morgen zijn we er weer met nieuwe vitamine. Je kunt trouwens nog puzzelen de hele dag. Dat doe je dan door de puzzel te bekijken. En eventueel win je dan twee kaartjes deze week voor The Tasters. Dat is een film over een vrouw die overigens werkelijk gebeurt. Op 95-jarige leeftijd voor het eerst naar buiten bracht. Hoe zij werd gedwongen in de Tweede Wereldoorlog om het eten voor te proeven voor Adolf Hitler. Met het risico dus om vergiftigd te worden. Voor het overige hadden ze niet heel veel te eten, dat groepje vrouwen die dat eet. Een aangrijpend portret. En dat kun je dus winnen als je even naar de puzzel kijkt en ons vertelt welke plaats is afgebeeld en welke artiest erbij hoort. Ik wens je een fijne dag verder. Tot morgen.

0: Dagelijks op reis in de Avond van Vijf. En hij neemt jou mee naar die iconische plekken.
1: In de Avond van Vijf reizen we kriskras door polders, dorpjes, wilde natuur en steden.
0: Weet jij waar hij zich vanavond bevindt? Waar is Bob nou? Speel vanavond mee in de Avond van Vijf en maak kans op schitterende prijzen. Iedere werkdag op NPO Radio 5. Waar is Bob?
1: De plek waar ik ben is...
0: Waar is Bob?
2: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
3: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu zijn je zakken leeg?
4: Ah, chips.
3: Maak er een potje van.

0: geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
1: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
2: 12 uur nieuws. Hier is Carolijn Bari. Goedemiddag.
3: Goedemiddag, Daniel. Na de Tweede Wereldoorlog vond grootschalig geweld plaats in Nederlandse interneringskampen. Daar zaten mensen vast die werden beschuldigd van oorlogsmisdaden en samenwerken met de Duitsers. Dat daar geweld voorkwam was al bekend, maar uit nieuw onderzoek blijkt dat dit structureel gebeurde. Mensen in het kamp werden elke dag vernederd, mishandeld en misbruikt door bewakers. De details in de oude archieven zijn schokkend. Het Instituut voor Oorlogs, Holocaust en Genocide-studie spreekt van gruwelijke daden. Premier Jette is op deze bevrijdingsdag in Utrecht, waar in de Domkerk Splinter Chabot een 5 mei-lezing voordraagt. Daarna zal hij met premier Jette het bevrijdingsvuur ontsteken, en dat is ook het start zijn van alle bevrijdingsfestivals in het land. In Utrecht wordt ook actie gevoerd voor een boycot tegen Israël. Op borden, gericht ook aan Jette, staat onder meer dat de rode lijn is overschreden.
4: Ja, we willen hem even eraan herinneren dat hij destijds heel actief was bij de rode lijn. Maar op dit moment horen wij niets van onze regering. Het is toch wel redelijk dat zij aan het wegkijken zijn. En dat kan niet. En een grote groep Utrechtse burgers die verzamelt zich om stil een signaal uit te geven op deze feestdag.
3: Premier Jette ging even met een paar actievoerders in gesprek, meldt RTV Utrecht. De 13 demonstranten die gisteren rond de nationale herdenking op de Dam zijn aangehouden, zijn weer vrijgelaten. Ze hebben vannacht niet op het politiebureau hoeven slapen. Het Openbaar Ministerie moet bepalen of deze demonstranten vervolgd moeten worden. En verschillende artiesten vliegen vanmiddag in een militaire helikopter langs de verschillende bevrijdingsfestivals om daar op te treden. Ze zijn dit jaar ambassadeurs van de vrijheid en een van hen is DJ La Fuente.
5: We hebben net een safety briefing gehad en het blijkt nogal wat geweld te zijn. Deuren gaan open, maar vooral hetgeen waarvoor je gaat vliegen. Gisteren was het natuurlijk super indrukwekkend. Dodenherdenking en alles wat daarbij hoort. En vandaag is het mooi dat ze eigenlijk de switch maken naar het samen vieren en zoveel mogelijk mensen raken en vermaken. Dat dat op deze manier mag met de helden die daarvoor staan, is wel super bijzonder, ja.
3: Ja, hij is een van de ambassadeurs van de vrijheid. Ook zangeres Karsu, de Josti Band en zanger Rolf Sanchez. Het weer, vooral in het zuiden en oosten bewolkt en soms wat regen bij een graad of 11. In het noorden en westen zonnige periode, droog en iets warmer.
2: Oké, dankjewel Carolijn. Blijf je in de buurt?
3: Natuurlijk, tot zo.
2: Dan vieren wij de vrijheid.
0: Lunch Lekker met Daniel Dekker.

Best Evergreens. En ook op een vrijdagsdag ben je van harte welkom aan de Omroep Max lunchtafel. Eet smakelijk! En we hebben wat te vieren. Zometeen hebben we Maxime Vroger aan de telefoon. Die heeft nieuwe muziek uit en we gaan ook even contact zoeken met vriendin van de show. Ik weet niet hoe druk zij is vandaag op bevrijdingsdag. Miss Montreal. Haar 20-jarig jubileum komt eraan met een fantastische show in Avonds Live in Amsterdam. En ze heeft ook een nieuw liedje uit, dat heet Schuilen. Dat gaan we uiteraard voor je draaien. Dinsdag 5 mei, bevrijdingsdag.

0: Cyndi Lauper uit de jaren 80 en Girls Just Want to Have Fun. En zeker vandaag, want hij wappert natuurlijk de vlag.
1: De vlag?
0: Ja, de omroepbaksvlag met daarnaast natuurlijk de vrolijke driekleur van ons eigen land Nederland. Maak er een mooie bevrijdingsdag van. We hadden ook nog een echte mooie oude evergreen uit de jaren 60 van The Love Affair. Day Without Love. Eens even kijken hoe het met Maxime Vroger is. Maxime, goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag vriend.
0: Hoe is het met je?
2: Ja, goed.
0: Zijn die opname al begonnen met de familie Vroger? Er ging toch een nieuw reality-programma van start?
2: We zijn bezig. Maar de opnames gaan einde van de maand mei gaan die, denk ik, beginnen.
0: Oké, dus je hebt geen cameraman naast je staan die je aan het filmen is?
2: Nee, op het moment niet. Lekker rustig.
0: Ja. Heb je een drukke dag vandaag, bevrijdingsdag? Moet je optreden?
2: Nee, ik ben vandaag lekker vrij. Dan moet ik, vind ik aan de ene kant wel lekker. Ik heb het met Koningsdag en zo mega druk gehad. Dus ik ben blij dat ik eindelijk die stem een beetje terug heb.
0: Oké.
2: Ja. Want ik zat die dag na Koningsdag bij Shownieuws en toen moest ik om ondertiteling vragen, want er kwam geen oom meer uit.
0: Oh ja, zo erg.
2: Ja.
0: Het is wel leuk, want dan kun je bij Ruby en je zoontje Matteo blijven, hè, vandaag.
2: Zeker, absoluut, absoluut. Dus nee, lekker vrij vandaag en dan lekker genieten thuis straks met de fam.
0: Ja, en dat liedje dat je nu uit hebt, Dit is Liefde, die ga ik zo meteen draaien, dat heeft er wel iets mee te maken, toch?
2: Ja, ik denk dat het gewoon een hele goede feel-good plaat is. En Dit is Liefde is natuurlijk best wel duidelijk voor mijn vriendin en voor die kleine ook.
0: Ja, had je dat liedje al een tijdje klaar of heb je dat speciaal gemaakt?
2: Nee, het mooie van het verhaal was, Billy heeft hem samen met Hansen geschreven.

0: absoluut. Dus nee, lekker vrij vandaag. En dan lekker genieten thuis straks met de fam.
1: Ja, en dat liedje dat je nu uit hebt, Dit is Liefde, die ga ik zo meteen draaien. Dat heeft er wel iets mee te maken, toch?
0: Ja, ik denk dat het gewoon een heel hele goede feel-good plaat is. En Dit is Liefde is natuurlijk best wel duidelijk voor mijn vriendin en voor die kleine ook.
1: Ja, had je dat liedje al een tijdje klaar of heb je dat speciaal gemaakt?
0: Nee, het mooie van het verhaal was, Billy heeft hem samen met Hansen geschreven voor Guido van der Graaf. Guido heeft er ook aan meegeschreven. En dat liedje bleef liggen. En ik hoorde die ergens toevallig een keer, volgens mij was dat bij Billy, hoorde ik hem voorbij komen. En toen was ik meteen verliefd op die plaat. En toen heb ik een beetje met Guido lopen onderhandelen. En super lief van hem, maar die gunde uiteindelijk hem aan mij. En toen hebben we hem zo opgenomen. Productioneel nog wat dingen veranderd samen met John. En ja, dat is uiteindelijk zoals hij nu is geworden, is het eindresultaat.
1: Ja, goed geworden hoor. Hey, John Deern hebben we natuurlijk over, de producer. En Mart Hoogkamer en Billy Dans waren die afgelopen vrijdag even in de studio om gezellig mee te lunchen.
0: Ja, leuk.
1: Dat is weer een puinhoop natuurlijk. Maar Billy vertelde toen ook al dat hij dit liedje voor jou had geschreven.
0: Ja, nee, Bill is echt mega. Wat hij allemaal aan het doen is, dat is zo ongelooflijk goed. Die schrijft voor alle grote van Nederland en mij. Ja. En nee, daar ben ik alleen maar super dankbaar voor. En dat ik tussen dat rijtje artiesten mag staan.
1: Even terug naar de liefde natuurlijk, want Ruby is danseres voor de Toppers. Jullie hebben elkaar een jaartje of 3-4 geleden tijdens de repetitie voor de Toppers ontmoeten.
0: Ja, pa had het waanzinnige idee dat ik ook een stukje mee zou dansen. Dat was toen met Luc van der Boom samen.
1: Oh ja.
0: In een boyband met Lee.
1: Oh ja, dat heb ik nog gezien. Alleen, ja, dat was met de zoon van Jeroen van der Boom. En jij stond als de zoon van René Vroeger op het podium.
0: Ja, precies. En toen Luc kan natuurlijk vreselijk goed dansen. En ik totaal niet. Ik heb echt twee linkervoeten. Dus ik was blij dat ik niet over mijn eigen poten heen struikelde. Maar toen bij die repetities bleef ik steeds wat langer hangen. Want daar zag ik Ruby.
1: Ja.
0: En die moest eigenlijk helemaal niks van mij weten.
1: Oh nee, echt niet?
0: Nee. En toen die denkt, wie is dit ventje? Wat komt hij eigenlijk doen?
1: Hij kan niet eens dansen.
0: Waarom is hij hier? En hij kan niet dansen. En waarom is hij dan bij de dansrepetities? En wie is hij? En toen op het podium viel eigenlijk bij haar pas het kwartje. En toen na Toppers heb ik ook echt nog wel 2-3 weken echt wel door moeten zeiken of ik er alsjeblieft mee mocht nemen op date. En dat heb ik toen naar jou ook wel bekend in Blaricum heb ik er meegenomen naar de Red Sun. En toen toen was ze verkocht. En toen moest ik daarna 3 weken water en brood eten.
1: Ja, maar het werkt wel, hè? Dat werkt wel, hè, Maxime?
0: Ja, dat doe je de eerste keer, weet je wel. Dat pak je helemaal uit.
1: Ja, goed gedaan.
0: Nee, maar superleuk. En nu een prachtig mannetje samen.
1: Ja.
0: En nee, heerlijk. Echt heerlijk. Dus de plaat die past ook wel bij hoe het op het moment gaat.
1: Goed zo, nou, hartstikke mooi man. Maak er een leuke dag van samen met Ruby en lieve zoontje Matteo.
0: Ja, en heel erg bedankt dat je hem even wilt draaien voor me.
1: Nou, ik vond hem wel goed genoeg eigenlijk deze keer, Maxime.
0: Oké, dat is fijn zeg.
1: Ja, dat is toch leuk. En heb je er ook een dansje bij, of dat niet?
0: Maar die laat ik Ruby wel even maken en dan stuur ik hem wel even naar je. Dan kan je hem oefenen.
1: Is goed, nou, doe de groeten daar en nog een mooie dag vandaag.
0: Doe ik zeker, dankjewel.

0: gehad. Dit hoor je alleen in Lunch Lekker.
1: We zetten heel weinig de radio aan, maar tussenmiddag hebben we wel altijd aanstaan. Dus dat is goed om te lijmen hoor, maar dat is gewoon zo.
0: En dit ook.
2: Ja, ik was zeker als er zoveel warmte uit de radio stroomt, als ik dat programma van jou beluister.
3: Krijg je er warm van?
2: Hé, nee. Het straalt warmte uit. Ik krijg er niet warm van, maar ik word er wel blij van.
0: Iedere dag hier op NPO Radio 5. Lunch Lekker bij Omroep Bucks.

vanuit de popmuziek nog steeds, ondanks dat het feit dat hij niet meer leeft. David Bowie is dat, een Rebel Rebel uit de jaren 70. En daarvoor Maxime Vroeger. Eerbetoon aan zijn meisje en zijn zoontje. Mooi liedje was dat, hè? Dit is liefde. Dit is Lunch Lekker. Eet smakelijk op 5 mei, bevrijdingsdag. De beste evergreens, onder andere deze van Vaya Condios.

0: Nummer 1 hit van een tijdje geleden. Vaya con Dios en What's a Woman? En daar is alweer Carolijn met het laatste nieuws. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. ING België heeft een schikking getroffen van 1,6 miljoen euro... in de zaak rond oud-eurocommissaris Didier Reinders. Hij wordt al langer verdacht van het witwassen van geld... onder meer via loten van de Nationale Loterij. Volgens de Belgische justitie was de bank mogelijk medeplichtig. Met die schikking van 1,6 miljoen euro... is de zaak voor ING België nu afgerond... maar het onderzoek naar Reinders loopt nog wel. Op deze bevrijdingsdag worden op veel plekken in het land vrijheidsmaaltijden georganiseerd. In Leeuwarden ontbeten oudere inwoners vanmorgen samen, was georganiseerd door studenten. De mannen hadden pakken aan en de vrouwen schoven aan in glitterjurken, zagen we bij Omroep Friesland. Het blijft spannend of de witsnuitdolfijn die aanspoelde in Egmond aan Zee het gaat halen. Hij maakt kleine stapjes, zeggen zijn verzorgers in de opvang in Annapolona. Zondag werd die dolfijn op het strand nat gehouden door omstanders. Een paar zijn ook komen kijken in de opvang... en zijn verzorgers hebben hem Albi genoemd.
0: En er is meer...
2: Daniel Dekker. Dierennieuws.
1: Ja, Nederland telt veel vogelaars... maar er zijn weinig met mensen met een hele grote fascinatie voor meeuwen. Mardik wel, hij is bioloog. En elke dag dan reist hij vanaf Texel met de boot naar zijn werk in Den Helder. En dan fotografeert hij meeuwen, maar dan wel alleen die met een ringetje om... Hij vertelt aan NH Nieuws dat hij inmiddels precies ook weet wie wie is.
3: Er is één kleine mantelmeeuw, zoals deze. Die is op de boot geringd, 9 jaar geleden. En die vliegt al 9 jaar lang elke zomer, de hele zomer met die boot mee heen en weer.
4: En dat weet u omdat u zoveel foto's van het beest
3: heeft? Die heb ik meer dan 140 keer op de foto gezet. Die meeuwen hebben, net als mensen, die hebben allemaal persoonlijkheden. Dus die meeuwen hier achter de boot, dat zijn bootspecialisten.
1: Ja, die bootspecialisten weten dan precies hoe ze voedsel moeten vangen aan de achterkant van de veerboot. En Mardik vindt dat je helemaal niet bang hoeft te zijn voor meeuwen.
3: Ze maken wel een hoop herrie en ze kunnen wel in je vingers pikken als je brood omhoog houdt. Maar ja, dat moet je dan niet doen. Je moet het gewoon naar ze toe gooien, dan komt het best goed. Eigenlijk zijn ze hartstikke leuk.
0: Ja, je moet het gewoon niet doen, hè?
1: Nee.
0: Maar als je op een gegeven moment 140 foto's... op een gegeven moment heb je hem toch wel, die foto?
1: Ja, dat zou je zeggen. Hij heeft dus een heel bestand met al die nummers, die foto's. En dan weet hij precies, oh, dat is die en dat is die. Ik ben wel benieuwd of hij zijn naam heeft gegeven. Ik denk niet. Maar ja.
0: Het is wel een hele bijzondere vogel, deze ja. Mardik.
1: Heeft hij toch weer goed uitgevogeld.
0: Oh, eigenlijk. Ja, dat weet ik.
1: Sorry. Het weer vooral in het zuiden en oosten bewolkt en soms wat regen bij een graad of 11. Maar in het noorden en westen zonnige periode ook droog en iets warmer. Morgen dan krijgen we eigenlijk hetzelfde weerbeeld en dan wordt het een graadje warmer.
0: Dankjewel Carolijn, we zijn weer.

Domino. There goes my heart again. On the Fourth of a Madness and the Biggie Trousers. De dubbeldekker quiz. Je hoort twee keer een fragment van hetzelfde liedje. En in verschillende uitvoeringen willen we graag weten wie er het eerst

0: rise again. Bevrijdingsfestivals door heel Nederland treden artiesten op. En Douwe Bob sluit vanavond het Bevrijdingsfestival af in Leeuwarden. Met zijn band, en dit was zijn nieuwe single en zijn nieuwe album. Gisteren was hij nog hier om gezellig te lunchen. Thijs aan de telefoon uit het prachtige Brabant. Thijs, goedemiddag.
1: Goedemiddag, en... ridder Daniel.
0: Dankjewel. En gefeliciteerd met de vrijheid natuurlijk, hè?
1: Jazeker, ja. Ik heb de vlag al buiten hangen.
0: Ja, heb je de vlag buiten hangen, ja?
1: Jazeker.
0: Ja, ik reed vandaag dorp uit en ik zag alleen maar wapperende vlaggen. Mooi is dat, hè?
1: Jazeker. Ja. Keimooi.
0: Ga je nog iets leuks doen vandaag?
1: Wat ik ga doen?
0: Ja.
1: Nou, Daniel, mijn pootje van mijn tuintafel zat los. En dan ben ik nu een beetje aan elkaar aan het maken in de tuin. Het is hier wat bewolkt, maar om zo'n beetje te klussen is het kei mooi weer.
0: Ja, welk pootje is het?
1: Een van de vier, hè?
0: Ja, nou ja, ik weet het niet. Je hebt ook van die tafels met drie pootjes.
1: Nee, maar wij hebben hier als instituut altijd vier pootjes.
0: Je hebt altijd vier pootjes in de ja. Brabant, hè? Ja. Wil het een beetje lukken? Wat is er precies kapot eigenlijk?
1: Nou, volgens mij is het op de verbinding is er iets los of kapot. Dat weet ik nog niet, maar dan ga ik proberen te maken. Zo niet, koop ik een nieuwe.
0: Ja, zeg, dat kan altijd natuurlijk. Ja,
1: zeker.
0: Daar ben ik ook altijd wel van. Dat ik denk, nou, ik koop wel een nieuwe. Dat gaat sneller.
1: Ja, net.
0: Met mijn twee linkerhanden.
1: Ja,
0: ja, maar jij bent wel handig geklussen, Thijs.
1: Oh, daar valt wel mee, Daniel, hoor.
0: Ja, oké. Okay.
1: Daar valt wel mee.
0: Ja.
1: Ik moet vaak de hulp van Google inroepen, wat dat betreft.
0: Oké. Okay. Nou, even kijken of je een goede quizkandidaat bent. Ik kan me nog wel iets herinneren dat je een keer de sok hebt gewonnen, maar de kaasschaaf die is al in je neus voorbij gegaan, hè?
1: Ja, maar dat ligt meer aan Daniel als aan mij, hè?
0: Oh, dat ligt aan mij?
1: Ja, dat denk ik wel, ja.
0: Want?
1: Of daar ben ik eigenlijk van overtuigd. Als je een beetje vragen stelt die ik weet, dan zijn we vrienden, hè?
0: Nou, zullen we het maar proberen, Thijs.
1: Ja.
0: Wie was er eerder met Barbara Ann? Waren dat de Beach Boys of Regents?
1: Dat was de Regents.
0: Ja, 1961 en de Beach Boys een paar jaar later in 1965. Nou, dan kom je tweede paar sokken, die komt er al aan.
1: Ja, fijn.
0: Dus dat is dan altijd handig als die anderen in de was zijn.
1: Ja.
0: Welk liedje...
1: Zijn oranje, Daniel. Hè? Binnenkort komen de oranje weken, dus kan ik ze mooi aandoen.
0: Ja, zeker. Dat is passende kleding. Ik was al begonnen aan vraag 1, als jij het ook goed vindt.
1: Ja, is goed.
0: Welk liedje met ook een meisjesnaam is ook uitgebracht door de Beach Boys? Is dat A, Help Me Rhonda? Antwoord B, Annie Song? Of antwoord C, Maggie May?
1: Penny May.
0: Wat zei je?
1: Penny May.
0: Antwoord C, zeg jij. Maggie May.
1: Ja.
0: Nou, dat is... blijf weer alleen maar de sokken. Ja, het was Help Me Rhonda, want Maggie May is van Rod Stewart... en Annie Song van John Denver.
1: Ah, zo. Ja, daar heb je als ouder woord, Daniel. Hè. Dan wordt alles minder, behalve het vergeten. Dat wordt meer.
0: Ja, het ligt weer aan mij natuurlijk, hè, want het was een hele moeilijke vraag natuurlijk.
1: Ja, dat vond ik wel, ja.
0: Ik denk, maak er meer keuze, dan heb je nog een kans.
1: Ja, nee, maar ook dat heeft niet geholpen.
0: Nou, ik hoop dat het een pootje beter gaat van het tuintafeltje.
1: Ja, dat hoop ik ook.
0: En jij moet nog even beslissen waar we naar gaan luisteren. Naar de Beach Boys of de Regents?
1: Naar de Beach Boys.

Discos Amsterdam, samen met Jan Smit en met Frans Bauer. En zij hoort bij mij. Daarvoor Emmylou Harris. C'est la vie, you never can tell. Zometeen zijn wij terug.

0: zijn Medipoint.
1: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
2: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
1: En voor de aangepaste fiets van Maria.
3: En zo kan ik er weer op uit.
1: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
4: Medipoint.
1: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
5: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
6: Medipoint.
1: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
7: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Piano Nights. In een sfeervol verlichte zaal spelen twee pianisten samen en apart de mooiste pianomuziek van alle tijden. Van Chopin tot Einaudi en van Debussy tot Thiersen. Bestel op concertgebouw.nl.
8: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
9: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
10: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
11: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
12: Ik krijg een vakantiebroertje.
13: Huh?
12: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
13: Cool, wil ik ook.
14: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
15: EuropaKinderhulp.nl.
16: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
17: Oh yeah.
16: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
18: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
19: 1 uur het nieuws met Ewout de Jong. Goedemiddag, Ewout.
20: Goedemiddag, Daniel. De Wereldgezondheidsorganisatie denkt dat mensen aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius elkaar kunnen hebben aangestoken met het hantavirus. Het virus wordt normaal gesproken overgedragen door knaagdieren, maar de WHO vermoedt dat de eerste besmetting buiten het schip gebeurde en dat de besmetting onder mensen gebeurde door zeer nauwe contacten, zoals tussen de Nederlandse man en vrouw die zijn overleden. Aan boord zijn nog zeker 2 mensen die ernstig ziek zijn. Vandaag wordt er in de Armeense hoofdstad Yerevan een EU-top gehouden. De EU steekt voorzichtig haar hand uit en spreekt over een lidmaatschap van Armenië. Dat land ziet dat ook wel zitten, want het wil minder afhankelijk worden van Rusland, zegt deze expert.
21: Want Armenië heeft de afgelopen jaren ervaren dat Rusland via de CSTO, dat is de collectieve veiligheidsorganisatie, haar niet te hulp kwam tijdens conflicten met Azerbeidzjan. En dat is ook een signaal vanuit Europa in die zin van dat Yerevan daar niet alleen voor staat.
20: En daarnaast loopt er ook een belangrijke nieuwe handelsroute door Armenië, waar de EU graag gebruik van wil maken. De Chinese president Xi Jinping heeft bedrijven in de vuurwerkbranche opgedragen om de veiligheidsregels flink aan te scherpen. Gisteren was er een vuurwerkramp in het land waarbij zeker 26 doden vielen. Ook zijn er meer dan 60 gewonden. In de stad waar het gebeurde staan zeker 3000 vuurwerkfabrieken. Volgens correspondent Gabi Verberg wordt daar vuurwerk gemaakt voor de hele wereld.
22: De omvang van de ramp moet heel snel duidelijk zijn geworden, want het provinciebestuur die heeft direct het noodplan geactiveerd. Er is een gigantische noodoperatie in gang gezet. Honderden reddingswerkers zijn op de been. Ja, we zijn nu zo'n 20 uur verder. En het vuur is nog steeds niet onder controle. Ze zijn nog steeds bezig met de evacuatie en er wordt nog steeds gezocht naar vermisten. En hoeveel dat er zijn, dat weten we niet.
20: De Britse regering moet meer doen tegen moderne slavernij. Dat vindt de antislavernijcommissaris in het Verenigd Koninkrijk. Volgens haar is het aantal mensen dat wordt uitgebuit tot recordhoogte gestegen, naar zo'n 23.000. En doordat criminelen gebruik maken van AI en daarmee mensen chanteren, gebeurt mensensmokkel, gedwongen werk en seksuele uitbuiting steeds meer onder de radar. Het weer in het zuiden en oosten vrij bewolkt met soms wat regen bij een graad of 12. In het noorden en westen droog met zonnige periode en daar wordt het 13 tot 16 graden. Er staat een matige noordoostelijke wind. Morgen min of meer dezelfde tweedeling, maar dan ook wat frisser. In het weekend wordt het weer boven de 20 graden.
0: Lunch lekker met Daniel Dekker.

0: Sir Cliff Richard, geschreven door Leo Sayer. Die ook een aantal zelf aantal hele grote hits had. Dit was Dreaming. Weer terug aan de lunchtafel hier op het radiostation met de allerbeste evergreens. Dit is NPO Radio 5 met Lunch Lekker met over een paar minuten. Sanne Hans aan de telefoon, onder andere over het jubileum dat het eind van de maand wordt gevierd in de AFAS Live in Amsterdam. Het 20-jarig bestaan van Miss Montreal.
1: De beleggingstips.
0: En die hebben we ook weer vandaag. Je mag je weer met de muziek bemoeien, tenminste als je het leuk vindt. De bevrijdingsdag vandaag, op meerdere plekken in het land. Uitgelaten sfeer, de vlaggen wapperen. En er zijn allerlei festiviteiten, leuke dingetjes om misschien wel even naartoe te gaan. Muzikaal gaan we het ook even mee vieren. We zoeken naar liedjes die gaan over vrijheid of vrede. En jullie mogen alles erbij verzinnen waarvan je denkt, nou dat past wel bij bevrijdingsdag 2026. Stuur je suggestie via de NPO Luister-app.

0: Trams en dat. En The Love Epidemic. En de voor de Swinging Blue Jeans uit de jaren 60. En Evergreen. En dat heette Good Golly Miss Molly. Nou, ik heb een echte mis aan de telefoon. Zij van Miss Montreal. En dat is Sanne Hans.
1: Hey, man.
0: Hey, Sanne, hoe is het?
1: Ja, heel lekker.
0: Goed zo.
1: Hoe is het met jullie?
0: Nou, ook helemaal top eigenlijk.
1: Ja, maar het is wel gewoon 5 mei. En ja. Jullie moeten gewoon werken, dus.
0: Nou, 2 uurtjes even.
1: Oh ja. Waar hebben we dan over?
0: Ja, mijn werk is wel te overzien, hoor.
1: Ja, wat heerlijk.
0: Ja, maar jouw werk eigenlijk ook wel, toch?
1: Ja, zeker. Ja, zeker. Is heerlijk.
0: Wat ik me nog afvroeg, Sanne, heb je niet druk vandaag? Moet je niet ergens spelen of zo?
1: Daar kan ik niks over zeggen.
0: Huh?
1: Toch.
0: Wat dan?
1: Soms gebeuren er dingen. En dan moet je misschien wel ergens heen. Toch wel, ja. Ik kan er helaas niks over zeggen nog.
0: Nou,
1: leuk,
0: maar...
1: hè?
0: Ja, nou, leuk.
1: Een spannende baan heb ik. Zie je nou wel? Het is niet zo heel simpel. Het is allemaal heel spannend.
0: Het is altijd, als ik contact met jou heb, dat ik dan moet gaan nadenken wat er precies aan de hand is.
1: Ja, klopt. Sorry.
0: Nou, dat maakt
1: niet
0: uit.
1: Het is gewoon even niet anders.
0: Nou, dan moet ik dus de hele dag met mijn telefoon in mijn hand zitten om te kijken of je ergens opduikt. Of,
1: dat klopt. Wie weet.
0: Denk je dat er een alert komt of een pushbericht of zo?
1: Je weet het maar nooit. Er gebeuren vreemde dingen altijd in het leven.
0: Ja, in jouw leven zeker.
1: Ja, het is met mij gewoon expliciet verteld. Ik mag niks zeggen.
0: Nou, dan doe je dat ook niet.
1: Nee,
0: kan mij het schelen. Nou, over dingen die in jouw leven gebeuren. Nu heb je weer een jubileum.
1: Ja. Het is 20 jaar alweer. Het is absurd. Het is geweldig. Ik vind het helemaal leuk.
0: Ja, ik ook. Ik zie al die bijzondere beelden van jullie voorbij komen. Met mooie filmpjes van vroeger. En die backstage beelden achter het podium van door de jaren heen.
1: Ja, is heel leuk, hè?
0: Ja. Dan denk ik, nou god, er is toch wel heel veel gebeurd ook in die 20 jaar, hè?
1: Zoveel. En iedereen vraagt ook, nou, wat was dan het mooiste? Wat een kutvraag is dat.
0: Want
1: het is zoveel en ik heb geen idee meer. En ik vergeet de helft dan weer. En dan denk ik, ah, ik moet heel snel antwoorden. Nou, dat lukt mij sowieso al niet natuurlijk. Ja. Dus, wat het mooiste was, dat weet ik niet. Maar ik denk wel dat ik kan zeggen dat het echt 20 jaar... was met meer leuke dingen en hoogtepunten dan hele nare dingen.
0: Ja.
1: En dat is heel mooi.
0: Ja. Je kan ook zeggen van het leukste moet nog komen.
1: Nou, ja, dat denk ik wel. Ik bedoel, ik had zelf nooit verwacht dat wij 20 jaar op dit niveau mee mochten doen. En dat je dat dan mag vieren op 29 mei in de AFAS. Gewoon echt een grote zaal. Ja, dat is

0: dan hele nare dingen. Ja. En dat is heel mooi.
1: Ja. Je kan ook zeggen van het leukste moet nog komen.
0: Nou, ja, dat denk ik wel. Ik bedoel, ik had zelf nooit verwacht dat wij 20 jaar op dit niveau mee mochten doen. En dat je dat dan mag vieren op 29 mei in de AVAS. Gewoon echt een grote zaal. Ja, dat is zoiets moois. En dat iedereen er ook is van vroeger. Echt de oudere fans ook, weet je wel. Ja, dat is zo leuk. Ja. Dat is echt geweldig.
1: Iets om naar uit te kijken. Ik was ook bij het jubileum in Rotterdam. Want dat was 15 jaar, toch?
0: Ja, klopt. Ja.
1: Jij viert ook alles, hè, eigenlijk?
0: Ja, ja, je moet wel als je toch een beetje wilt spelen, hè? Dus ja,
1: dat is wel weer waar. Maar je hebt ook al het 8-jarig jubileum met je vriend Lex gevierd.
0: Ja, ook nog. Ja, op de golfbaan. Dat was enig.
1: Oké, nou ook weer met andere mensen erbij, eigenlijk.
0: Nee. Gewoon wel echt samen. Oh. Dat was echt ontzettend leuk.
1: Hebben jullie samen gedaan met één balletje?
0: Nee, maar ik won wel. Dus ja, ik had echt een topdag.
1: Ja, maar Lex wint altijd met het kite, hè, natuurlijk.
0: Nou, dat is ook niet meer zo.
1: Oh,
0: dus nee. Nee, the times have changed. Jeetje, leuk, hè?
1: Wat tik jij toch altijd een bijzonder niveau aan de dingen die jij doet?
0: Nou, dat valt wel mee. Maar ik heb gewoon soms mijn dagen, ja, zeker.
1: Ja.
0: Dat is wel soms, hè.
1: Vrijdag 29 mei, het jubileumconcert van Miss Montreal in de AVAS Live in Amsterdam. Zijn er nog een paar kaartjes? Er komen hier meteen appjes binnen. Kan ik er nog naartoe?
0: Ja, er zijn ook nog kaarten, maar niet veel meer. Dus we zaten er al bijna over te denken van... ja, moeten we het niet melden nu een keertje van dat het echt bijna vol is. Maar ik vind dat dan al tijd weer zo'n ding, weet je wel. Zo'n ding maken om niks. Dus er zijn ook nog wel kaarten, maar niet meer zoveel.
1: Oké, ook dus. De mensen die trouwens geen kaarten hebben... die kunnen wel hun favorieten doorgeven als je fan bent van Miss Montreal. Welke liedjes er op de setlist moeten komen? Of is dat allemaal gefixt?
0: Nou, ik heb wel een soort lijst, ja. En ik dacht, ik kan heel moeilijk doen, hè, met allemaal gasten erbij.
1: Ah, alsjeblieft niet, zeg.
0: Nummers. Ik denk dan, nee, het is mijn fucking jubileum. Het is mijn feestje. En die van de fans. Dus ik heb gekozen voor al mijn favoriete nummers van toen naar nu. Nou, en dat zijn er heel veel. En ik ga echt shit spelen waarvan je ook... denkt van, oh ja, die had ze ook nog, weet je. Ja, is heel leuk.
1: Oh, nou, echt leuk. Ik kijk er wel naar uit. Nou ja, Mart Hoogkamer is vandaag jarig trouwens.
0: Het is goed dat je dat even zegt.
1: Ja, maar die vroeg aan mij, want die was hier samen met Billy Dansen. Die zei, ja, denk jij dat ik nog word uitgenodigd om op het podium te komen? Ik zeg, nou, zet dat maar uit je hoofd, want ze gaat het gewoon, ze gaat het gewoon alleen doen.
0: Ja, dat is ook zo. Want ik heb misschien wel één iemand... maar dat is puur omdat het traditie is. En meer niet. Het is het spijt me, Mark. Maar ik denk dat ik het zelf ook wel gewoon kan, denk ik.
1: Fijne verjaardag verder.
0: Ja.
1: dat dan weer wel.
0: Nou, ja.
1: Het wordt natuurlijk een groot feestje. En we gaan toch iets moois melden. Ga jij dat doen of ga ik dat vertellen?
0: Doe jij dat maar.
1: Jawel. Luus Lekker viert het 20-jarig jubileum mee. Vrijdag 29 mei zenden we de middagshow live uit... vanuit AVAS Live in Amsterdam.
0: Yay! Ja, dat is toch zo leuk. Dat is ook zo lief, weet je. Dat jullie al die dingen dan meenemen, al die techniek en zo. Dus dat is echt leuk. En dan vinden wij het ook leuk met verhalen van vroeger. En we gaan... ook muziek maken live. Nou, dat is toch heerlijk.
1: Ja, Sanne, ik kijk er echt naar uit. Het wordt een soort op de radio door boek. Wat moet ik nou zeggen? Ook alweer. Ik ga nu net zoals jij praten bijna.
0: Ja, welkom.
1: Ja, welkom in mijn wereld. Ik wilde zeggen, een soort fotoboek... wat we dan op de radio gaan doorbladeren.
0: Ja, met echt ook... want kijk, mijn band weet alles nog. Ik heb geen idee, maar het is één grote roes ook soms... maar er komen vast verschrikkelijke anekdotes langs... maar alleen maar grappig en heel leuk en ik denk dat het echt super fijn wordt.
1: Maar dat van die smeerkaasreclame weet je toch nog wel?
0: Ja, dat weet ik wel, maar meer...

0: gewoon dingetjes. Ja, dat... Dat is de expertise van Kobus.
1: Ja, nou laten we Kobus dan maar inderdaad een beetje in de buurt houden. Dat moet sowieso. Ja. Dat is sowieso muzikaal ook wel belangrijk.
0: Ja, zeker. Ja, ja.
1: Nou, dat wordt een top show voor diegene die er nog heen wil. Je moet echt vandaag dan snel zijn. Laat alles uit je handen vallen. Die vlag die hang je later maar op.
0: Eerst ja, even, inderdaad.
1: Eerst even de laatste kaarten voor de Avis Live Show van Miss Montreal 29 mei in Amsterdam.
0: Echt doen. Ja, want en het is dus niet het jubileum van we doen al 20 jaar mee. Maar het is echt omdat ik nog steeds mijnzelfde band heb. En dat is wel echt een feestje waard, vind ik.
1: Zeker, zeker.
0: Dus het wordt echt heel mooi.
1: Nou, we kijken er naar uit. En ik ben er best wel trots op dat ik erbij mag zijn die middag. Dat we de voorbereiding allemaal kunnen meemaken. En
0: ja, spannend.
1: Kunnen zien. Ja, dat is toch spannend. Nou, vandaag ook een spannende dag.
0: Ik vind die dag niet heel vriendelijk hoor dan.
1: Nee?
0: Maar ja, nee, jawel. Ik ben toch altijd lief, dat weet je toch.
1: Probeer het wel, ja. Ja, ik ga nu weer eens lief zeggen, want je nieuwe single Schuil is uitgekomen. Dat vind ik echt wel weer een prachtig liedje geworden.
0: Ik ook. Het is echt een goede radioplaat en een fijn tempo, goede vibes. En ik ben er gewoon ontzettend blij mee.
1: Ja, en ook weer een mooie tekst. Voor iedereen, ja, het is voor iedereen wel lekker, maar dat je even geborgenheid zoekt bij iemand.
0: Ja, maar het verhaal vanuit mij met Schuilen is echt puur dat dit een boodschap is aan mijn vrienden en familie. Dat ik weet dat ik echt heel veel mis en er vaak niet ben. Maar ik ben er altijd, je kunt me altijd bellen en dan... Zoeken we
1: Dylan
0: weg.
1: Ja, altijd hè. Nou, mooi Sanne. Nou, ik ga je vandaag nou maar in de gaten houden.
0: Ja, ik zal het maar doen.
1: Kijken waar jij oppopt in de loop van Bevrijdingsdag vandaag.
0: Dan gaan we het zien hè.
1: Ja, we gaan het zien en horen ook denk ik.
0: Ja, zeker weten.
1: Nou,
0: ja.
1: Ik ga je liedje draaien. Ik hoop je snel weer tegen te komen. Sanne, maak er een leuke dag van.
0: Okidoki. Bye. Jullie ook.

0: Cultural hoor je met haar nieuwe single Schuilen. Op 29 mei is het jubileumconcert in Avans Live in Amsterdam. Wil je daar een beetje van meegenieten, dan kun je ook luisteren naar Lunch Lekker. Want wij komen smiddags al live vanuit die prachtige concertzaal bij het jubileum van Sanne Hans. En dit was natuurlijk Elton John en Your Song. Het laatste nieuws met Ewout. Opnieuw, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Rederij MSC gaat zijn containers via een alternatieve route richting de Perzische Golf vervoeren om de straat van Hormuz te vermijden. Door de oorlog tussen Iran, de VS en Israël komen er al weken nauwelijks vrachtschepen door de straat van Hormuz. Vanaf zondag gaan de containerschepen van MSC via Europa naar de Rode Zee om daar aan te leggen in een Saoedische haven. En het laatste stuk van het vrachtvervoer gaat dan via de weg door Saoedi-Arabië. ING België betaalt 1,6 miljoen euro aan de Belgische justitie. Dat is een schikking in een witwaszaak die draaide om oud-eurocommissaris Didier Reynders, die via de bank geld zou witwassen via loten van de Nationale Loterij. Nou ja, met de schikking is de zaak voor ING België afgerond. Het onderzoek naar de oud-politicus loopt nog. Een schietpartij op een kampeerterrein aan een meer in de Amerikaanse staat Oklahoma gisteren was een uit de hand gelopen ruzie. Volgens een getuige begon het met een groep jonge vrouwen die op een groot jongerenfeest ruzie kregen, waarna er schoten werden gelost. 23 mensen raakten gewond, 3 van hen zijn er slecht aan toe. Over verdachten is nog niets bekend. En in het centrum van Amsterdam zijn de afgelopen dagen vogels vastkomen te zitten in netten. En die netten zijn gespannen in de bomen in een plantsoen waar een beeldentuin van het Rijksmuseum komt. De netten moeten voorkomen dat de vogels er gaan broeden. Dat doen ze ook niet, maar ze raken er wel in verstrikt. En daar zijn buurtbewoners niet zo blij mee.
2: Ja, dat is gewoon zielig. Ze zitten daar gewoon... het is hartstikke stressvol.
3: Dat vinden we niet leuk.
4: Niet oké. Okay.
3: Niet leuk.
4: Nee, ik zie het ook. Heel die bom is benet. Daar
5: ben ik helemaal niet blij mee.
6: Ja, als ze vastzitten vind ik het echt wel zielig. Ik vond het sowieso al zielig, maar ze zeggen dus dat ze het gedaan hebben om die vogels te beschermen. Maar goed, dat is dan nog even de vraag.
1: Het Rijksmuseum zegt dat de dierenambulance wordt geroepen als er een vogel in een net zit. De netten blijven wel gewoon hangen.
0: Maar de vogels ook?
1: Nee, die worden eruit gehaald. Dus
0: oh, dan er weer. Oké.
1: Het weer. In het zuidoosten is het bewolkt. Er valt er wat regen. In het noordwesten is het droog en vrij zonnig. Het is 11 tot 16 graden. Ook morgen in het zuidoosten wat regen. In de rest van het land droog met wat zon. En dan wordt het een graad of 13.
0: En het weekend, wat gaan we dan krijgen?
1: Want het wat warmer.
0: Dan wordt het wat warmer.
1: Ja, dat wil je graag horen, toch?
0: Nou ja, ik bedoel, het is dinsdag vandaag. Ik denk, nou, jij kan een beetje vooruitkijken.
1: Beetje.
0: Ja. Dankjewel, Ewout.

0: en Relight My Fire.
1: De beleggingstips.
0: Vieren vandaag de vrijheid. Nederland werd natuurlijk bevrijd. En dat wordt door het hele land groots gevierd met vanavond traditiegetrouw. Het 5 mei concert op de Amsterdamse Grachten. Zou kunnen dat Miss Montreal daar dan opeens opduikt. Je weet het niet, hè. Ik had er net aan de telefoon, want we draaiden ook nog even haar nieuwe single Schuilen. De 32e editie alweer van dat concert. Presentatie in handen van Splinter Chabot en Tineke Schouten. Optredens zijn er sowieso van Roxanne Haas, Acta de Munich, Fleur Rateland. Altijd leuk voor Fleur, die staat er ook vanavond. Het Sido Rumbly en de Dutch Tenors. We zijn dus vandaag in de beleggingstips op zoek naar liedjes die te maken hebben met vrijheid en vrede.

0: en criticaster Charlie Molhuizen. We hebben weer iets bijzonders vandaag, hoor. Iedere dinsdag dus een prachtig nummer van de King of Rock'n'Roll. Toevoegen aan onze goed gevulde Elvis-encyclopedie. En dit keer gaan we terug naar 1960. In dat jaar speelde Elvis de hoofdrol in de film Flaming Star. Die film zou eigenlijk Black Star gaan heten. En dus nam Elvis een nummer op met die titel. En dat deed hij in augustus 1960. Nadat de film voltooid was, besloot de filmstudio ook de titel alsnog te wijzigen in Flaming Star. Is de Elvis opnieuw de studio ingedoken. Die dacht, nou oké, dan maak ik het overnieuw. En nam hij in 6 takes de nieuwe versie op. Beide versies hoor je zo. Dat is eigenlijk nooit vertoond op de Nederlandse radio. In Amerika doen ze dat natuurlijk wel een lopende band. Het begint met het origineel en daarna loopt hij over in de Flaming Star. Dus je hoort eerst de Black Star en daarna de Flaming Star. Dit is Elvis Presley.
1: Oké, gentlemen, here we go. 1, 2, 1, 2.

0: Tammy Wynette en Stand By Your Man. En daarvoor Elvis Presley, doen we altijd op dinsdag.
1: De beleggingstips.
0: En dus ook op Bevrijdingsdag. We zochten liedjes over vrede, vrijheid. Bijzondere dag vandaag in Nederland. We hebben Willem aan de telefoon uit Ulft. Willem, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Daniel.
0: Zijn er nog wat festiviteiten in Ulft?
2: Dat is mij niet opgevallen.
0: Nee, nou, als het jou niet is opgevallen, dan, dan is er waarschijnlijk niks aan de hand daar.
2: Nee, ik ben net een paar dagen terug uit Australië. Ik moet
0: erbij
2: komen.
0: Je moet nog een beetje acclimatiseren, zeg maar.
2: Ja.
0: Maar hangen er wel wat vlaggen, Nederlandse vlaggen in de hoofd?
2: Ja, zeker. Zelfs van het appartementengebouw hier, ja.
0: Oh, dat is mooi.
2: Dus niet verkeerd om. Nee,
0: laten we de vlag wel vandaag gewoon even de goede volgorde ophangen, zeg. Ja, even kijken wat andere luisteraars hebben aangevraagd zoal.

0: Borsato. Ook een mooie zeg. Golden Earring met George Carmans in een prachtige hoofdrol. Dat was Just a Little Bit of Peace in My Heart. En het liedje wat ik ga draaien, dat heeft natuurlijk ook met vrede of vrijheid te maken. Jij gaat het voor ons aankondigen, Willem.
1: Ja, ik dacht, laat ik het simpel houden. We hebben het over vrede. Dus dan dacht ik meteen aan Peace, gezongen door Peter.

0: Samen Max.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
4: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
3: Beren goed, thanks, bo.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: En actie, olifant!
5: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
4: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
6: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
7: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
6: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
8: NPO Radio 5. Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
9: Het is bevrijdingsdag, ook hier in het Open Huis. Maar muziek gaan we draaien, vooral Blood, Sweat and Tears en Harrop. Maar eerst is hier het NOS-journaal met Ewout de Jong.
10: Goedemiddag.
9: Goedemiddag.
10: Mogelijk hebben mensen elkaar aangestoken met het Hanta-virus aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Wereldgezondheidsorganisatie WHO sluit het niet uit. Het virus wordt normaal gesproken overgedragen door knaagdieren. De WHO vermoedt dat de eerste besmetting dan ook buiten het schip gebeurde en dat het Hanta-virus daarna door nauw contact is overgedragen. Deze Belgische viroloog gaat er ook uit van die theorie, zegt hij bij de VRT.
11: Het is niet zo'n heel besmettelijk virus, dus je hebt toch echt wel dicht en intens contact nodig. In die zin maken we ook niet geen heel grote...
10: Dit is misschien een beetje zachtjes.
11: ...verder uitbreiding gaat nemen, maar ik vermoed wel dat er verspreiding van mens op mens is geweest.
10: Ik zal hem even nog een keer laten horen, want dit was een beetje zachtjes. Deze Belgische viroloog.
11: Het is niet zo'n heel besmettelijk virus, dus je hebt toch echt wel dicht en intens contact nodig. In die zin maak ik me ook niet geen heel grote zorgen dat dit nog veel verder uitbreiding gaat nemen. Maar ik vermoed wel dat er verspreiding van mens op mens is geweest.
10: Een Nederlands echtpaar overleed aan boord. 3 mensen op het schip zijn nog ziek. Niet bij iedereen is het Hanta-virus vastgesteld. Het bevrijdingsvuur wordt rond deze tijd ontstoken door premier Rob Jetten en schrijver Splinter Chabot. Het gebeurt in de Domkerk in Utrecht. Splinter Chabot droeg de 5 mei-lezing voor en premier Jetten drukte mensen op het hart om zich open te stellen.
12: We zijn tegenwoordig nogal van het zwart-wit denken. De ander is fout, de ander is tegen mij. Houd je hart zacht, blijf openstaan ook voor die mening van de ander. En stel jezelf ook de vraag, wat kan ik vandaag de dag doen om mijn vrijheid en die van anderen weer te vergroten? Want elk klein stapje dat we daaraan kunnen bijdragen heeft een enorme impact.
10: Met het ontsteken van het bevrijdingsvuur zullen 14 bevrijdingsfestivals in Nederland van start gaan. In de Nederlandse interneringskampen na de Tweede Wereldoorlog werd op grotere schaal geweld gebruikt dan tot nu toe werd aangenomen, blijkt uit nieuw onderzoek. In de kampen zaten vlak na de oorlog mensen die werden verdacht van collaboratie met de Duitsers. Ze blijken door de bewakers stelselmatig te zijn vernederd, mishandeld en ook misbruikt. En Albert Heijn gaat vanwege de agressie naar het personeel bodycams testen. Beveiligers in de winkel krijgen er eentje en pas als er een incident is zetten ze die camera aan. Ieder jaar worden duizenden medewerkers van de supermarkt belaagd. Het weer in het zuiden en oosten vrij bewolkt met soms wat regen bij een graad of 12. In het noorden en westen droog met zonnige perioden. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Er staat een matige noordoostelijke wind. Morgen min of meer dezelfde tweedeling. Dan is het wel wat frisser. In het weekend wordt het weer boven de 20 graden.
9: Ewout, dankjewel.
10: Jo.
0: Bas Ragas.

Movie Star van de Zweedse Harpo. Met in de backings, jawel, als je Zweden denkt, dan denk je ABBA. Annie-Fried van ABBA. Hij schreef het toen hij 17 was. En hij zei heel veel later dat het liedje vooral een geldmachine was voor zijn echte passie, paardenfokken.

0: bevrijdingsdag. De deuren van ons huis staan wagenwijd voor jou open. We vieren samen de vrijheid, hier op NPO Radio 5. Gezellig dat je er bent. En ook vandaag ben ik op zoek naar
1: jouw sleutelwoord.
0: Wat typeert jouw dag? Als je deze dinsdag zou moeten samenvatten in één woord, wat voor dag is het voor jou? En dat is jouw sleutelwoord. Laat het me weten via de NPO Luisterapp.
2: Ja! Yeah!

hoort ze zingen. Nou, dank u wel, dames, inderdaad. Maar wij blijven de heren. Wat is jouw sleutelwoord? Dames en heren, jouw dag samengevat in één woord. Laat het ons weten via de NPO Luisterapp.

dag als vandaag hebben we in Nederland denk ik vooral gezamenlijk één sleutelwoord. Vrijheid. Maar ja, los daarvan zie ik via de NPO luisterapp ook nog hele andere woorden binnenkomen. Joke schrijft, controle is mijn sleutelwoord. Vandaag heb ik een echocontrole gehad, want ik ben geopereerd aan mijn schildklierkanker. Volgende week krijg ik de uitslag. Nou, Joke, wij denken met je mee. Wij voelen met je mee. Dankjewel voor jouw sleutelwoord. En Daan zegt, zelfvertrouwen. Mijn bedrijf heet zelfs Sleutel tot Zelfvertrouwen. Hoe leuk is dat? Ik ben gewoon aan het werk op deze mooie bevrijdingsdag. Maar ik stop wel even wat eerder. Dan kan ik ook nog even genieten van de zon. En Hanny zegt, mijn sleutelwoord is zingen. We hebben vandaag 12 gezellige Nederlandse talige liedjes en medleys gezongen met ons koor op het Raadhuisplein in Heerhugowaard. Kijk, sleutelwoord.

0: kreeg van Jolanda een berichtje. We hebben Bee Gees gebrek. Nou, speciaal voor jou.
1: Jouw sleutelwoord.
0: Wat is jouw sleutelwoord? Van Aaron. Jawel, Aaron zegt... Mijn sleutelwoord is tuinstoel. Ik heb vandaag mijn tuinstoelen schoongemaakt. Heel goed. Want komend weekend krijg ik familie over de vloer. Voor een barbecue. Nou, een heerlijk dagje. En aan de telefoon heb ik Marika. Marika, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
0: Hoe is het?
2: Ja, goed. Nu weer.
0: Vertel.
2: Nou, mijn man en mijn oudste dochter... die hebben we gisteravond weer van de trein gehaald. Die zijn 2,5 week naar Japan geweest.
0: Zo?
2: Voor een vader-dochter-tripje.
0: Met de trein?
2: Nee. met het vliegtuig natuurlijk. Maar ja, ze gingen weer vanaf Schiphol met de trein naar Dalfsen.
0: Naar Dalfsen, ja. Naar het mooie Dalfsen. En jij was zo blij toen je ze zag.
2: Zeker.
0: Ja, ja. Hoe oud is je dochter?
2: Mijn oudste dochter is 11.
0: Ja.
2: En ik bleef thuis met mijn jongste dochter van 9 en ons zoontje van 1.
0: Wauw, wat gaaf.
2: Ja.
0: Met een 11-jarige dochter met de trein en het vliegtuig naar Japan.
2: Ja.
0: Ja, hebben ze lekker geslapen?
2: Ja, zeker hebben ze lekker geslapen. Ja. Ze waren helemaal op.
0: Nou, wat goed. En ben je voordat zij ging slapen, je dochter, nog even naar haar gaan kijken? Ja, daar ligt ze. Daar ligt ze weer.
2: Ja, natuurlijk. Ja.
0: Mooi, hè?
2: Ja.
0: Ja, snap ik. Wat is jouw sleutelwoord vandaag?
2: Ja, samen dus.
0: Ja. Ja, kan niet missen natuurlijk.
2: Nee.
0: Nee, maar dat is ook wel metaforisch voor Bevrijdingsdag, denk ik.
2: Zeker, ja.
0: Ja, wat denk je daarvan?
2: Je doet je natuurlijk wel denken dat extra waardevol is als je samen kunt zijn.
0: Ja, samen. Samen als gezin en samen als land.
2: Ja.
0: Ja, en met elkaar. En ook andere landen. Ja, ja, dat is bevrijding misschien ook wel. Nou, ik vind het mooi, Marika. Ja, nou, het zijn jouw woorden. En anders haal ik ze uit jouw mond.
2: Ja, precies.
0: Het was jouw gedachte. Nou, Marika, wat fijn dat jullie samen zijn. Geniet ervan. En wat heerlijk dat je man dat heeft gedaan met je dochter. Nou, ik gun jullie een hele fijne dag. En jij krijgt natuurlijk van mij de gouden sleutel van het open huis.
2: Nou, dankjewel.
0: Ja, maak er een fijne avond van. En ik draai een plaatje voor je.
2: Oké, dankjewel.
0: Oké, dag hè. Fijne avond. Dag.
2: Doeg, dag hè.
0: Voor straks fijne avond. Maar nu nog een middag vol lekkere muziek. Amy Winehouse, you know I'm no good.

0: maandag tot en met vrijdag duikt Simone legendarische muziek op uit iconische archieven. En neemt je mee op een muzikale reis over de wereld. De avondstart op NPO Radio 5. De beste evergreens.
1: De

Sweet Hitchhiker van Creedence Clearwater Revival. Elvis. Als ik aan Elvis denk, dan denk ik aan de jaren 50, 60 en 70. En ik denk aan een wereld die niet meer bestaat. Ja, ik ben een beetje een romanticus, dus ik droom dan weg. Jailhouse Rock, Nashville, Hawaii, Las Vegas. Maar ik droom ook terug naar die heerlijke, kitscherige werkelijkheid van Graceland, zijn paleis in Memphis. Ik ben er 3 keer geweest. De eerste keer toen was ik 17, daarna met mijn ouders en mijn broers, en de laatste keer met onze 4 kinderen. Toen werd ik 50. En het enige dat ik kon neurien, terwijl ik 's ochtends vroeg met ons gezin daar door de Music Gate van Graceland mocht lopen, die kronkelende weg omhoog, we waren helemaal in ons eentje. Ik weet niet hoe het kwam, maar we zagen daar Graceland liggen, die witte villa met de pilaren en die leeuwen daarvoor. En ik dacht, nou ja, we waren helemaal alleen. En ik hoorde Elvis naar mij fluisteren. Zo voelde het. Alsof ik samen met mijn gezin door hem welkom werd geheten. En hij neuriede en hij zong. Zoals hij toen ook deed in 1973.

Queen for Tonight, ja, wie wil dat nou niet? De derde na drie is zo voor jou. Wat wil je horen na Freedom van Wham en Miss You van de Stones? Daar ben ik benieuwd naar. En op deze bevrijdingsdag, ja, laten we het niet al te moeilijk maken. Het moet over vrijheid gaan, toch? Over liedjes die jou het gevoel geven van vrijheid of bevrijding. Jezelf kunnen zijn, mogen zijn. Vrijheidsliedjes. Nou, kom erop via de NPO Luister-app. Een plaatje uit de jaren 70. Weekend Love was een van de weinige successen van Golden Earring in de jaren 70. En de enige echte Frits Spits, ja, die maakte toen ook al radio. Hij is er inmiddels mee gestopt hier. Maar wat een held was dat. Hij maakte er de NOS steunplaat van. Mooi. En Veronica maakte het alarmschijf. En zo werd het toch nog voor de Golden Earring een hit. En daarna kwamen ze met Twilight Zone. Maar dat was pas in de jaren 80. Golden Earring.

0: Al 30 jaar presenteert hij Dit Was Het Nieuws. Nu staat hij ook in het theater. Over klimaatactivisme en een liefdeloze opvoeding.
1: Dat is gewoon echt een scheur in je leven, een kras op je ziel. Ja, zeker. Ja.
0: Harm Edens in volle zalen vanavond 21:30, Avrotros, NPO 2.
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Ook binnen een vriendengroep kan een discussie polariseren. Over het klimaat bijvoorbeeld.
5: Weet je wat jij bent? Jij bent echt zo'n klimaatdrammer.
6: Ja, en jij doet alsof er niets aan de hand is. Denk je?
4: Vraag jezelf dan af. Ben je nou een discussie aan het winnen of elkaar aan het verliezen? Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt. Kijk op sieren.nl.
7: Op 5 mei vieren we de bevrijding van Nederland. Militair Toon Hunkemuller kwam om in de strijd op de Grebbelinie voor onze vrijheid. Hij was 20 jaar. Laten we er wat van leren en vier de vrijheid voor iedereen. nmm.nl/vrijheid.
8: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
9: Je hebt nog heel even voor de derde na drie. Laat het me weten via de NPO Luisterapp. Maar eerst het NOS Journaal met Ewan. Goeiedag.
10: Goeiedag. Bevrijdingsdag als officiële vrije dag. Dat is een goed idee. Dat zei premier Jetten na het ontsteken van het bevrijdingsvuur in Utrecht.
11: Een van mijn voorgangers heeft ook toen al gezegd: laten we kijken met alle werkgevers en werknemers, de vakbonden, kunnen we dat voor elkaar boksen. Dus dan ga ik zeker ook met de Sociaal-Economische Raad die daarover gaat weer bespreken dat we dit nog mooier kunnen vieren met elkaar.
10: Bevrijdingsdag is sinds 1990 officieel een feestdag. Veel werknemers zijn maar eens in de 5 jaar betaald vrij. De zalmindustrie in Noorwegen is vervuilend en bedreigt het leven in de fjorden. Dat zeggen onderzoekers van een Noors Milieuinstituut. De zalm wordt gekweekt in kooien voor de kust. De vissen krijgen speciaal voer, maar dat blijft voor een groot deel achter in het zeewater. Planten op de zeebodem eronder krijgen te weinig licht en sterven af, wat ook weer slecht is voor het leven in het water van de fjorden. De Noorse visindustrie wil zijn werkwijze niet veranderen, omdat er, naar eigen zeggen, al zo milieuvriendelijk mogelijk wordt gewerkt. De recente brand in een nieuw vakantieverblijf voor kinderen met een beperking in de buurt van Roermond blijkt te zijn aangestoken. Het gebouw was pas 5 dagen in gebruik toen het in vlammen opging. Eerst dacht men dat het kwam door een kapotte airco, maar nu blijkt dat het brandstichting was. Door wie en waarom is nog niet duidelijk. Met nog een ruime maand te gaan tot het WK voetbal staat de FIFA voor een crisis in Azië rond de televisierechten. India heeft in de ogen van de Wereldvoetbalbond een veel te laag bod neergelegd voor de uitzendrechten. En daardoor kunnen straks misschien miljoenen fans het WK voetbal niet volgen. Het lage bod heeft met verschillende dingen te maken, zegt correspondent Davy Boerema.
12: Ten eerste, voetbal is nou niet de populairste sport in India. Het zit ontzettend in de lift. Maar ja, het verliest het nog wel gewoon van het cricket natuurlijk. En daarnaast de speeltijden. Voor India betekent het als er in Amerika wordt gespeeld dat het hier in de vroege ochtend is. Dus het is niet heel interessant voor het publiek hier om nou voor het werk wakker te worden. En al helemaal niet als India zelf ook niet meedoet.
10: Ja, India heeft nog nooit meegedaan aan de 2K voetbal. Toch kijken naar in het hele land wel zo'n 300 miljoen mensen voetbal. Het weer in het zuiden en oosten vrij bewolkt. Soms wat regen en gaat af 12 in het noorden en westen. Droog met zonnige periode bij 13 tot 16 graden. Verder staat er een matige noordoostelijke wind. Morgen min of meer dezelfde tweedeling, maar dan is het wel wat frisser. In het weekend wordt het weer boven de 20 graden.
9: Hey Wout, dankjewel.
10: Yo.
13: Open huis. Bas Bragas.

Wie anders dan de Rolling Stones? Ik zie net op Instagram iets voorbij komen, want vanavond gaat er waarschijnlijk iets gebeuren rondom de Stones. Geen idee wat, maar ik zie staan 5:26, 6 p.m. Nou, ik ben benieuwd.

En hier ben ik dan, samen met jullie. Gezellig, wij vieren Bevrijdingsdag. Er komen heel veel mooie liedjes via de NPO Luisterrijp. De derde na drie. Liedjes die iets te maken hebben met, jawel, vrijheid. Ik zie The Kings met Days. Ik zie Free Birds van Lynyrd Skynyrd. En ook een liedje van Vera Lynn. Maar we gaan naar Kees. En Kees appt: op deze bijzondere Bevrijdingsdag wil ik graag een nummer aanvragen dat voor mij echt symbool staat voor vrede en vrijheid. Imagine van John Lennon. De tekst blijft krachtig en actueel. Een wereld zonder grenzen, zonder oorlog en met begrip voor elkaar. Juist vandaag, 5 mei. En ik vind dat een mooie gedachte om bij stil te staan. Kees, dank je wel. We krijgen de groeten van hem uit Lelystad. En hij bedankt ons voor het draaien. Nou, veel plezier. Hierbij, Imagine, John Lennon.

Steely Eye Span. We bellen straks met Peter Ouwekerk. Hij is festivaldirecteur van een van de oudste festivals ter wereld. En er komt nog een Rhinestone Cowboy voorbij, Bruno Mars. En Davy D, Dozy, Beaky Mick en Titch. Wat een naam. Maar lekkere muziek. The Legend of Xanadu.

0: Like a Rhinestone Cowboy. Ja, het is de muzikale middagshow van de NPO. Hier het Open Huis op Radio 5 met de beste evergreens. Maar ook, ik heb een bijzonder festival. En dat komt gewoon maar hier zo binnenlopen. Hier het Open Huis. Het Internationaal Orgelfestival. Deze zomer in Haarlem. Sterker nog, het oudste orgelfestival ter wereld. Ja, hoeveel orgelfestivals zijn er eigenlijk om het oudste ook te maken? Nou, dat soort vragen. Peter Ouwekerk, hij is de festivaldirecteur. En we hebben hem aan de telefoon. Peter, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Dag. Het is dit jaar niet zomaar een editie. Jullie bestaan 75 jaar, dus een feestje. Vertel, wat maakt het een feestje, Peter, zo'n orgelfestival?
1: Nou, het is sowieso wel bijzonder dat een orgelfestival 75 jaar het volhoudt.
0: Ja.
1: Het is natuurlijk een
0: instrument. Feestje wat?
1: Ja, dat bij niet veel, heel veel mensen plotseling een lampje gaat branden. Maar we bestaan nog. En we zijn in 1951 opgericht. Ik was er zelf niet bij, toen was ik nog lang niet geboren. Maar dit jaar vieren we dus 75 jaar bestaan. En dat wordt een heel bijzonder evenement, kan ik wel vertellen.
0: Ja, vertel eens, wat maakt het zo bijzonder?
1: Want... we hebben het programma natuurlijk helemaal aangekleed en feestelijk gemaakt. We beginnen bijvoorbeeld... alles met een verjaardagsontbijt. Alle 75-jarige Haarlemmers zijn erbij aanwezig. Worden uitgenodigd om met ons mee te vieren. En dat is de opening van een feestelijke orgeldag, waarbij alle orgels in Haarlem worden bespeeld. Met een heel bijzondere afsluiting in de Philharmonie. Philharmonie is het concertgebouw in Haarlem. Daar staat ook een orgel. Je zou denken, orgel staat alleen in kerken. Maar nee, in Haarlem staat er ook in het concertgebouw een heel bijzondere orgel. En dat is een programma met... films van Disney, waarbij vierhandig orgelmuziek wordt uitgevoerd. Eigenlijk een heel bijzonder concert ook. En dan 's avonds een openingsconcert met een dansvoorstelling en met een nieuwe compositie. We hebben echt alle zeilen bijgezet om er een geweldige editie van te maken.
0: Alles uit de kast getrokken. Maar je zei, ik ben zelf niet zo oud, je bent er niet uit 1951. Uit welk jaar kom je dan wel, Peter?
1: Ik ben eergisteren ben ik 58 geworden.
0: Proficiat, 58.
1: Dus 68.
0: En ja, nee, die snap ik. Maar hoe, wanneer werd jij nou gegrepen door dat orgel? Ik werd gegrepen door Rambo, Sylvester Stallone en Elvis. Maar jij door een orgel? Vertel.
1: Ja, nou, misschien ook wel door Rambo, hoor. Maar goed, het is een ander verhaal. We gaan andere keer over bellen.
0: Ja.
1: Nee, maar toen ik 4 was, dat moet in 1972 zijn geweest, speelde ik voor het eerst op een orgel. En sindsdien is het niet meer gestopt. Ik was helemaal weg meteen van alle mogelijkheden van zo'n instrument. Je moet je voorstellen, een orgel is eigenlijk een soort analoge synthesizer.
0: Ja.
1: Je kunt er onnoemelijk veel klankkleuren en klankcombinaties mee maken. Je kunt er ook eigenlijk alle muziek vanaf de middeleeuwen tot vandaag gecomponeerd, zeg maar, kun je erop spelen. Veel muziek, popmuziek, jazz kun je erop spelen. En natuurlijk ook gewoon klassieke orgelmuziek. Eigenlijk is het zo'n veelzijdig instrument dat je daar, je hebt een leven tekort om daarop uitgekeken te raken.
0: Wat heeft het Orgelfestival een goede directeur, zeg, met zo'n verhaal? Ja. Je bent verliefd op het orgel, ik hoor het.
1: Nou, ook een beetje op het festival. Want wat is er nou mooier dan een festival organiseren... waarbij je al die verschillende klanken, kleuren en noem maar op kunt laten horen.
0: En waarom is het in Haarlem, Peter?
1: Dat heeft een hele bijzondere reden. Het orgel in de grote kerk in Haarlem, de Bavo-kerk... dat is ongeveer het beroemdste orgel ter wereld. En dat kan ik zelfs bevestigen. Ik heb veel gereisd natuurlijk voor mijn werk ook, tot in China aan toe. En daar hebben dus fans een enorme poster van het orgel, van het Bavo-orgel, op hun werkkamer hangen.
0: Zo
1: bijzonder is het.
0: En wat maakt het zo bijzonder?
1: Dat weet je soms niet precies te zeggen. Maar ik denk dat het ook te maken heeft dat componisten als Mozart erop gespeeld hebben. En die hebben natuurlijk die ervaring meegenomen naar hun eigen omgeving weer.
0: Ja.
1: Er zijn heel veel beroemde organisten langs geweest. En die zijn een soort ambassadeurs van het orgel geworden. Plus, en dat zeg ik ook wel met een klein beetje weinig bescheidenheid. Misschien het Orgelfestival zelf heeft er ook bijzonder aan bijgedragen. Wij hebben een zomeracademie met 20 cursussen, waar inmiddels zo'n 100 cursisten uit de hele wereld op afkomen. Zonder dat we daar een beetje reclame voor hoeven te maken zelfs. Dus het orgel trekt al vanzelf al die mensen aan. En dat zegt denk ik wel genoeg.
0: Ja, dat zegt heel veel. Nou, het Internationaal Orgelfestival begint op 18 juli. Het duurt 2 weken. Peter Ouwekerk, dankjewel voor jouw enthousiaste verhaal. Ik kom toevallig uit de buurt. Ik kom hem zeker een keertje langs. 20 concerten, 100 muzici uit de hele wereld. Nou, dankjewel voor je verhaal. En wij zijn erbij. 18 juli tot en met 1 augustus. Het Internationale Orgelfestival. Fijne dag.
1: Ook zo.
0: Dankjewel.

The one and only Madonna, Holiday. Ja, ik zeg Madonna, want zo zei Adam Curry het. Wij zeiden allemaal Madonna. Want toen kwam Adam Curry en die zei Madonna. Toen gingen we ook allemaal Madonna zeggen. Nou, ik zeg het nu maar Madonna. Madonna op Holiday. Ja, dat willen we allemaal wel. Lekker op Holiday. In 2000 kwam die uit. Wat een hit was het. Van het Amerikaanse gospelduo Mary Mary. En het werd een van de grootste bestselling gospels ooit. Maar volgens sommige zuurpruimen was het weer niet goed. Was het weer niet genoeg gospel om gospel te mogen heten. Nou ja, wie bepaalt zoiets altijd, denk ik altijd. Bepaal jij dat dan? Maar goed, de dames hadden een megahit. En de productie is inderdaad pop, maar de lyrics zijn onmiskenbaar gospel. Haal die kettingen van mij af, zodat ik vrij kan zijn om op te staan en te dansen. Vrij te zijn om te zijn wie ik ben. Nou ja, dat dus op de Bevrijdingsdag. Hoe relevant? Want die vrijheid mag en moet gevierd worden. Shackles, Mary, Mary.

Weet je het nog? Top Gun, Maverick en Goose zongen een liedje voor Charlie. Ze moet dit horen. Jij op die piano. Straks Henk-Jan Smits en morgen zijn wij er weer. Vier de vrijheid, vier de avond. Vier het met elkaar. The Righteous Brothers, you've lost that loving feeling.

0: EO, geloof, hoop en liefde.
1: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
3: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de lentevoordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
4: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
5: Oh yeah.
4: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
7: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
8: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
7: Voor pallets van 100 kilo?
8: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
9: Tijd voor gesponsorde vacatures.
6: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
10: Op 5 mei vieren we de bevrijding van Nederland. Marinier Jan van Garsel gaf op de Rotterdamse Willemsbrug zijn leven voor onze vrijheid. Hij was 28 jaar. Laten we er wat van leren. En vier de vrijheid voor iedereen. Mariniersmuseum.nl/vrijheid.
11: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
12: Oh, ik word zo vrolijk van al die vlaggen onderweg hier naartoe naar de studio. Al die vlaggen die aan het wapperen zijn door het beetje wind. Oh, daar word ik zo vrolijk van. En zometeen Bert op 5 hier bij KRO-NCRV. Natuurlijk aandacht voor het bevrijdingsdag en alle activiteiten. We spreken straks met de Jostie-band die onderweg is naar een van de bevrijdingsfestivals die ze als ambassadeurs opleuken met een optreden. Maar nu eerst het NOS-journaal van 4 uur met Ewout de Jong. Hallo Ewout.
13: Hallo Henk-Jan, goedemiddag. Hulpverleners zijn bezig met het weghalen van 2 ernstig zieke mensen van het cruiseschip Hondius. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. De zieke mensen moeten naar Nederland worden gebracht om daar behandeld te worden. De WHO denkt dat iemand het virus van buiten het schip heeft opgelopen en dat het daarna verspreid is over mensen op het schip.
14: We do believe that there may be some human-to-human transmission that's happening among the really close contacts, the husband and wife, people who've shared cabins, etc. So again, our assumption is that has happened.
13: Waarschijnlijk zijn 7 mensen besmet geraakt. 3 zijn er overleden en onder die 3 is ook een Fries echtpaar. De Britse premier Starmer zegt dat het niet zonder gevolgen zal blijven als blijkt dat Iran inderdaad achter de recente aanvallen zit op de Joodse gemeenschap in Londen. Vorige week werden 2 Joodse mannen neergestoken. Een maand eerder werden ambulances van een Joodse hulporganisatie in brand gezet. Beide incidenten werden opgeëist door een pro-Iraanse islamitische beweging. Artiesten vliegen de hele dag in een militaire helikopter langs de 14 bevrijdingsfestivals om daar op te treden. Ze zijn dit jaar ambassadeurs van de vrijheid. Een van hen is zanger Rolf Sanchez, die dat vliegen van tevoren best wel spannend vond.
15: Het komt goed. En anders is het een leuk laatste interview. Hè? Nee. Het was spannender in mijn hoofd. Ik vind het alleen maar leuk. Dus dan stop.
16: En nu?
15: Even inzingen zo. En dan hopelijk, want net was het nog leeg, maar misschien zometeen wel wat mensen.
16: Feestje bouwen.
15: Dankjewel.
13: Nou, viel toch mee zo'n helikopter. De ambassadeurs van de vrijheid zijn dit jaar Rolf Sanchez dus, maar ook zangeres Karsu. De Jostie-band, straks meer erover, en DJ La Fuente. En door het hele land wordt al een paar uur volop gefeest op de 14 verschillende bevrijdingsfestivals. In Utrecht was het voor deze bezoekers niet alleen feesten, maar ook stilstaan bij de vrijheid.
16: Als je gewoon rondkijkt dat we met z'n allen mogen zijn, ik denk dat we er weinig bij stilstaan, maar
5: het is toch eigenlijk wel mooi dat we hier nu mogen zitten, dat er aan de andere kant van de wereld de bevolking nu heel anders is. Dus nou, we moeten gewoon blij zijn dat we hier wel vandaag kunnen feestvieren.
17: Het is gewoon heel fijn dat we uiteindelijk toch wel bevrijd zijn. Want de Tweede Wereldoorlog was toch best wel een heftig ding met zoveel doden. En dat we dan eindelijk bevrijd zijn, dat is goed om te vieren.
13: Het weer in het zuidoosten bewolkt met wat lichte regen. In het noordwesten, ja, best heftig. Hè? In het noordwesten droog en vrij zonnig. Het is 11 tot 16 graden met een stevige noordoostenwind. Ook vannacht in het zuidoosten regen. Minimaal rond 8 graden. En ook, ook morgen in het zuidoosten nat. Ja, ik zeg twee keer hetzelfde.
12: Geeft helemaal niks, hoor.
13: Hooguit 10 graden. Elders droog met af en toe zon bij 12 tot 15 graden. Henk-Jan, jouw beurt.
12: Dankjewel, Ewa. Tot zo.
13: Joe.
18: Bert op 5. Henk Jan Smit.

Wat een heerlijk begin, hè? Toys, A Lover's Concerto uit 1965. Een hartelijk goedemiddag. We bellen even met de Jossie Band die Nederland doorkruist van het ene naar het andere bevrijdingsfestival op dit moment. En wordt het Antje, Jan of Gerja? Ja, een vraag die drie... Wie van de drie eigenlijk? Wie van deze drie NPO Radio 5 DJ's kan jij straks kiezen? In de slimste mens. Een nieuwe ronde en dus ook weer nieuwe kansen. En vandaag is het naast Bevrijdingsdag ook weer gewoon dinsdag. Dus weer een lief gebaar. Luister goed, want wellicht kun je dan straks nog ergens op tijd aanschuiven en kun je een hele fijne maaltijd genieten op deze Bevrijdingsdag.

Geen bevrijdingsdag zonder Free Bird van Lynyrd Skynyrd. En daar zijn veel mensen blij mee. Onder andere Gerrit uit Aalden zegt top Free Bird. Ja, dat is zeker top, Gerrit. Graag gedaan. Het begin van de Dick van elkaar show, denk je dan, hè? Nee hoor. Er is groot nieuws uit het kleinste kamertje. Ja, je hoort het goed. De wc-rol zonder kartonnen huls komt eraan. Volgens de fabrikant is dat goed voor het milieu, want jaarlijks kunnen er in Nederland tot 3 miljard kartonnen rolletjes worden bespaard. Maar eigenlijk hadden die kartonnen hulsen na het toiletbezoek nog best een mooi tweede leven meestal. Als verrekijker, als raket, als vader- of moederdagcadeau. Menig peuter is daar toch groot mee geworden. De fabrikant noemt het een innovatie. Jaren aan ontwikkeling waren nodig om wc-papier zo op te rollen dat het zonder huls stevig blijft. Dat klinkt overdreven, maar blijkbaar is de mensheid na vuur, het wiel, internet toe aan de volgende stap. Want ze hebben zelfs de innovatieprijs Wheel of Retail gewonnen. Oh, en binnenkort komt ook de keukenrol zonder karton. Dan wordt het pas echt spannend. Kortom, goed voor het milieu, maar slecht voor de knutselkleuterjuf.

0: Een eigenwijze draai aan het nieuws.
1: Ik ben de hele dag al op jacht, zo kun je het ook zeggen. Het schip is echt gigantisch.
0: Lief gebaar.
2: Nou, omdat we zagen in de jeugdzorg dat heel veel jongeren die uitstromen met 18 jaar niet op hun pootjes terechtkwamen.
0: En natuurlijk de slimste mens.
3: Een Bert op vijfje, hou nou op.
0: Dat is Bert op vijf. Tot 6 uur vanmiddag bij KRO NCRV.
4: Op NPO Radio 5. De beste evergreens.

0: Na The Heat Is On van Glenn Frey hoorde je Paul McCartney's nieuwe single. En dat heet Days We Left Behind.
1: Bertel 5 met het nieuws van vandaag.
0: Belgische supermarkten mogen volgend jaar weer sigaretten verkopen. Nadat de rechter zich negatief uitsprak over het tabaksverbod. Onvoorstelbaar. Dolly Parton heeft haar aankomende concertreeks in Las Vegas om gezondheidsredenen geannuleerd. Het zal je niet ontgaan zijn, het is vandaag bevrijdingsdag. Dus gaan er weer allerlei artiesten met helikopters door het land om op zoveel mogelijk bevrijdingsfestivals op te treden. We hoorden het net ook al van onze nieuwslezer Sir Ewout de Jong. De ambassadeurs van de vrijheid zijn dit jaar La Fuente, Carsoe, Rolf Sanchez en de Jossie Band.

0: Duidelijk was dit maan met de Jostie Band. Want de Jostie Band die is ambassadeur van de vrijheid. En dit was opgenomen in Vlissingen aan het begin van de middag. Daarna moesten ze razendsnel door naar Wageningen, waar ze nu op dit moment op het podium staan. Dus we hebben iets eerder gebeld toen ze nog onderweg waren, met Lian Verburg, leider van de Jostie Band. Goedemiddag, Lian.
1: Goedemiddag.
0: Ja, dat klinkt niet echt als een helikopter wat ik nu hoor.
1: Nee, dat klopt. Want ja, we zijn best wel met een groot orkest. Dus het is ons niet gelukt om een hele grote heli te regelen. Dus wij zitten met een aantal mensen, met de orkestleden die elk concert meedoen. Dat zijn er 13. Daar zitten we er ongeveer met 12 in een bus nu. Tenminste, dan op weg naar Wageningen. Die zijn met een bus gekomen. En er is ook iemand met een helikopter gekomen met een aantal collega's van mij. En het is natuurlijk onwijs gaaf dat wij ambassadeur van de vrijheid zijn. En dat we op festival.

0: was mogen spelen. Alleen logistiek is het een uitdaging.
1: Ja, dat dacht ik ook. Want ja, je moet heel snel van de ene plek naar de andere. Dus daar is ooit die helikopter voor verzonnen. Maar jullie bewijzen dat het dus ook gedeeltelijk met een bus kan.
0: Als je de bus vol gas geeft en misschien dan krijgen we straks nog een beetje hulp van politiebegeleiding, dan hopen we een heel eind te komen.
1: Nou, gaat vast lukken. Jullie begonnen deze tournee in Vlissingen. Hoe was het voor de Josti Band om daar op het Bevrijdingsfestival te staan?
0: Ja, ze vonden het echt één groot feest. Ze hadden er zoveel zin in om af te trappen. En kijk, het eerste festival was in Vlissingen om 12:15. En dan is het natuurlijk ook wel een tijd waar je denkt, nou, is het festivalpubliek dan al een beetje warm gedraaid? Ja, het veld stond gewoon al vol en de zon brak door. En het dak ging er gelijk af. Dus het was zo ontzettend leuk. En ze hebben er intens van genoten, de orkestleden. En Percy, onze slagwerker, die stal de show daar in Vlissingen. Dus die had de middag van zijn leven.
1: Oh, heerlijk. En als je het over de slachtoffers hebt van de Tweede Wereldoorlog, gaat het al gauw over de Joden, de Zigeuners en de homoseksuelen. Maar er zijn ook heel veel slachtoffers gevallen onder gehandicapten, hè?
0: Ja, klopt. En dat is eigenlijk een hele onbekende geschiedenis. Daarom zijn wij, maar ook het Nationaal Comité 4, 5 mei enorm trots dat wij de ambassadeur zijn, omdat nu ook dat stuk van de geschiedenis belicht werd. Want ja, Hitler wilde natuurlijk in zijn tijd gewoon een zuiver arisch ras hebben en alles wat daar buiten viel, dat moest vermoord worden. Ja, dat klinkt keihard en dat gebeurde dus ook. Dus ook mensen met een beperking, ja, die pasten natuurlijk niet in dat plaatje. Dus er zijn echt wel in slot Hartheim, waar wij zijn wezen kijken, wel meer dan 18.000 mensen met een beperking of psychische beperking om het leven gebracht. En daarna ging dat ook nog weer even door. Dus het is verschrikkelijk wat er allemaal gebeurd is. Ook met deze groep mensen. En de orkestleden zeggen ook van ja, als wij toen geleefd hadden, dan waren we het ook niet meer geweest.
1: Nee,
0: en dat
1: precies.
0: Dat is heel indrukwekkend.
1: Dat is indrukwekkend. In de Tweede Wereldoorlog zijn er 200 tot 250.000 gehandicapten vermoord.
0: Ja,
1: ongelooflijk,
0: hè?
1: Alleen maar om wie ze zijn. En niks
0: precies.
1: Meer dan dat. Ja, het vreselijk.
0: Ja.
1: Zeg, Bert sprak jou in november vorig jaar, toen bekend werd dat de Josti Band een van de ambassadeurs van de vrijheid zou zijn.
0: Ja.
1: We spraken toen ook met Evelien, die in de band keyboard speelt. Die zit bij jou in de buurt, hè?
0: Ja, die zit naast mij.
1: Zou ik haar heel even.
0: Oh, ze heeft haar oogjes weer open gedaan. Ze heeft echt een klein tukje gedaan. Dus hier heb je Evelien.
2: Hallo, met Evelien.
1: Goedemiddag, met Henk-Jan.
2: Goedemiddag.
1: Zeg, hoe was het om in Vlissingen op het Bevrijdingsfestival op te treden vanmiddag?
2: Nou, het was gewoon een droom. Het was zo onwijs gaaf. Alle jongelui en oude mensen, die gingen helemaal uit hun dak toen wij gingen spelen. Het was zo ontroerend gaaf.
1: Wat
2: had ik niet verwacht dat er zoveel mensen waren.
1: Wat leuk. En welke liedjes hebben jullie gespeeld?
2: Terug in de tijd, bloed, zweet, tranen, twee emmertjes water,
3: Loco Loco.
2: Viva Viva, arme verdier nummer van.
1: Allemaal heerlijke inhakers dus.
2: Ja, het was ontzettend top. Hoe al die bands uit hun dak gingen, was zo ontzettend leuk. Ja, het was echt heel top.
1: En was je een beetje zenuwachtig voor dat grote...
2: Nee, helemaal niet.
1: Nee? En
2: helemaal niet.
1: Ook niet voor deze hele tournee die jullie vandaag door Nederland trekken?
2: Nee hoor, het is heel gezellig in de bus. En we maken gewoon een feestje van.
1: Goed zo, jij zit nu in de bus onderweg naar Wageningen. Maar mag jij dan later vandaag nog wel met de helikopter? Of?
2: Ja, ik dacht naar van Wageningen naar Zwolle. Ik weet het niet zeker, maar...
3: Ja,
2: dat is waar ik nog heen ga met de helikopter.
1: Oké. Nou, dan wens ik jou... ik mag geen succes zeggen, want dat brengt ongeluk. Dus ik zeg toi, toi, toi voor je komende optreden in Wageningen.
2: Ja,
1: goeie reis. En mag ik nu Lian nog even?
2: Ja, is goed. Ik geef Lian even.
1: Dankjewel, Evelien.
0: Ja, daar ben ik weer.
1: Hé, hey, Lian. Ik hoorde al van Evelien. Ze mag in de helikopter waarschijnlijk naar Zwolle. En hoe ziet de dag er verder uit? Dus na Wageningen nog Zwolle?
0: Na Zwolle gaan we nog naar Groningen. Dus we sluiten vanavond om 9:30 af in Groningen. Dus het is natuurlijk heel intens en heel veel. Maar weet je, het geeft zoveel positieve energie. En dat onze orkestleden echt het gezicht kunnen laten zien van mensen met een verstandelijke beperking.
1: Ja.
0: En want we hebben natuurlijk nog heel veel mensen in Nederland wonen die goed verzorgd worden, die een laag niveau hebben, die dit niet kunnen doen. Maar zij zijn dan wel hun oren en hun ogen daarvoor. En laten zien van jongens, wat je ook doet, je bent ook een mens en je hoort gewoon ook bij de En bij de maatschappij, je mag zijn wie je bent. En we hebben hele mooie Josti sokken. Waar ook de vrijheid om te zijn wie je bent staat erop. En
1: prachtig.
0: Die zijn nog te bestellen, want de vrijheid stopt niet op 5 mei. Hè. Dat gaat daarna gewoon door.
1: Zo is dat. Nou, ik denk dat na Groningen zijn ze allemaal helemaal kapot. Maar wel vol positieve energie. Dank je wel. Ja. In ieder geval heel veel plezier nog. En doe de hele band de groeten. Lian en Evelien van de Josti Band. Hartelijk dank. En toi, toi, toi.

0: Here I Am, Baby. Signed, sealed, delivered, I'm yours. En ja, geloof
1: me niet op televisie, maar wel iedere middag op de radio. De slimste mens.
2: De slimste mens in Bert op 5.
0: Ook op deze bevrijdingsdag spelen we de slimste mens. En de inzet is een Bert op 5'tje. Dat krijg je als je 40 punten of meer hebt. Maar als je minimaal 77 punten scoort, dan sta je bovenaan in het algemeen klassement. Oké, ik moet wel eerlijk zijn, we zijn gisteren begonnen met een nieuwe periode. Dus in dat algemeen klassement staat één persoon met 76 punten. Nou ja, eerst maar eens even kijken hoe je mee kan doen. Dat is door deze entreevraag goed te beantwoorden. En dan maak je alleen maar kans om straks dit spel te spelen. De entreevraag is: aan welke grote rivier ligt Nijmegen? Nou, lijkt me niet een al te moeilijke vraag, maar beantwoord hem via de NPO Luister-app of bel 0800 3000 555. 0800 3000 555. Ik zie Ewout de Jong echt pijnig bij. Oh, nadenken, nadenken. Nou ja, jij mag ook niet eens meedoen.
1: Speel mee met de slimste mens.
2: De slimste mens.
1: In Bert op 5.
0: Wat je wel mag doen, is vertellen wat er allemaal gebeurt in de wereld. Ewout.
3: Nou, dat zal ik doen. Goedemiddag. De directeur van Milieudefensie, Donald Pols, gaat naar Tata Steel. Hij wordt daar directeur duurzaamheid van dat staalbedrijf in IJmuiden. Ja. Pols werkte 11 jaar bij Milieudefensie, werd het gezicht van de beweging bij rechtszaken tegen Shell en ING. Milieudefensie heeft geen begrip voor zijn overstap naar Tata Steel. Volgens de beweging is dat een van de grootste vervuilers van Nederland. En de organisatie heeft dus per direct afscheid van hem genomen.
0: Nou, daar kan ik me iets bij voorstellen. Mijn ging ook dat ik echt dacht, van alle bedrijven, Tata Steel vind ik echt het meest tegenstrijdige van de Milieudefensie, volgens mij.
3: Opmerkelijk, hij krijgt ongetwijfeld nog de kans om uit te leggen waarom hij deze stap neemt.
0: En dan laat hij zijn portemonnee zien en dan zegt hij: oh nee, dan begrijpen we het waarschijnlijk.
3: Ja, dat zijn uw woorden.
0: Ja, zou kunnen, zeg ik. Zou kunnen.
3: Wie weet. Er is nog meer nieuws. Op de A1 ter hoogte van de Lutte is een bestelbus achterop een vrachtwagen gereden. Die stond in de file richting de Duitse grens. De bestuurder van de bestelbus kwam om het leven. Het is het derde dodelijke slachtoffer op de A1 sinds de start van de grenscontroles door Duitsland. Minister-president Jetten noemt het een goed idee om van Bevrijdingsdag een officiële vrije dag te maken. Hij gaat het bespreken met de Sociaal-Economische Raad die daarover gaat. Bevrijdingsdag is sinds 1990 al een officiële feestdag, maar veel werknemers zijn maar eens in de 5 jaar betaald vrij. Wel wordt het in steeds meer cao's ieder jaar een vrijdag. En de vrijheid wordt door het hele land volop gevierd. Bij het Bevrijdingsfestival in Haarlem staan mensen voor de ingang blikjes en flesjes te verzamelen voor het statiegeld. Een deel van de bezoekers geven de blikjes aan de verzamelaars. Anderen gooien het op de grond. Dat verzamelen van blikjes kan trouwens best een leuk zakcentje opleveren.
4: Als je een halve dag bezig bent en je doet het alleen, dan heb je tussen de 50 en 100 euro.
5: Ik ben blikjes aan het verzamelen. Ik vind het ook fantastisch dat zoveel mensen het geven. Anders gaat alles het godallemachtig die staan als het rond als een hoerentoeter.
6: Want wat doet u met dat geld?
4: Dat gaat naar de Turkse zwerfhonden.
5: Het is voor mijn kleinzoon, hè.
3: Volgens NH Nieuws werd het bij het optreden van de YouTubers Bankzitters vanmiddag enorm druk. De beveiliging riep bezoekers op meer ruimte te maken omdat kinderen in de verdrukking kwamen. Nou, het weer nog in het zuidoosten bewolkt met wat lichte regen. In het noordwesten droog en vrij zonnig. Het is 11 tot 16 graden met een stevige noordoostenwind. Ook vannacht in het zuidoosten regen, minimaal rond 8 graden. En ook morgen in het zuidoosten nat bij hooguit 10 graden. Elders is het droog met af en toe zon bij 12 tot 15 graden. In het weekend wordt het weer wat warmer.
0: Dankjewel, Ewout. Tot zo.
3: Tot zo.

0: Zo! 1964, The Kings, You Really Got Me. En we gooien hem weer open, hoor. De wat stroeve deur van het Smits-archief. Gaat ie. Het Smits-archief.
1: Het Smits-archief.
0: Ja, luisteraars die me volgen op Instagram, die hebben gezien dat ik afgelopen zaterdag in Amstelveen was bij de presentatie van The Groove Buzz. The Groove Buzz is een te gekke nieuwe band, opgericht door ondernemer en saxofonist Peter Romeijn. En toen zijn onderneming een aantal jaar geleden failliet ging en hij met nog geen 2,50 op zak boodschappen moest doen, kwam hij tot de visie dat iedereen zomaar opeens de onderkant van de samenleving kan raken. Dat veel mensen geen uitweg meer zien dan. Hij besloot samen met zijn vrouw Annabel een band op te richten die andere mensen begeleidt om hun talent te ontwikkelen. Ze verzamelden de beste muzikanten om zich heen, waaronder de zangeres Mieke de Jong en drummer Leon Klaassen. En ze coachen nu kwetsbare mensen met heel veel talent, vaak zonder dat deze artiesten bewust zijn van hun eigen talenten. En tijdens optredens geven ze rappers en andere getalenteerde mensen die het zwaar hebben in de maatschappij de kans om hun talenten te laten horen en zien. En deze gecoachte beginnende artiesten stijgen dan boven zichzelf uit. Is fantastisch om te zien, heel inspirerend. Drummer Leon Klaassen die heeft in de loop der jaren heel veel nummers geschreven waar hij eigenlijk nooit wat mee heeft gedaan. Tot nu. Binnenkort komt er een album uit van de Groove Buzz. Een van die nummers die ik zaterdag hoorde en waar ik erg van onder de indruk was, is deze. Die wil ik gewoon draaien op de radio. Ik wil dat aan iedereen laten weten dat er een te gekke band is met vooral een te gek verhaal.

0: Op deze bevrijdingsdag lijkt mij deze boodschap heel duidelijk. We need some love today. Dat waren de Groove Bus. Of was de Groove Bus? Ben ik nog niet helemaal uit. Als je de naam onthoudt, de Groove Bus. Kijk maar eens op Groove Bus. Op internet kun je het hele verhaal achter de stichting lezen.
1: Het Smits Archief.
2: Het Smits Archief.

0: Altijd fijn als Bert er niet is om wel even een Franstalig plaatje te draaien. Natuurlijk Pour un Flirt van Michel Delpech. En ik realiseer me dan altijd, ik spreek het vanzelfsprekend anders uit dan Bert. Want die is de Franse taal iets meer machtig dan ik.
1: De slimste mens.
2: De slimste mens in Bert op 5.
0: En de slimste mens ga ik spelen met Paul de Winter. Hij is 65 jaar en komt uit Eindhoven. Paul, hallo, goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag Henk-Jan. Ja, leuk om mee te kunnen doen.
0: Nou, ik ben heel blij dat je mee gaat doen. Want jij was een van de eerste die meteen het antwoord gaf. Dat was de entreevraag. Aan welke grote rivier ligt Nijmegen?
3: Ja, dat is uiteraard de Waal.
0: Ja, precies. Het is inderdaad. Het was niet de allermoeilijkste vraag volgens mij uit de carrière van de slimste mens. Maar dat geeft niet. Soms is het heel moeilijk, soms is het heel makkelijk. We zijn in elk geval blij dat we met jou kunnen gaan spelen. Hoe werkt het spel? Nou, er is een NPO Radio 5 DJ die stelt een vraag. Daarna heb jij 30 seconden de tijd om maximaal 5 goede antwoorden te geven. Het eerste antwoord is goed voor 10 punten. Het tweede antwoord levert 20 punten op. Derde 30, vierde 40 enzovoort. Tot het vijfde antwoord levert je dan 50 punten op. Als je niks meer weet, dan raad ik je aan om te passen. Want iedere seconde die je over hebt is goed voor 1 punt. En bij 40 punten of meer win je een bet op 5. Dus hoe meer punten, hoe hoger je in het klassement staat om kans te maken op een finale plaats. Maar laten we eerst maar eens even dat bet op 5 in de wacht slepen. Ik heb hier 3 DJ's staan. Die staan alle 3 te popelen om een vraag aan jou te stellen. Mag jij zeggen, wil je de vraag horen van Antje Montero, van Jan Paparazzi of van Gerja Wolf?
3: Antje Montero, graag.
0: Nou, daar komt ze aan.
4: Je kunt wel stellen dat zingen echt mijn grote passie is. Ik doe het al mijn hele leven. Begonnen bij de theaterproductie Jeans. En daarna volgden nog vele andere producties. Zoals Aida, Cats, We'll Rock You en Mamma Mia. Voor de KRO presenteerde ik ook nog het televisie-meezingprogramma Het Gevoel Van. Ja, ik ben een zangeres in hart en nieren. Maar wat weet je van de nier?
0: Dus de vraag is, wat weet je van de nier?
3: De nier. De nier is een orgaan. Even kijken. Het zorgt voor afvoer van afvalstoffen. Wat overblijft is urine, denk ik. Je hebt er 2 van. Een linkernier en een rechternier. Je kunt uiteraard nierziekte krijgen. Of uiteraard liever niet, maar dat kan. Ik denk dat het past.
0: Ja, de tijd is al voorbij, 30 seconden, maar je hebt het heel goed gedaan. Orgaan hadden we 2, hadden we goed, reinigen van het bloed hadden we. En urine hadden we. En we zochten eigenlijk nog transplantatie, donor of... Weet je, zo, als je zoiets... Je zei wel van, ja, je kan er aandoening aan hebben... maar we zochten echt specifiek naar transplantatie. Dus, je hebt er 4 goed. Dat is volgens mij sta je dan gewoon helemaal bovenaan. Want als je er 4 goed hebt, dan heb je 100 punten te pakken. En met 100 punten heb je dus een bet op 5 sowieso gewonnen. En ben je toch boven de 76 punten eruit gekomen. Dus van harte gefeliciteerd.
3: Nou,
0: zolang het duurt, sta jij bovenaan het algemeen klassement.
3: Kijk, hartstikke goed. En ik ben heel nieuwsgierig, Henk-Jan. Wat is een bet op 5?
0: Ja, dat kan jij binnenkort zeggen. Ik niet, want ik vind het alleen maar heel spannend wat het is. Want ik weet het ook niet. En ik kan alleen zeggen, we laten je wel weten wanneer het komt. Het is handig als je thuis bent, zodat het ook echt wel binnen kan komen. Want neem van mij aan, een bet op 5 komt binnen.
3: Nou, zeer mysterieus en het lijkt me ontzettend leuk.
0: Dat lijkt mij ook. Geniet ervan van deze overwinning.
3: Ja, dankjewel Henk-Jan. Succes daar.
0: Dank je, Paul.
2: De slimste mens.
1: De slimste mens. Iedere middag in Bert op 5 bij KRO NCRV.

Na de Who hoorde je Lois Lane. En dan kijk ik naar de klok en dan heb ik nog tijd voor één plaatje dit uur. Maar het tweede uur zijn we gewoon terug met Bert op 5. Dus blijf lekker luisteren. De laatste van dit uur is Whole Again van Atomic Kitten.

0: Bert op 5.
1: KRO NCRV.
2: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
3: Oh, wat betekent dat voor mij?
2: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
3: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
2: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
3: En moet ik verder nog ergens op letten?
2: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
4: Schat, gaan we van vast of dynamisch?
5: Dynamisch.
4: Maar in de winter wil ik zekerheid.
6: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
7: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
8: Allemaal in het Concertgebouw. Ook het zondagochtendconcert. Van 11 tot 12 spelen de beste orkesten en muzici geliefde meesterwerken. Het perfecte begin van de zondagochtend. Bestel op concertgebouw.nl.
9: Ik krijg een vakantiebroertje.
10: Huh?
9: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
10: Cool, wil ik ook.
11: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Voor het vakantiegezin, juist nu.
12: Europakinderhulp.nl.
13: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo. Odido.
14: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
15: Zometeen gaan we weer verder met Bert op 5 bij KRO NCRV met een lief gebaar dat te maken heeft met Bevrijdingsdag. Maar nu eerst het NOS-journaal van 5 uur met Ewout de Jong. Goedemiddag.
16: Ja, hallo. Goedemiddag, Henk-Jan. Milieudefensie neemt per direct afscheid van de directeur, Donald Pols. Het besluit volgt na de bekendmaking dat Pols overstapt naar Tata Steel. En dat viel nogal rauw op het dak van Milieudefensie.
17: Nou, we waren verrast en ook zeer teleurgesteld. En hebben ook weinig begrip voor deze keuze. Wij spreken bedrijven direct aan op hun verantwoordelijkheden. Tata is een van de grootste vervuilers van Nederland. We werken allemaal al 10 jaar samen met Donald om die gevaarlijke klimaatverandering tegen te gaan. En is het toch ook een verrassing voor iedereen. Dus we hebben het ze vandaag verteld.
16: Pols zegt juist dat hij nu kan proberen om Tata Steel van binnenuit te verduurzamen. Op het Bevrijdingsfestival in Haarlem dreigden kinderen in de verdrukking te komen omdat het te druk werd bij een optreden van de Bankzitters. Beveiligers vroegen mensen een stapje terug te doen om meer ruimte te maken. De organisatie van Bevrijdingspop zegt nu tegen NH dat de ingangen nog open zijn, maar dat mensen druppelsgewijs binnen worden gelaten. Chinese president Xi heeft bedrijven in de vuurwerkbranche opgedragen om de veiligheidsregels flink aan te scherpen. Gisteren was er een explosie in het land waarbij zeker 26 doden vielen. Ook zijn er meer dan 60 gewonden. In de stad waar het gebeurde staan zeker 3000 vuurwerkfabrieken, zegt correspondent Gabi Verberg.
18: De vuurwerkhoofdstad van China. Er wordt al bijna 1500 jaar vuurwerk gemaakt daar. Niet alleen voor China, maar voor de hele wereld. Dus vuurwerk is echt de identiteit van de mensen. De economie draait erop. Dus dit komt ontzettend hard aan. En dat zag je ook tijdens de persconferentie, vond ik. Het hoofd van de provincie was echt zichtbaar geëmotioneerd. Ja, de impact is gewoon ontzettend groot.
16: De president wil daarom dat er een grondig onderzoek komt naar de oorzaak van de ontploffing. En een opvallend moment tijdens het bezoek van de Franse president Macron aan Armenië. Na het staatsdiner zong hij La Bohème van Charles Aznavour.

0: De begeleiding op de begeleiding op piano kwam van de Armeense president. En de premier van Armenië deed er even later ook mee op de drums.
1: Dus om te laten horen dat ze niet helemaal in één level zitten. Dat ze niet helemaal dezelfde groove te pakken hebben. Zal ik dan maar zeggen.
0: Ja, hè?
1: Ja. Mooi hoor, heel mooi zullen we dan maar zeggen. Ja.
0: Goed geprobeerd.
1: Goed geprobeerd. Ja. Don't quit your day job.
0: Het weer. In het zuidoosten is het bewolkt en valt er wat regen. In het noordwesten is het droog en vrij zonnig. Het is 11 tot 16 graden. Ook morgen in het zuidoosten wat regen. In de rest van het land droog met soms wat zon. Bij een graad of 13.
1: Dankjewel, Wout. Tot zo.
0: Tot zo.
2: Bert op 5. Henk Jan Smits.

spannend. Vind het zo spannend. Ik wilde namelijk niet naar die show in Londen van de Avatar, de Avatars van ABBA. Ik denk, ja, er staat wel een live band, maar ABBA zelf is er natuurlijk niet. En dat is allemaal nep en dat wil ik allemaal niet zien. Maar doordat mensen die ik hoog acht in de muziek, zoals Rob Stenders, zoals Tony Peroni, die allemaal daar zijn geweest en zeggen, die moet je zien, ABBA's, de Avatars, de Voyage van ABBA. Ik ga binnenkort, in juni, ga ik er naartoe. Ik vind het zo spannend. Nou ja, heel spannend. Wat ik trouwens ook spannend vind, de bericht wat Ewout de Jong net voorlas over Rob Jetten, die zegt, ja, ik wil nu toch kijken of we dat 5 mei, die bevrijdingsdag, toch wel een jaarlijkse vrije dag kunnen maken. Want nu is het eens in de 5 jaar. Dus in 2025, 2030, 2035 enzovoorts is het een vrije dag voor iedereen. En dat impliceert dat de eerstkomende vrije bevrijdingsdag, dat het door de week valt, is 2045. Want al die andere jaren valt het in het weekend. Op een zondag, op een zaterdag. En door de schrikkeljaren blijft het dan steeds heel lang in het weekend. En 2045, dan is het dus 100 jaar geleden dat de bevrijding was. En dan gaan we het pas vieren. Althans, we vieren het nu ook, 81 jaar. Maar er is geen vrij meer. En voor heel veel mensen is het toch wel fijn om een vrije dag. Dus laten we hopen dat dit dat het zo snel mogelijk dan weer een jaarlijkse feestdag en ook een vrije dag wordt. Dat we echt allemaal bevrijdingsdag kunnen vieren.

0: Fun van de Beach Boys uit 1962 was dat.
1: Bert op 5 en Karel en NCRV presenteren Lief Gebaar.
2: Een steuntje in de rug, gewoon even helpen. Een inzamelactie. Er voor iemand zijn. Maak een lief gebaar. Iedere dinsdagmiddag in Bert op 5.
3: Morgen kan liever. KRO NCRV.
0: Vandaag schuiven mensen met verschillende achtergronden aan voor een vrijheidsmaaltijd. Dat is niet alleen samen eten, maar ook samen praten over vrijheid, democratie en wat dat in het dagelijks leven betekent. Semaat Koulsou, psychiater en vrijwilliger bij V-Fonds, organiseert een van die maaltijden vanavond. En zij organiseert al jaren dialoogbijeenkomsten en nu voor de tweede keer deze vrijheidsmaaltijd. Semaat, goedemiddag.
4: Goedemiddag, Henk.
0: Jan. Mike,
4: ja, sorry.
0: Nee, dat geeft niks. Maar ja, er zijn Henk en er zijn Henk-Jan. En ik ben dan toevallig een Henk-Jan. Maar dat is helemaal niet belangrijk, ja, hoor. Maar het is mijn gewoonte, als iemand zegt Henk, zeg ik altijd Jan erachteraan. Sorry daarvoor.
4: Helemaal goed.
0: Gewoon
4: helemaal
0: impulsief. Goed. Er zijn meerdere vrijheidsmaaltijden vandaag door het hele land. Jij bent in Den Haag. Wat gaat er vanavond in Den Haag gebeuren?
4: Nou, vanavond bij onze stichting, dat is Stichting Seva in Den Haag, houden wij voor de tweede keer een vrijheidsmaaltijd. En dat wil zeggen dat we dan mensen van alle levensbeschouwingen, afkomsten, religie, niet religieus, maakt niet uit, dat die allemaal welkom zijn om aan te schuiven. Mm-hmm. De titel van onze maaltijd vanavond is De Kracht van Vrede in een verdeelde wereld, omdat de wereld, denk ik, net als altijd, maar misschien nu nog veel meer dan gewoonlijk, verdeeld is. En vanavond komen er een stuk of 60 mensen bij ons eten. Wij hebben 2 sprekers. Eentje daarvan is Marianne van Praag. Zij is rabbijn bij het Joods-Liberale Gemeente. En Hilal Safak, een van onze vrijwilligers, die vertelt, allebei vertellen ze over vrede en vrijheid, want dat gaat toch vaak met elkaar samen. En vanwege toch alle oorlogen vinden we het heel fijn dat we eigenlijk met de rabbijn en van de islamitische kant naast elkaar kunnen staan en kunnen laten zien van, hey, kijk, wij staan samen voor vrijheid en vrede met elkaar.
0: Prachtig. En waarom past juist een maaltijd zo goed bij een gesprek over vrijheid?
4: Nou, eten verbindt. Tijdens het eten is het heel makkelijk om informeel, hey, wie ben jij, wat denk jij, wat zijn jouw waarden en normen, met elkaar te kunnen bespreken. Dus zo'n maaltijd is eigenlijk heel verbindend en uiteraard heel uitnodigend en belovend. Hè? Onder het mom van gezellig samen eten kan je ook samen gezellig praten en over al actuele onderwerpen hebben.
0: Dat is duidelijk, ja. Henk van Bentum is ook betrokken bij de vrijheidsmaaltijden in Den Haag en actief bij een kleine vrijwilligersorganisatie Kleurrijk Zeg Broek. Goedemiddag, Henk.
5: Ja, goedemiddag.
0: Kijk, daar hebben we Henk. Kijk, ja, ik wist al dat er een Henk zou komen. Ja. Ja. Zeg, jij zit dus weer bij een andere vrijheidsmaaltijd, toevallig in dezelfde stad. Maar hoe ziet het programma vanavond uit voor jou?
5: Ja, wij vanuit een kleurrijk zegboek vrijwilligers proberen wij zoveel mogelijk dat te stimuleren. Sema gaf dat perfect aan. Je brengt mensen bij elkaar en dat gebeurt hier ook. Hier is nu in het wijkpaleis bij Weimar en dat doen we samen met Hare Krishna. Het programma is eigenlijk met een moderator een interview met een viertal mensen vanuit verschillende generaties en verschillende achtergronden. Mm-hmm. En er wordt eigenlijk gevraagd, en na de hand hebben we daar gesprekken aan tafel over, wat betekent vrijheid voor jou? Hè? En wat is jouw ervaring? En in de gesprekken aan tafel hebben we eigenlijk best iets spannends, vind ik. Hè? 2 keer 3 minuten dat mensen elkaar interviewen rondom een concrete vraag van, wat betekent vrijheid voor jou?
0: En dat kan spannend zijn, ja.
5: Ja, inderdaad. En spannend gewoon in de zin van, ik ben benieuwd wat de dynamiek is die daardoor ontstaat.
0: Ja. En waarom zet jij je hiervoor in?
5: Ja, dat doe ik vanuit Kleurrijk Zegboek. Omdat

0: verhoudingen, allerlei culturen met elkaar in verbinding te brengen en te laten ervaren dat we eigenlijk allemaal hetzelfde zijn en hetzelfde willen. Ja. En een organisatie als de CEFA is dan een prachtig voorbeeld van.
1: En Henk en ik zijn samen ook onderdeel van Believe Together. Dat is een groep in Den Haag. He, Believe en dan Together, samen. Dus doe het nou samen. Allerlei levensbeschouwingen zijn daarin vertegenwoordigd. En dat is echt een vooruitgang met... dat was er niet, zeg maar. En nee. Nu wel. Dus het is toch wel elke keer een stap dichterbij dat mensen bij elkaar kunnen komen.
2: Ja, je mag van mening verschillen, maar als je maar wel naar elkaar luistert eigenlijk. Wat lijkt mij dan dat... Wat zou je mensen willen meegeven die vanavond niet aan tafel zitten, maar wel iets willen doen tegen de afstand tussen mensen? De geestelijke afstand?
0: Als je het aan mij vraagt, dan is het, je ontmoet die andere eens een keer echt. Luister gewoon echt. Ja, en dan merk je dat de verschillen eigenlijk er nauwelijks zijn. Hè? Mm-hmm. Dan is het meer de wijze waarop we leven en welke gewoontes we mee hebben genomen van huis uit. Hè? En waar het huis gestaan heeft, of het huis van ouders, heeft daar een inkleuring aan gegeven. En meer is het niet. Het is heel verrijkend juist ook om dat bij elkaar te brengen. Dus nou, ontmoet elkaar.
2: Dat kan ik me helemaal voorstellen. Simaat, heb jij daar nog iets aan toe te voegen?
1: Daar ben ik helemaal met Henk eens. En hij zegt ook altijd bekend maakt bemind. Juist. In plaats van onbekend maakt onbemind. En dat is eigenlijk een heel mooie. Hè? Als iets bekend voor je wordt, kun je daar ook van houden. En tenminste, of respect en begrip voor hebben.
2: Wat staat er
1: dus inderdaad bij jou ontzet die stap.
2: Precies. Simaat, wat staat er bij jullie op het menu vanavond?
1: Nou, de vrijheidssoep. Dat doet het VEVO ons altijd heel goed. Ze hebben voor soep gezorgd en wij zorgen voor nog een paar versnaperingen daarnaast. Met wat Turkse hapjes, internationale hapjes, koffie en thee. En een lief hart en glimlach.
2: Kijk, dat moet altijd elke dag op het menu staan natuurlijk. En de vrijheidssoep, daarvan zijn de ingrediënten natuurlijk geheim.
1: Zeker. Die staan op het blikje.
2: Heel goed. Meer informatie over de vrijheidsmaaltijden is te vinden op www.bertop5.nl. Simaat Koolsoe en Henk van Bentum, hartelijk dank voor deze toelichting.
3: Morgen kan liever.
4: Voor wie maak jij een lief gebaar? Of doet iemand anders dat voor jou? Laat het ons weten via bertop5.nl of mail bert@radio5.nl.
3: Lief gebaar. Iedere dinsdagmiddag in Bert op 5. KRO NCRV.

0: We hopen dus dat een aantal personeelsleden hier van het Mediapark eens een keer gaan helpen, want wij zien ze nooit.
1: Iedere maandag tot en met donderdagmiddag.
2: Dat is heel leuk als je het met iemand doet waarvan je weet dat hij je goed kan helpen.
1: Van 4 tot 6.
3: Heel erg jammer.
4: Ja, ik hoor het al.
3: Ja, nou is de tijd voorbij.
1: Op NPO Radio 5.
4: Ik zat met een bek van tanden.

From now on, this will be Natalie Cole was dat en daarvoor hoorde je de nieuwe single van Boas, In The Moment. Even eigenwijs zijn hoor. Ewout de Jong staat al te popelen om het nieuws aan je te brengen, maar nog één liedje mag toch wel? Ja, mag wel. Dan is het nieuws iets na 6:30. Dat moet kunnen. Je hoort de jazzpolitie. Tot iets na 6:30. Dit is Liefdesliedjes.

0: Je zou ze moeten horen, Ewout.
1: Ja?
0: Ja, zou je ze moeten horen.
1: Ja, ja. Staan ze nog?
2: Nee, toch?
0: De jazzpolitie als ensemble niet meer, maar de heren zijn nog in leven.
1: Oh, gelukkig.
0: Ja, dat is toch het goede nieuws dan weer.
1: Ze maken nog muziek.
0: Peter en Herman maken allebei los van elkaar nog muziek. Ja, maar of daar ooit nog iets van komt. Dat we dat ook allemaal gaan horen, dat is maar zeer de vraag. Maar Herman Grimme, Toetsen en Peter Groot-Kormelink, de zanger, dat was eigenlijk de jazzpolitie. Ja. Die maken voor zichzelf nog steeds muziek.
1: Dat is al leuk.
0: Tot zover mijn nieuws. Nou, jouw nieuws.
1: Ja. Drie zieke opvarenden van het Nederlandse cruiseschip Hondius worden terug naar Nederland gehaald. Een van hen is een Nederlander, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ze zullen hier medische zorg krijgen. Waarschijnlijk hebben ze het hantavirus opgelopen. En dat is alleen bij nauw contact besmettelijk, zegt viroloog Marion Koopmans.
3: Zijn ze ergens misschien allemaal op een plek geweest waar blootstelling is geweest? Verklaart dat het beeld? Of is er daarnaast ook echt op het schip overdracht geweest? Daarvoor moeten we ook weten wat die verschillende mensen met klachten hebben. Dat wordt ook nog onderzocht.
1: De virusuitbraak heeft tot nu toe aan drie mensen het leven gekost, onder wie een Nederlands echtpaar. Een andere opvarende ligt in een ziekenhuis in Zuid-Afrika. In België zijn vijf Nederlanders en een Belg aangehouden voor cocaïnehandel. Het gebeurde nadat de politie ruim 200 kilo cocaïne had gevonden in een loods. De politie was getipt. Getuigen hadden gezien dat er op een bedrijventerrein in Ranst, provincie Antwerpen, opvallend veel auto's verschijnen nadat er de avond daarvoor een container was gelost. De politie vond ook een achtergelaten auto met pakken cocaïne. In het hele land wordt de vrijheid gevierd. Bij de verschillende bevrijdingsfestivals is het erg druk. Er komen veel jongeren af op de concerten die ook stiekem wat mee naar binnen willen smokkelen. Maar er wordt goed op gelet.
4: We hadden een drankje bij ons, alleen dat mogen we niet zeg maar meenemen. Dus we moeten het nu even snel opdrinken en dan gaan we lekker door. Dus het is wel gewoon een risico als je hier met drank loopt. Dan kan je ook verwachten dat je wel wordt aangehouden. Ja. Vooral als je zoveel boas hier ziet staan. Ik zou dan ook zelf, als ik nog minderjarig was, niet hierheen lopen. Want je weet eigenlijk wel dat je wordt aangehouden.
1: Aangehouden is in dit geval vooral het staande houden van de mevrouw. Wilt u even laten zien wat u in uw flesje heeft?
0: Maar het voelt hetzelfde.
1: Het voelt hetzelfde waarschijnlijk, ja. Bij het Bevrijdingsfestival in Haarlem is het erg druk. En volgens de organisatie zijn er tienduizenden mensen aanwezig. En premier Jetten noemt het desgevraagd een goed idee om van Bevrijdingsdag een officiële vrije dag te maken voor iedereen. Hij zegt dat hij het zal bespreken met de Sociaal-Economische Raad die daarover gaat. Bevrijdingsdag is sinds 1990 al een officiële feestdag. Maar veel werknemers zijn maar eens in de vijf jaar betaald vrij.
0: Ja, en ik had het er net al over. Dan is het pas in 2045, als het 100 jaar geleden is, is weer de eerste vrije dag, is die weer door de week. Dus ik hoop dat Jette zijn zin doordrijft.
1: Oh, dat hoop ik dan ook, ja.
0: Ja, toch?
1: Nou, zo had ik het nog niet bekeken. Het weer nog in het zuidoosten bewolkt met wat lichte regen. In het noordwesten droog en vrij zonnig. Het is nu nog 11 tot 16 graden. Er staat ook een stevige noordoostenwind. Vannacht in het zuidoosten regen, minimaal rond 8 graden. Ook morgen in het zuidoosten nat. Daar wordt het hooguit 10 graden. Op andere plekken droog met af en toe zon bij 12 tot 15 graden. En in het weekend wordt het weer wat warmer.
0: Lekker hoor. Dankjewel, okay. Ewout.
5: Dit is tot 6 uur Bert op 5.

0: speciaal voor alle mensen in het noordoosten, nee, het zuidoosten van Nederland. Omdat we net van Ewout hoorden dat het daar nogal nat gaat worden de komende tijd. Crying in the Rain van de Everly Brothers.
1: De top 5 con música española. Esta es la lección de Henk Jan.
2: Henk Jan kiest Spaanse muziek.
0: Vorige maand waren mijn vrouw Petra en ik in Spanje en hoorden we iets op de radio dat ons allebei raakte. Het was een Mexicaanse zanger, Fernando Balades genaamd. En ik ben me eens in hem gaan verdiepen. Het was niet, ja, het was niet alleen een geweldige zanger, maar ook nog componist. Tegenwoordig zeg je dan een singer-songwriter. En hij speelde geweldig piano. Op 18-jarige leeftijd schreef hij al zijn eerste hit, getiteld Te Diré Adios. Oftewel, ik zeg jou goeiedag. Voor een puber vind ik dat nogal... Dat is een liefdesliedje waarmee je meteen uit elkaar gaat. Hij is in 1978 al op 58-jarige leeftijd overleden. Maar hij heeft wel een fantastisch repertoire achtergelaten. Echt prachtige liedjes. Geniet van Si Volviera a Vivir. Oftewel, als ik weer zou leven. Dit is Fernando Valadez.

0: 1986 was dit Outfield en Your Love.
1: De laatste ronde.
2: De laatste ronde in Bert op 5.
0: Ja, we begonnen deze uitzending van Bert op 5 met het bericht dat het kartonnen wc-rolletje wellicht gaat verdwijnen. Het is beter voor het milieu, wordt er gezegd. Nou, dat hoorde Rob en die reageerde meteen via de NPO Luister-app. Hij zegt, verdwijnende toiletrol, het karton, dat is dan ook slecht voor mensen. Oh ja, want ik zei namelijk dat het slecht voor het goed voor het milieu was, maar slecht voor de keuken of de kleuterjuf die leuk gaat vreubelen met die toiletrollen. Maar hij zegt, ja, de verdwijnende toiletrol is ook voor andere mensen heel slecht, want ik gebruik het om kabels bijeen te houden. Wat handig, Rob. Dat is een hele goede tip. Ga ik ook eens proberen. Moet ik wel snel zijn, want binnenkort zijn er geen toiletrollen meer.
2: De laatste ronde.
0: En we spraken eerder deze uitzending met iemand van de Jostie Band. Want die zijn op tour door heel Nederland. En van het ene festival naar het andere festival. En er werd meteen op gereageerd door Desiree. Die zegt bij de Jostie Band geweest te zijn in Vlissingen. Het was heel erg leuk. Dan wil ik daar meer van weten. Desiree, hallo.
3: Hallo, Jan.
0: Ja, wat fijn dat je meteen reageerde dat het zo leuk was. Ja. Kom je zelf uit Vlissingen?
3: Nee, uit Goes, maar we zijn met de trein gegaan.
0: En hoe was het?
3: Heel leuk, heel druk, heel gezellig.
0: Ja, het is natuurlijk sowieso, al die bevrijdingsfestivals zijn gezellig. Maar ben je speciaal voor de Jostie Band dan gegaan? Of?
3: Ja, vooral voor mijn vriendin. Die heeft een lichtverstandelijke beperking. En ze heeft de Jostie Band al vaker gezien, dus.
0: Wat leuk. En was het mooi? Was het gaaf?
3: Was het heel leuk. Het was echt heel leuk. Ja, dat deed heel goed.
0: En ben je dan ook... Sorry?
3: Ja?
0: En ik wilde weten, ben je dan meteen na de Jostie Band ook weer weggegaan? Of heb je ook nog wel andere?
3: Nee, we zijn daarna weggegaan. Want we waren er al 10:45 van je Vlissingen dus. We waren een beetje versleten.
0: Dat kan ik me voorstellen. Ja. Zo denk ik ook. Daarom was het zo mooi dat we hoorden dat ze heel veel positieve energie kregen. Want ik kan me ook voorstellen, zeker. Vlissingen, Wageningen, Zwolle, Groningen. Ja. Daarna ben je toch helemaal leeg. Maar gelukkig zijn deze mensen, die krijgen er zo'n kick van dat ze daar heel veel energie van krijgen. Dus fijn dat jullie zo genoten hebben. En ontzettend leuk dat je van Goes naar Vlissingen bent gegaan. Dank je wel.
3: Graag gedaan. Oké.
2: De laatste ronde.
1: De laatste ronde in Bert op 5.

0: Gek vind ik dit nummer. I Wanna Be The Only One van Eternal. En samen met B.B. Winans natuurlijk. En dat kwam uit 1997. En dan, ongelooflijk, 30 jaar daarvoor zat I'm The Man van Spencer Davis Group. En daar reageert Gert op via de NPO Luister op. Een gouden ouwe uit de jaren 60, ja inderdaad. En dan kijk ik naar de klok. Ja, dat klopt wel. Het is bijna tijd. En ik zie Simone ook al popelen om te mogen beginnen. Ja, Simone, jij mag zo het overnemen van 6 tot 8. De avond start met Simone Walraven. Heel veel plezier en tot morgen.
1: Wat een applaus.
0: Dankjewel.
2: We're gonna do this one together.
0: Nou, met z'n allen, ja. Tonight.

0: Bert op 5.
1: KRO NCRV.
2: Wij zijn Medipoint.
3: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
4: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
3: En voor de aangepaste fiets van Maria.
5: En zo kan ik er weer op uit.
3: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
2: Medipoint.
3: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
6: Je hebt deals. En je hebt Tui deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Griekenland. Boek nu bij Tui.
2: Medipoint.
3: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
7: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
8: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
9: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
10: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
11: 6:00, hier is Ewout de Jong met het NOS Nieuws. Goedenavond.
12: Goedenavond, Simone. Een bestuurder van een bestelbusje is om het leven gekomen toen hij op de snelweg A1 vlak bij de Duitse grens achterop een vrachtwagen botste. Die truck stond bij de afslag De Lutte in de file te wachten bij de grenscontroles. Vanwege het ongeluk werd de A1 richting Duitsland afgesloten. Bij De Lutte staan geregeld files vanwege de grenscontroles. En net als bij andere grensovergangen op snelwegen. Anderhalve week geleden kwam een bestuurder in Gelderland om bij een kettingbotsing op de A12 ook vlak bij de Duitse grens. Drie Nederlanders spannen een kort geding aan in een laatste poging de overname van DigiD tegen te houden. Het moederbedrijf daarvan komt mogelijk in Amerikaanse handen. En experts maken zich zorgen over de gevolgen voor de privacy. Karen is een van de mensen die daar naar de rechter stapt.
13: Er is zoveel onrust in de wereld met Amerika. Trump maakt allerlei rare fratsen. En als wij dan ook nog zomaar besluiten als Nederland zijnde dat wij die overname willen doen, in Amerikaanse handen willen leggen, dan lijkt me op zijn zachtst gezegd niet slim.
12: De meerderheid van de Kamer pleitte al eerder voor een regeling waarbij DigiD alsnog in Nederlandse handen zou blijven, zelfs bij een Amerikaanse overname van het techbedrijf achter die inlogmethode. Volgende week is de eerste winactie bij het inleveren van blikjes en flesjes bij een tikkieautomaat. Dat meldt producentenorganisatie Verpakt. Als je aan de actie deelneemt, krijg je per 15 cent één ticket waarmee je kans maakt op een geldprijs. Die actie duurt 10 weken. Het is onderdeel van een pakket aan maatregelen om de wettelijke inzameldoelstelling van 90% van alle blikjes te halen. En op allerlei plekken in Nederland zijn bevrijdingsfestivals aan de gang die goed worden bezocht. In Haarlem is het zo druk dat de organisatie van Bevrijdingspop daar maar mondjesmaat mensen binnenlaat. Er zijn al zo'n 75.000 bezoekers. Verslaggever Roel Pauw is in Groningen. Op het festivalterrein daar kwam geluid uit onverwachte hoek.
14: Silent Disco?
15: Silent Disco.
14: Wat krijgen mensen te horen?
15: Jeugdig, een beetje hip-hop, een beetje pop. Soms wat Nederlandstaligs er doorheen, een beetje studentenhitjes. Je krijgt van alles wat mee vandaag.
12: Het weer in het zuidoosten vanavond en vannacht regen. Op andere plaatsen droog. Minima vannacht rond 8 graden. Ook morgen in het zuidoosten nat en hooguit 10 graden. En elders droog met af en toe zon en 12 tot 15 graden. Vanaf het weekend zonniger en warmer.
0: De avondstart. Simone Walraven.

Roger Glover and guests, Love Is All. Van harte welkom bij het dinsdagavondstart op deze 5e mei. Bevrijdingsdag 2026. Fijn dat je luistert.

Rolling Stones hebben net om 6 uur een kerstverse nieuwe single uitgebracht. Ja! De band is al weken bezig om de spanning op te bouwen. In april brachten ze een single uit onder een andere bandnaam, The Cockroaches. Plus er zijn allerlei mysterieuze posters en billboards verschenen in de verschillende wereldsteden. Met daarop een QR-code en de woorden Foreign Tongues. En dat blijkt dus de titel te zijn van het nieuwe Stones-album. Hun 25ste, het komt uit op 10 juli. En hier is vers van de pers de nieuwe single daarvan, In the Stars.

gloednieuwe single van de Rolling Stones. In the Stars, net 11 minuten geleden uitgebracht en meteen gedraaid hier op NPO Radio 5. Wij vinden hem goed, gewoon straight ahead, rock and roll, let's go! We gaan meteen verder. Ik heb nog zoveel te draaien voor je. Hier zijn het

0: Aan het album Ghost in the Machine. The Police, Every Little Thing She Does Is Magic.
1: Uit de catacombe der vergetelheid.
0: In de jaren 60 zijn er ongelooflijk veel jonge mensen geïnspireerd geraakt om een band te beginnen. Mede dankzij de muziek van bands als The Beach Boys en The Rolling Stones en The Beatles. Maar de herrie die dat met zich meebracht wanneer die bandjes gingen oefenen, dat dreef menig ouder tot het besluit: gaan jullie maar spelen in de garage. Nou, daar is een heel genre uit voortgekomen, garage rock. En een goed voorbeeld daarvan is de band The Chimes. Dat waren drie tienerzusjes uit Los Angeles. De jongste was pas 13. En bij hun eerste optreden werden ze meteen ontdekt door de leadzanger van The Turtles. Nou, wat een mazzel. Hij zorgde er meteen voor dat ze verder konden komen. Er kwam een single en daarvan hoor je nu de B-kant. He's Not There Anymore.

0: en geliefde Salisbury Hill. En hij was heel erg benieuwd of dit nummer wel een hit zou worden. Want het heeft namelijk nogal een apart ritme.
1: Nederland!
0: Ja, het is namelijk een 7/4 maat. Dat is dus... Even kijken hoor, even meetellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, en hij was dus heel benieuwd of mensen daar wel op zouden gaan dansen. Dus dat hebben we even nagekeken online. En als we de beelden mogen geloven, dan ging dat hartstikke goed. Pieter, don't worry.
2: Avondspreuk.
0: Ja, je krijgt nog een avondspreukje van me voor deze bevrijdingsdag. Die is van de Zuid-Afrikaanse burgerrechtenactivist Steve Biko. Hij heeft wel eens gezegd, het meest krachtige wapen in de handen van de onderdrukker is greep op het denken van de onderdrukten. Oh, zo waar. Nu ben ik heel benieuwd of jij aan een bepaald liedje moet denken bij deze uitspraak. Laat het vooral weten via de NPO Luisterapp. Het meest krachtige wapen in de handen van de onderdrukker is greep op het denken van de onderdrukten. Ga door met nieuwe van Snelle. Laat het licht aan.
3: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

There's a guy works down a chip shop, swears he's Elvis. Toch een van de leukste titels van liedjes ooit, vind ik. En de vader van Kirsty, die was een hele bekende folkartiest, hè? Hij heette Ewan McCall. Hij verzamelde heel veel oude volksliedjes, maar schreef ze ook. Honderden zelfs. Waaronder Turpin Hero.

0: Muzikale drieling.
1: Ja, we gaan een muzikale drieling bouwen met z'n allen. 3 platen met 1 overeenkomst. Ik heb er 2 voor je uitgezocht en ben nog op zoek naar een 3e plaat. Al je suggesties zijn welkom via de NPO Luisterapp. En wij beginnen met Adelle Bloemendaal, Leen Jongewaard en Piet Reumer. We zijn op de wereld om elkaar te helpen, nietwaar?

0: The Beatles with a little help from my friends. Daarvoor Bill Withers, Lean on Me. En als eerste Adelle Bloemendaal, Leen Jongewaard en Piet Reumer. We bennen op de wereld om elkaar te helpen, nietwaar?
1: Geweldig.
0: Het is weer een rijke oogst in de app. Het thema is mensen die elkaar helpen, vriendelijkheid. Ik zie hier Supertramp. En de Rembrandts. Swan komt binnen, I Can Help. En Glen Campbell, Try a Little Kindness. Emmylou Harris, mooie ook, Cup of Kindness. Little River Band, Help is on its way. En The Pretenders.

0: Muddy Waters. You're gonna need my help, zie ik hier. En Armand.
1: Een beetje vriendelijkheid.
0: Oeh, mooi. Carole King, You've Got a Friend, Count on Me, Bruno Mars, Edit Cocktail Tea.

0: altijd meezingen met Julien Clerc, Simon Chantin.
1: Avondspreuk.
0: Steve Biko heeft gezegd: het meest krachtige wapen in de handen van de onderdrukker is greep op het denken van de onderdrukten. Super dank voor alle mooie toepasselijke liedjes. We gaan voor Brother to Brother uit 75. Let your mind be free. Hey!

0: Ga je bijna met pensioen?
1: Ja.
0: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
1: Nee.
0: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
2: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
3: Hey, bedankt.
4: Merci.
2: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
5: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
6: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
7: Beren goed, thanks bo!
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: En actie, olifant!
8: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
9: Voor het maaien van je gras.
8: Voor het reinigen van je terras.
9: Voor het snoeien van je haag.
8: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur, sinds 1926. Stihl, sterk werk.
6: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
8: Ontdek alle Stihl deals bij jouw Stihl dealer.
10: Stihl, sterk werk.
11: Multiple sclerose is grillig, onvoorspelbaar en brengt veel onzekerheid over de toekomst. Een snelle en betrouwbare diagnose geeft duidelijkheid en de kans om vroeg te starten met behandeling. MS-wetenschappers doen elke dag onderzoek hoe ze MS kunnen stoppen en uiteindelijk genezen. Met uw steun kan het MS-onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Maartje van Wegen, ambassadeur van Stichting MS Research.
12: Al 30 jaar presenteert hij Dit Was Het Nieuws. Nu staat hij ook in het theater. Over klimaatactivisme en een liefdeloze opvoeding.
13: Dat is gewoon echt een scheur in je leven, een krasp je ziel, ja, zeker. Ja.
12: Harm Edens in volle zalen vanavond, 21:30, Avrotros, NPO 2.
11: Elke dag krijgt iemand in Nederland de diagnose MS. Onderzoek geeft mensen met MS hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
14: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
15: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
16: 7 uur, Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij sommige bevrijdingsfestivals is het erg druk. In Utrecht was het vanmiddag even zo vol dat de hekken dichtgingen. Inmiddels laat de organisatie mondjesmaat weer nieuwe bezoekers toe, maar er staan nog altijd honderden mensen in de rij. En ook in Haarlem bij Bevrijdingspop is het terrein volgens de organisatie bijna vol. In Pijnakker zijn de festiviteiten afgelast nadat iemand onwel was geworden op het feestterrein. In Parijs stond vandaag een medewerker van een naschoolse opvang terecht voor de rechter vanwege het seksueel misbruiken van minderjarige meisjes. Eerder dit jaar werd bekend dat er in Parijs tientallen medewerkers van de naschoolse opvang zijn geschorst wegens wangedrag of seksueel misbruik, vertelt correspondent Saskia Houtuin.
17: Er zijn meerdere rechtszaken aangespannen. Later deze maand begint er weer een andere zaak. Dus ja, dat laat wel zien dat dit een probleem is op een behoorlijk grote schaal en dat de opening van deze zaak vandaag ook echt wel wordt gezien als iets groots.
16: De burgemeester van Parijs heeft beloofd 20 miljoen euro uit te trekken om het probleem aan te pakken. De Rolling Stones hebben een nieuw studioalbum aangekondigd, Foreign Tongues. Het album komt op 10 juli uit en er staan 14 nummers op. Een deel is overgebleven van het vorige album, Hackney Diamonds, dat bijna 3 jaar geleden uitkwam. Foreign Tongues is het 25e studioalbum van de Stones. Plannen voor een tour zijn geschrapt, naar verluid vanwege de gezondheidstoestand van Keith Richards. Volgende week is de eerste winactie bij het inleveren van blikjes en flesjes bij een tikkie-automaat, meldt producentenorganisatie Verpakt. Als je aan de actie deelneemt, dan krijg je per 15 cent één ticket waarmee je kans maakt op een geldprijs. De actie duurt 10 weken en is onderdeel van een pakket aan maatregelen om de wettelijke inzameldoelstelling van 90% te halen. Dat is de producenten sinds de invoering in 2021 nog geen enkel jaar gelukt. Het weer vanavond en vannacht in het zuidoosten bewolkt en lichte regen. Elders blijft het droog. De temperatuur daalt naar een graad of 8. Ook morgen in het zuidoosten wat regen. In de rest van het land blijft het droog met soms wat zon. En dan wordt het maximaal tussen de 12 en 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: De avondstart. Simone Walraven.

The Birds en een mooie cover van het Bob Dylan liedje Chimes of Freedom. En van harte welkom bij het tweede ronde dinsdagavondstart. Fijn dat je erbij bent. Eet smakelijk als je aan tafel zit. De hele week is onze avondster Frank Sinatra, Old Blue Eyes. Zometeen hoor je meer over een van zijn eerste bandjes. En de huisband die heeft een extra dagje vrij gehad. Maar wat hebben zij gedaan? Ze hebben geen vrijgenomen. Ze hebben gewoon zitten oefenen. Dus ik ben heel benieuwd welke evergreens ze gaan omtoveren straks voor de notenkraker. Ga door met de Style Council. En wist je dat Paul Weller nog steeds zenuwachtig is voor een optreden? Ja. Meestal vanaf het moment dat hij wakker wordt op de dag van het concert. Maar hij heeft gezegd dat hij er alleen maar blij mee is. Want het geeft toch die extra scherpte mee die hij nodig heeft voor een goede show. Tel

0: catacombe der vergetelheid.
1: Maybe tomorrow, maybe tonight. Earth and Fire brengt ons bij de vergetelheid. The Five Keys is de naam van een populair zanggroepje uit Virginia. Ze werden opgericht in 1949. En officieel was hun genre doo-wop, rhythm and blues. Maar zij bestormden niet alleen de R&B-hitlijsten met hun liedjes, maar ook die van gospel, pop en rock'n'roll. De eerste grote crossover-band worden ze daarom ook wel genoemd. En andere artiesten die maakten daar gretig gebruik van. Ze coverden hun muziek zoals Elvis Presley, Jerry Lee Lewis. Hier zijn ze zelf, The Five Keys, My Pigeon's Gone.

0: You to Me Are Everything van The Real Thing.
1: De Avondster.
0: Frank Sinatra werd geboren in 1915 in Hoboken, New Jersey. En hij heeft nooit noten leren lezen, deed alles op zijn gehoor. En in 1935, hij was toen 20, groot fan van een lokaal bandje genaamd The Three Flashes. En zijn moeder kreeg het voor elkaar met haar grote overtuigingskracht dat ze hem opnamen in de groep. Nou ja, ze vonden het ook wel handig, want Frank die had namelijk een auto. En dan hadden ze niet alleen vervoer, maar ook tegelijk een chauffeur.

0: are everything van The Real Thing.
1: De Avondster.
0: Frank Sinatra werd geboren in 1915 in Hoboken, New Jersey. En hij heeft nooit noten leren lezen, deed alles op zijn gehoor. En in 1935, hij was toen 20, groot fan van een lokaal bandje genaamd The Three Flashes. En zijn moeder kreeg het voor elkaar met haar grote overtuigingskracht dat ze hem opnamen in de groep. Nou ja, ze vond het ook wel handig, want Frank die had namelijk een auto. En dan hadden ze niet alleen vervoer, maar ook tegelijk een chauffeur. Maar Frank, met al zijn talent, werd al snel de leadzanger en kreeg daarnaast ook nog eens de meeste aandacht van de meisjes. Ja. Ze hebben toen hun naam gewijzigd naar Hoboken 4. Ze wonnen een prijs waarmee ze konden gaan toeren door de hele VS. En ze hebben opgetreden toen in theaters, maar ook veel op de radio.
2: We hebben nu de Hoboken 4. Ze noemen zichzelf een singing en dancing fool.
3: Wie spreekt voor de groep?
4: Ik wil. Ik ben Frank. We zoeken voor jobs. Hoe gaat het? Everyone that's ever heard us liked it.

goodness. Nou, hij is niet lang daarna vertrokken. Hij is zijn eigen weg gegaan. Daarover hoor je de komende dagen meer. Nog veel meer te vertellen over Old Blue Eyes. Maar je hoort hem nu uit 1968 met het mooie Cycles.

0: Fire, John Cougar Mellencamp. Wist je dat hij ook heel getalenteerd kunstschilder is? Ja, hij maakt vooral veel portretten en zo. Het was altijd zijn plan B, mocht zijn muziekcarrière niet van de grond komen. Maar inmiddels is het dus allebei gelukt. Want in 2012 had hij zijn eerste museum tentoonstelling in het Butler Institute of American Art in Youngstown, Ohio. En eigenlijk zouden we hem en Adje van den Berg een keer samen in een atelier moeten zetten. Twee ruige rockers met kwasten. Goodness gracious. Dat is meteen de hint voor je voor de notenkraker. Zometeen ga ik het hele fragment voor je afspelen. Kun je bellen als je de titel weet. Maar nu eerst.
1: De schijf van NPO Radio 5. One side of me is warm and quiet.

Dumbling In van Suzy Quatro en Chris Norman van Smokey. Maak je borst maar nat. De huisband gaat je uitdagen met een evergreen die ze hebben omgetoverd naar een ander genre. Ik ben op zoek naar de titel. En als jij het weet, bel meteen 0800 3000 555. Dan maak je kans op onze sleutelhanger en ik wens je veel plezier.

0: Goedenavond met de Avondstart. Met wie spreek ik?
1: Hi, met Simone.
0: Hey Simone, vertel het maar.
1: Great Balls of Fire.
0: Ja. Wat een fijne versie, hè? Zo'n beetje zo'n bossa nova gevoel.
1: Ja, helemaal leuk.
0: Hartstikke goed van je. Je krijgt onze sleutelhanger toegestuurd. En heb je een
1: Dank
0: beetje een fijne bevrijdingsdag vandaag?
1: Ja, zeker. Heel relaxed.
0: Oh, wat goed.
1: Helemaal niet zoveel gekke dingen gedaan. Naar de film geweest, Meisje met het rode haar.
0: Oh, mooi.
1: Ja.
0: Oké. Hey, ik ga hem voor je draaien. Blijf even aan de lijn alsjeblieft, Simone. Tot
1: ja,
0: gauw weer.
1: Doei.

0: de schrijver van het liedje van Christopher Cross, Arthur's Theme, Best That You Can Do. Ja, hij was ook de eerste echtgenoot van Liza Minnelli.
1: Neurelijk!
0: Ja, ik kan er niks aan doen. Hij heet Peter Allen, afkomstig uit Australië. Dat was Bicoastal. Met op de achtergrond Richard Page van Mr. Mister. Ja. Bijna iedereen van Toto speelt erop mee. Als ook Larry Williams. En Larry, die was niet alleen een van de beste vrienden van Little Richard, maar hij schreef ook geweldige liedjes zoals deze evergreen.

Nash vond het een belachelijk idee. Een Hollies album met alleen maar liedjes van Bob Dylan. Het was één van de redenen dat hij zijn biezen pakte en vertrok. Maar de rest van de band zette door. En daar was dan opeens het album Hollies Sings Dylan. En daarvan hoor je nu Blowing in the Wind.

0: samen Max.
1: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
2: Al 30 jaar presenteert hij Dit Was Het Nieuws. Nu staat hij ook in het theater. Over klimaatactivisme en een liefdeloze opvoeding.
3: Dat is gewoon echt een scheur in je leven, een kras op je ziel. Ja, zeker. Ja.
2: Harm Edens in volle zalen vanavond 21:30, Avrotros, NPO 2.
4: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
6: Dynamisch.
5: Maar in de winter wil ik zekerheid.
7: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
8: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
4: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
0: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
9: 8 uur, Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij sommige bedrijvingsfestivals is het erg druk. In Utrecht is het festivalterrein vol en worden geen nieuwe bezoekers meer toegelaten. Ook in Haarlem bij Bevrijdingspop is het terrein volgens de organisatie bijna vol. In Pijnakker zijn de festiviteiten eerder vandaag afgelast nadat iemand onwel was geworden op het feestterrein. 3 passagiers van het Nederlandse cruiseschip Hondius, die vermoedelijk besmet zijn met het Hanta-virus, worden van boord gehaald. Ze worden daarna naar Nederland gebracht voor behandeling. 1 van de 3 is een Nederlander. Er wordt onderzocht wie er precies besmet is met het Hanta-virus en wie met wie contact heeft gehad. Maar dat is volgens viroloog Marion Koopmans nog best een klus.
10: Omdat het gaat over meerdere plekken waar de mensen geweest zijn. En ook wisselende aantallen mensen aan boord. Dus dat maakt het gelijk een vrij groot uitbraakonderzoek.
9: De Hondius ligt nog altijd voor de kust van de Kaapverdische eilanden. Het mag daar de haven niet in. Voetbalclub NAC Breda accepteert de uitspraak van de rechter van gisteren om het duel met Go Ahead Eagles niet te laten overspelen. De club ziet af van verdere procedures. NAC verloor op 15 maart met 6-0 van Go Ahead. Later bleek dat Go Ahead met Dean James een niet speelgerechtigde speler had opgesteld. En daarom wilde degradatiekandidaat NAC de wedstrijd over laten spelen. De KNVB wees die eis af en de rechter was het daar gisteren mee eens. De Rolling Stones hebben een nieuw studioalbum aangekondigd, Foreign Tongues. Het album komt op 10 juli uit. En een deel is overgebleven van het vorige album, Hackney Diamonds. Dat kwam bijna 3 jaar geleden uit. Foreign Tongues is het 25e studioalbum van de Stones. Het weer vanavond en vannacht in het zuidoosten bewolkt en lichte regen. Elders blijft het droog. De temperatuur daalt naar 1 graad of 8. Ook morgen in het zuidoosten wat regen. In de rest van het land droog met soms wat zon. Bij maxima tussen 12 en 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van 5. Gerja Wolf.

Delta Lady en Joe Cocker. Lekker, die rauwe stem. Je hoorde Delta Lady uit 1969. En wist je dat het nummer eigenlijk een prachtig liefdescadeau was? Leon Russell, hij schreef het voor zijn vriendin Rita Coolidge. En ze was zo verguld met het resultaat, ze vond het zo prachtig dat haar autobiografie, die jaren later uitkwam, naar dit liedje vernoemde.

0: fijn dat je luistert. Ja. Dinsdagavond, bevrijdingsdag 5 mei. Fijn dat jij er ook weer bent, David.
1: Het was een mooie dag.
0: Ja, heb je er een beetje iets van meegekregen?
1: Ik vond het wel een beetje frisjes. Nou, niet heel veel.
0: Ja, wat fris jij inderdaad.
1: Maar ik heb wel de vlag buiten gehangen.
0: Oh, wat
1: vind ik
0: mooi.
1: Altijd wel belangrijk.
0: Ja, mooi. Mooi gebaar inderdaad. Ja. We hadden ze ook veel hangen bij ons in de straat. Een mooi gezicht is dat. Ja. En ik zat gisteravond later ook wel te kijken naar Wageningen. Hoe daar het vuur werd ontbrand om 12 uur 's nachts bij Hotel de Wereld.
1: Ja, want jouw man liep mee.
0: Ja, die heeft meegelopen. Die was daar vanaf 11 uur. Hij heeft er helemaal niets van meegekregen. Van alle gebeurtenissen. Er waren iets van 2000 lopers. Echt uit het hele land. Zelfs vanuit Zeeland. Dus die mensen moesten allemaal van Ede naar Zeeland lopen in estafette. Hij hoefde dan maar naar Soest, dus dat viel nog wel mee.
1: Knap hoor.
0: Ja, en hij was de rest van de dag niks waard. Maar, ik heb hem
1: dus
0: achtergelaten.
1: Hij ligt te slapen nu.
0: Ja, ik denk het wel. Op de bank weliswaar, maar hij ligt denk ik lekker te slapen. Maar goed, wij gaan een lekkere 3 uur van maken, de avond van 5. En wat hebben we allemaal in petto vanavond? Nou, zometeen, waar is Bob? Ergens in Europa staat hij. Gisteren was hij in ons eigen landje. Vanavond staat hij ergens in Europa. En aan jou de taak om te raden waar hij staat. En je krijgt zometeen al de eerste hint van mij. De komende uren vieren we de vrijheid. En dat doen we met de allerlekkerste muziek. En we trappen af met een plaat die we bijna nooit hadden gehoord. Hè? Het had maar weinig gescheeld. Want Mark Knopfler wilde dit nummer eigenlijk wegstoppen op een B-kantje. Maar zijn manager, die was wijzer. Die smeekte Mark om het toch vooral op het album te zetten. En gelukkig maar. Want die vrolijke synthesizer riff, die is inmiddels legendarisch. Ik heb het over The Walk of Life.

Dit nummer maakt altijd van alles los. In elk geval bij mij heel veel. Ook bij Bonnie op de NPO Luister-app. Ze zegt, het blijft een fantastisch nummer van Bruce Springsteen. Dank je wel voor het draaien. Oh, heel graag gedaan. Als het aan mij lag, kwam die elke avond langs me. Daar kunnen we jullie niet aan doen, want niet iedereen is ervan gecharmeerd. Ja, ik had er nog nooit van gehoord. Maar zonder dat je het weet, heb je er misschien al een keer overheen gelopen of gefietst. Olifantengras. Of liever gezegd, asfalt waar olifantengras in zit. In Lochem wordt volgende maand het NK tijdrijden gehouden. En het asfalt waar de wielrenners straks overheen racen is deels gemaakt van dat olifantengras. Je kunt er ontzettend veel mee en daarom wordt het ook wel een

0: langs me. Dat kunnen we jullie niet aandoen, want niet iedereen is ervan gecharmeerd. Ja, ik had er nog nooit van gehoord, maar zonder dat je het weet heb je er misschien al een keer overheen gelopen of gefietst. Olifantengras. Of liever gezegd, asfalt waar olifantengras in zit. In Lochem wordt volgende maand het NK tijdrijden gehouden. En het asfalt waar de wielrenners straks overheen racen is deels gemaakt van dat olifantengras. Je kunt er ontzettend veel mee en daarom wordt het ook wel een supergras genoemd. Erik Langekamp, die verbouwt het. Goedenavond, Erik.
1: Goedenavond, Gerja.
0: Ben je de enige in Nederland trouwens die het verbouwt?
1: Nee, absoluut niet. Zeker niet de enige, zeker niet de eerste.
0: Okay.
1: Er zijn meerdere boeren in Nederland die het verbouwen. En ik geloof dat wij iets van 1300, 1400 hectare in Nederland hebben staan. Dus het is absoluut opkomend.
0: Ja. Maar hoe lang bestaat het al, het olifantengras in Nederland?
1: Volgens mij zijn de eerste studies al ergens in de jaren 70, 80... door de Wageningen Universiteit gedaan.
0: Toch
1: en ik denk dat de laatste 15 jaar het wat meer actief in Nederland aangeplant is.
0: Yeah.
1: In Zeeland is een actieve teler en rondom Schiphol staat veel gewas. En de laatste 5 jaar komt het door heel Nederland een beetje op.
0: Hey, en die naam olifant, dat is omdat het zo groot kan worden, zo hoog kan worden, het gras?
1: Dat komt omdat het zo groot kan worden en omdat het een Aziatische oorsprong heeft.
0: Ah, oké. Dat is helder. En waar kun je het allemaal voor gebruiken, behalve dus voor asfalt?
1: In onze buurlanden, Engeland, Frankrijk, Duitsland, wordt het heel veel geteeld als brandstof. Gewoon om in de houtkachel te stoken.
0: Okay.
1: Dat is een beetje de meest makkelijke toepassing. Heel veel strooisel, dus onder dieren, onder paarden, koeien, geiten, schapen.
0: Ja.
1: Maar ook onder je cavia's of als kattenbakvulling.
0: Oké.
1: Dat zijn wat meer dichtbij huis toepassingen. Het wordt tegenwoordig veel toegepast als vervanger van in de substraat. Dat noemen ze de substraatteelt, de potgronden.
0: Ja.
1: En we willen geen veen meer gebruiken of minder veen gebruiken. En in plaats van veen gebruiken we dan miskantes in de potgrond.
0: Mm-hmm.
1: En daarnaast kun je er plaatmateriaal van maken, houtplaten, MDF-platen. Je kunt er isolatiemateriaal van maken, losse inblaasisolatie of van die tekenisolatie.
0: Tjonge, het is echt heel veelzijdig spul.
1: Het is absoluut veelzijdig. Ja,
0: is het ook milieuvriendelijker dan andere materialen?
1: Het is een biobased materiaal. Het groeit op het land en je hebt ook geen bestrijdingsmiddelen nodig. En dat maakt het, maakt het interessant en in mijn ogen duurzaam.
0: Ja, dan zouden we eigenlijk nog veel meer moeten doen als we een beetje slim zijn met elkaar.
1: Dit kan zeker meer toegepast worden. Hoeft ook niet heel Nederland vol. We willen natuurlijk ook nog blijven eten.
0: Ja.
1: Want je kunt het niet eten. Het is echt een bouwgewas. Het is voor een strooisel of voor een bouwtoepassing.
0: Ja. Hey, die NK-route, hè, die wielrenners gaan rijden volgende week. Heb je hem zelf al eens gelopen of gefietst over dat olifantenasfalt?
1: Nou, de hele route niet. Over het asfalt ben ik absoluut overheen gereden. Het ligt naast ons bedrijf, dus dat is leuk. Naast de percelen.
0: En rijdt het een beetje?
1: Het rijdt heel goed.
0: Ja?
1: Er is niks mis mee.
0: Dus zie je het eigenlijk of niet? Ziet het er anders uit dan ander asfalt?
1: Nee, aan het asfalt zie je het gewoon echt niet.
0: Okay.
1: Er zit een stofje in lignine. Lignine zit in elke plant die groeit. Het is een natuurlijk bindmiddel.
0: Ja.
1: Die wordt eruit gehaald en dat gebruiken ze als vervanger voor de bitumen in het asfalt.
0: Oh.
1: Dus je ziet eigenlijk gewoon normaal asfalt.
0: Dus
1: er zitten geen stokjes of vezeltjes in.
0: Okay.
1: Nee.
0: Dus renners gaan er ook niks van merken dat ze denken, hé, wat rijdt dit lekker?
1: Misschien rijdt het lekker, want hij is nieuw.
0: Ja.
1: Hij rijdt aangelegd, dus hij rijdt absoluut lekker.
0: Ja.
1: Maar je gaat niet merken dat het heel veel mooier of slechter rijdt dan een andere weg.
0: Nee, precies. Oké. Okay. En je bent eigenlijk part-time boer, heb ik begrepen.
1: Ik ben part-time boer, ja, dat klopt.
0: En waarom ben je olifantengras gaan verbouwen?
1: Het past goed in de manier zoals wij boeren. Zoals je al zei, wij zijn part-time boeren. Ik heb er een eigen bedrijf naast.
0: Mm-hmm.
1: En ik zoek dus gewassen die niet heel veel tijd vragen. Geen arbeidsintensief gewas.
0: Nee.
1: Een miscanthus plant je eenmalig aan. We hebben in 2022 aangeplant. En dan groeit die, moet die een aantal jaren stoelen en groeien en zich zetten.
0: Ja.
1: Net als een vaste plant in je tuin. En dan kun je hem na 2 jaar voor het eerst oogsten. En vanaf dat jaar kun je gewoon elk jaar oogsten. Hij groeit elk jaar opnieuw weer aan. Je maait hem af, hij groeit opnieuw weer aan. Dus ik heb er relatief weinig werk mee.
0: En soms moet je dan gewassen even een jaartje rust geven. Maar dat hoeft bij olifantengras ook niet.
1: In principe...

0: gezegd, je plant hem aan. Je moet een paar jaar wachten tot het een volgroeid gewas is. En vanaf dat moment mag je jaarlijks, kun je jaarlijks oogsten. En er staat er jaarlijks een hele bos riet op, om het maar zo te zeggen. Ongeveer 2, 3, 4 meter hoog. Wow. En dat is leuk om te zien.
1: Dat is heel economisch. Je hoeft het 1 keer aan te planten. Je hebt er 20 jaar lol van, zeg maar.
0: Ja, zo kun je het zien. Ja, precies.
1: En je zegt, het wordt 4 meter hoog. Wat voor reacties krijgen als mensen langs jullie weilanden fietsen of lopen met dat hoge olifantengras?
0: Ze vinden het vooral interessant. Wat staat er? Het is anders. Je ziet het niet elke dag. Dus dat zijn de meeste vragen van wat staat er eigenlijk. Geen negatieve reacties gehad. Vooral leuke reacties. Ja.
1: Ik heb tot nu toe ook nog geen negatief iets kunnen ontdekken. Het heeft eigenlijk alleen maar voordelen. Dus wat jou betreft gaan we het zoveel mogelijk toepassen.
0: Wat mij betreft is het alleen maar voordelen.
1: Ja. Ja. Nou, dankjewel Erik voor je toepassing. En ik weet eindelijk wat olifantengras is.
0: Graag gedaan.
1: Dankjewel. En ik wens je een hele mooie... Wanneer ga je oogsten?
0: We hebben net geoogst. Dit is het leuke. Je oogst in het vroege voorjaar. Ja. Dus er staat het hele winter een gewas. Ja. En dat hebben we eind maart, begin april geoogst.
1: En is het een goed olifantengrasjaar dit jaar?
0: Het was een redelijk goed olifantengrasjaar.
1: Oké. Okay. Wat kan er beter? Meer regen, minder regen, meer zon?
0: Een boer klaagt altijd, hè? Vorig jaar hadden we een beetje droge zomer. Dus dat kon je zien in je gewas dat daar een klein beetje een dipje in de groei zat.
1: Kijk, zelfs een part-time boer weet nog wel eens wat te klagen.
0: Ja, tuurlijk.
1: Klagen. Dankjewel, Erik, alsnog. En ik wens je een heel mooie avond verder nog. Dankjewel.
0: Tot ziens.
1: Ja, en dan praten we over supergras. Laten we dan ook maar eens naar gaan luisteren. Hier zijn ze met All Right Supergrass.

0: Boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom. Zing the trams and zing when the strings of my heart. En daarvoor dus Supergrass, naar aanleiding van het olifantengrasgesprek. En met het nummer All Right.
1: Waar is Bob?
0: We hebben Bob van der Hauwe, de stem van Railway. Wie kent hem niet? We hebben hem weer op pad gestuurd. Alleen, waar hij staat is aan jou om te raden. Hij staat vanavond ergens in Europa. Dat is het enige wat ik erbij zeg. Maar, en verder geeft hij je 3 hints. En de eerste hint klinkt als volgt.
2: Zo jammer dat het origineel voor het klootjesvolk, zoals ik, niet meer zichtbaar is. Maar wel begrijpelijk als door de drukte schimmels hun kans zien deze oeroude kunst te vernietigen.
0: Nou, ik vind het al best wel een flinke hint voor als eerste hint. Meestal is die eerste lekker vaag.
3: Gisteren goeie
0: ook.
3: Tip.
0: Ja, dit was een hele goede tip. Dus als je een beetje nadenkt, dan zou je er zomaar achter kunnen
3: beetje
0: komen.
3: Googlen.
0: Googlen. Nou, laat maar eens even weten via de NPO-luister-app als jij denkt te weten waar Bob vanavond staat. En je hebt 2 uur de tijd voor rond 11:30 trekken we een winnaar uit die rode hoge hoed.
1: Bob gaat dagelijks op reis in de avond van 5. En hij neemt jou mee naar die iconische plekken.
2: In de avond van 5 reizen we kriskras door polders, dorpjes, wilde natuur en steden.
1: Weet jij waar hij zich vanavond bevindt? Waar is Bob nou? Speel vanavond mee in de avond van 5 en maak kans op schitterende prijzen. Iedere werkdag op NPO Radio 5. Waar is Bob?
2: De plek waar ik ben is...
1: Waar is

may care, and I am just a devil with love to spare. So Beaver,

Van het album Graceland was dit Graceland, Paul Simon. En daarvoor hoorde je Hanna May samen met Bluff. En een samenwerking die eigenlijk heel toevallig tot stand kwam. Want Hanna zat namelijk met Bluff-gitarist Peter Slager in de studio. En in één keer vroeg ze zich hardop af, hoe zou die stem van Pascal eigenlijk bij dit liedje klinken? Nou, daar hoefden de mannen niet zo lang over na te denken. Ze waren direct enthousiast en het resultaat is dat prachtige duet over vertrouwen en je weer veilig voelen bij iemand. Ik neem je even mee terug naar het jaar 1969. Het was een jaar van uitersten. De eerste mens zette de voet op de maan en tegelijkertijd waren de protesten tegen de Vietnamoorlog feller dan ooit. En in die roerige tijd bracht de Amerikaanse volkszanger Tim Hardin een nummer uit dat vandaag de dag nog altijd staat als een huis. Simple Song of Freedom. Maar wist je dat hij het niet zelf schreef? De man achter deze tekst is de legendarische Bobby Darin. Hij schreef het in alle eenzaamheid in een trailer in Big Sur, diep geraakt door de moord op Robert F. Kennedy. Luister maar eens hoe de meester het zelf bracht, met die typisch gedreven stem van hem.

Ja, ook een prachtige versie. En die boodschap van vrede die verspreidde zich verder dan Amerika. Want ook in Europa sloeg het nummer in als een bom. En zo komen we uit bij een grootheid van het Eurovisie Songfestival. Katja Epstein, oftewel Karin Witkiewicz. Daar had ik er zo op geoefend, op die naam. Karin Witkiewicz, zoals de Duitse zangeres eigenlijk echt heet. We kennen haar als de koningin van de ereplaatsen in de jaren 70 en 80. Maar in 1971 maakt zij deze prachtige Duitse vertaling. Ja, het is dezelfde melodie met dezelfde hoop erin. Maar de versie die bij ons in Nederland echt legendarisch werd, is die breekbare uitvoering van Tim Hardin. En het is een bitterzoet succes, want terwijl het nummer bij ons de 15e plek haalt in de top 40, ging Tim zelf door een heel diep dal. Hij worstelde met een zware verslaving en zo'n enorme podiumvrees dat hij het nummer nauwelijks kon promoten. Zelfs op het legendarische festival Woodstock zong hij dit als enige nummer om direct daarna van het podium te vluchten. Maar hoe kort het optreden ook was, die impact die was blijvend. Een simpel liedje met een boodschap die we niet mogen vergeten.

Ja, net in het vorige uur bij Simone hoorde je de primeur in The Stars, de nieuwe single van de Rolling Stones, in afwachting van hun nieuwe album Foreign Tongues, wat op 10 juli uit gaat komen. Zij had de primeur met dat prachtige nieuwe liedje. Wij gaan voor een oudje. Fool to Cry. Het zingt ons na het nieuws van 9 uur. Zometeen gaat de douche aan en heeft Bob een tweede hint over de plek waar hij vanavond staat. Maar eerst The Rolling Stones.

0: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan, bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
2: Nu, later en altijd.
3: Ga je bijna met pensioen?
4: Ja.
3: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
4: Nee.
3: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
5: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
6: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
5: Sorry Bo, het is beauty.
6: Oh ja. En waarom staat er dan boti? Social Deal. Deals die je niet mag missen.
7: Al 30 jaar presenteert hij Dit Was Het Nieuws. Nu staat hij ook in het theater. Over klimaatactivisme en een liefdeloze opvoeding.
8: Dat is gewoon echt een scheur in je leven. Een kras op je ziel. Ja, zeker. Ja.
7: Harm Edens in volle zalen vanavond 21:30. Avrotros, NPO 2.
6: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
9: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
10: Voor het maaien van je gras.
9: Voor het reinigen van je terras.
10: Voor het snoeien van je haag.
9: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur, sinds 1926.
11: Stihl, sterk werk.
12: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement is dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Het bestaat echt. Het is Vitepro, met het ingrediënt Boswellia serrata. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Ontdek alle Stihl deals bij jouw Stihl dealer.
11: Stihl, sterk werk.
12: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
13: Wij zijn Medipoint.
14: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
15: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
14: En voor de sta-opstoel van Toon.
16: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
14: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
13: Medipoint.
14: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
17: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
17: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
18: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
19: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
18: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
20: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
21: 9 uur, Clemens Peters met het NOS Journaal. Een bestuurder van een bestelbusje is vanmiddag om het leven gekomen toen hij op de snelweg A1 vlakbij de Duitse grens achterop een vrachtwagen botste. Die truck stond bij de afslag De Lutte in de file te wachten bij de grenscontroles. De A1 richting Duitsland was urenlang afgesloten voor onderzoek. Israël heeft het voorarrest verlengd van 2 activisten die met hulpgoederen op weg waren naar de Gazastrook. De politie wil de Spanjaard en de Braziliaan langer verhoren, zegt hun advocaat. De activisten voeren mee met de Global Sumut Fortilia, een vloot van zo'n 150 activisten. Alle actievoerders werden bij de Griekse kust tegengehouden door Israël en op 2 na werden ze korte tijd later vrijgelaten. De Belangenvereniging van Sportbestuurders stelt een meldpunt in voor clubs die zich gedupeerd voelen door de problemen met een subsidieregeling. Clubs konden zich begin dit jaar inschrijven voor een tegemoetkoming bij verbouwingskosten. En dat deden ook twee voetbalclubs uit Lemmer die willen fuseren.
0: Op 5 januari hebben wij op tijd onze aanvraag ingediend. En het principe is bij de boze wie het eerst komt, wie het eerst maalt. En we waren keurig op tijd. Dus er stond een groen vinkje op het financiële plaatje wat we hebben gepresenteerd.
21: Maar door een fout bij het ministerie zijn gegevens over wie wanneer de subsidie had aangevraagd kwijtgeraakt. En daarna besloot het ministerie om te loten en vielen veel clubs, waaronder deze uit Lemmer, buiten de boot. Volgende week is de eerste winactie bij het inleveren van blikjes en flesjes bij een tikkie-automaat, meldt producentenorganisatie Verpakt. Als je aan de actie deelneemt, dan krijg je per 15 cent één ticket waarmee je kans maakt op een geldprijs. De actie is onderdeel van een pakket aan maatregelen om de wettelijke inzameldoelstelling van 90% te halen. Het weer vanavond en vannacht in het zuidoosten bewolkt en lichte regen. Elders blijft het droog. De temperatuur daalt naar een graad of 8. Ook morgen in het zuidoosten wat regen. In de rest van het land is het droog met soms wat zon. En de maxima worden morgen tussen de 12 en 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: De avond van 5. Gerja Wolf.

Heb jij dat ook, dat je bij dit nummer altijd moet denken aan die kleurrijke videoclip? Die werd opgenomen aan de Franse Riviera. Bij die beroemde hotels in Cannes en Nice. En in de zomer van 83, en dan was deze plaat gewoon niet weg te slaan van de televisie. Bij programma's als Top Op en Countdown. Het is het ultieme zomergevoel. Ook al is het nou een jaartje of 40 later.

0: Tot 11 uur houden David en ik je gezelschap deze dinsdagavond. Deze bevrijdingsdinsdagavond, kun je beter zeggen. De komende 60 minuten gaan we weer heerlijk doorkomen, want de avond van 5, douche gaat zo meteen aan. En we spelen een nieuwe shower power. En dat doen we nog steeds voor de vliesdeken, David, of niet?
1: Ja, we gaan nog even door.
0: Je hebt net even geteld in de kast, want er ligt nog een voorraadje.
1: Ja, we hebben nog een paar.
0: Oké, okay. Op een dag als vandaag is het wel weer lekker, want ik zat vanmiddag ook even op de bank.
1: Ja.
0: Ik kan beter zeggen, ik lag vanmiddag ook even op de bank. Maar dan heb ik wel een tekentje nodig.
1: Ja.
0: Dus ik moet eigenlijk een keer meedoen, dan win ik er ook eentje. Ja, een heerlijke warme deken. Maar hij is fijn inderdaad. En we blijven natuurlijk ook zoeken naar Waar is Bob? En heb je al een beetje een idee van wat er binnenkomt aan antwoorden voor Waar is Bob?
1: Nou, er kan nog wel wat bij.
0: Ja?
1: Maar ik ga zo even turven. Alles gaat in de grote hoed.
0: Nou ja, ik heb al wel wat goede gezien volgens mij. Ja, goede antwoorden. Gewoon met één hintje. Ik vind het echt zo knap. Maar het was ook wel een goede hint, zeiden we.
1: Ja, het
0: was een goede hint. Oké, dus het is niet zo knap eigenlijk.
1: Nee.
0: Nou, misschien
1: een meevallertje.
0: Een meevallertje vanavond. En misschien zit jij wel te luisteren en denk je, nou schiet mij maar lekker, ik heb geen flauw idee. Dan moet je even blijven luisteren, want zometeen krijg je de tweede hint vandaag. Krijg je de tweede van mij, niet vandaag.
1: Ja, maar het is, als het mee zit.
0: Het is 9:10. Als alles goed gaat, krijg je zometeen van mij de tweede hint. Ga ik verder met een liedje dat bijna door de Osmonds was opgenomen. Maar zij wezen het op het allerlaatste moment af. Want ze vonden de tekst niet vroom genoeg. Jawel. Hun verlies was de grote winst voor Elvin Bishop. Want in 1976 werd het een gigantische hit voor hem. Een heerlijke plaat over een versierder die plotseling echt verliefd wordt. Het was helemaal niet de bedoeling, maar hij werd echt verliefd. Hier is die Elvin Bishop en zijn Mikey Thomas. En Fool Around and Fell in Love.

0: Ik word altijd een beetje licht melancholisch van dit liedje. Ik vind het zo mooi. L'importance et la rose van Gilbert Bécaud, 1967. En ja, het brengt je in een bepaalde mood.
1: Shower power. Doe mee en raad de plaat.
0: Als je dat nog één keer doet, David, dan zet ik even de microfoon open. Je zat zo mooi mee te playbacken. En wat is nou?
2: Zeg, als meer playback.
0: Ja, ja, maar volgende keer moet je het even je longen...
2: Ik vind het zo leuk.
0: Ja, hè?
2: Volgens mij is Martijn dat, de vormgever.
0: Oh, ja? Zullen we eens vragen? Ja, hij gaat natuurlijk nooit ja zeggen.
2: Geheim van de Smit.
0: Geheim van de Smit?
2: Hij is leuk. Hij is
0: ja, hij is zeker hartstikke leuk. Nou ja, hij staat lekker te zingen. En wat hij staat te zingen, dat is aan jou om te raden. Het klinkt als volgt.
3: Maar wat is nou die oude stad als er de muren omheen staan?
2: Ja, heel toepasselijk bij vandaag. Hè?
0: Ja, zeker heel toepasselijk. En het is wel grappig ook alweer een Engelsman die Nederlands probeert te zingen.
2: Ja.
0: Het klinkt leuk. Als jij het herkent en ik wil van jou de titel en de uitvoerende weten, dan mag je bellen 0800 3000 555 of even een appje sturen naar de NPO Luister-app.

0: Het is weer zo'n gevalletje van een trieste aanleiding wat een prachtig liedje oplevert. Want twee bandleden van de band Player, die hadden allebei tegelijkertijd waren ze gedumpt door hun vriendin. En ze besloten hun verdriet weg te schrijven in de studio samen. En dat leverde dan weer hun allergrootste succes op. Lekker hè, zo zie je maar weer waar een gebroken hart goed voor kan zijn.
1: Sour Power, doe mee en raad de plaat.
0: Er is heel veel gebeld en er is heel veel geappt, want het was ook niet zo heel erg moeilijk. En ik heb Toos aan de telefoon. Goedenavond, Toos.
2: Goedenavond, Gerrie.
0: Dag. Heb jij een fijne bevrijdingsdag gehad vandaag?
2: Nou, ik ben gewoon thuis gebleven.
0: Ja? Nou, ik ook hoor. Er is helemaal niks mis mee, toch?
2: Nee, dat vind ik ook.
0: Nee, en waar staat dat thuis? Ik denk ergens in het zuiden van het land, of niet?
2: Ja, in Venlo.
0: Ah, oké, in Venlo. Hey, en woon je daar al lang?
2: Ik woon al mijn hele leven in de gemeente Venlo.
0: Zo, geboren en getogen.
2: In het begin in Blerik.
0: Ja.
2: En sinds 81 woon ik in Venlo.
0: Nou, goed toeven, denk ik. Ja.
2: Hey, dat zeker.
0: En je zit heerlijk van de radio te genieten, NPO Radio 5. Daar zijn we natuurlijk altijd blij om.
2: Ja, altijd.
0: Nou, dat is goed om...
2: Het gaat hier dag en nacht aan.
0: Dag en nacht nog wel, wauw. Nou, dat is fijn om te horen. Ik ga eens kijken of ik jouw dag nog iets leuker kan maken. Want wie dacht jij te horen bij het zingen onder de douche?
2: Het kleine orkest met Over het Muur.
0: Ja!
3: Dat zie ik niet.
0: Ja, zeker. Ah. Wat goed, dat nummer over Berlijn. Ben je wel eens in Berlijn geweest, Toos, of niet?
2: Nee, nooit.
0: Nee, heel apart die stad. Ik ben toen geweest in de jaren 80 toen de

0: muur nog ferm overeind stond. Mochten we een week lang vertoeven in Oost-Berlijn. En één middagje mochten we naar West-Berlijn. En het, ja, sindsdien kan ik dit liedje heel erg waarderen, zeg maar. Want het gaat erover, hè. Dat, die vogels in West-Berlijn, die vliegen gewoon van oost naar west. Die trekken zich nergens wat van aan.
1: Nee.
0: En Bevrijdingsdag. Het nummer past natuurlijk heel mooi bij Bevrijdingsdag.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja. Nou, ik ga het met heel veel plezier draaien. Ik geef jouw gegevens even door aan David. Dan zorgen wij dat die avond van 5 vliesdeken jouw kant op komt, Toos.
1: Oké, prima.
0: Fijne avond verder. Dag hoor.
1: Fijne avond.

0: Zaterdagochtend komen ze langs. De sterren van toen en nu.
1: Berry, hey, goedemorgen.
2: Hallo, goedemorgen.
1: Anita Meijer, gefeliciteerd.
3: Dankjewel.
1: Eva de Rover.
4: Goedemorgen.
1: Boudewijn de Groot.
5: Goedemorgen, Felix.
1: Oscar Harris. Goedemorgen.
6: Hey, goedemorgen.
0: Elke zaterdag tussen 10 en 12 een goedemorgen. Dankzij FM op 5 met Felix Murders en
7: Jacqueline uit Loon op Zand.
0: NPO Radio 5.
7: Adieu.
0: Met de beste evergreens.

0: Bertolf samen met Nomden. Een goede vriendschap die heel veel mooie liedjes heeft opgeleverd al.
1: Waar is Bob?
0: Het is tijd voor de tweede hint. Maar eigenlijk, David, ja, volgens mij is het helemaal niet meer nodig. Want er komen bijna alleen maar goede antwoorden binnen.
2: Er komt genoeg binnen.
0: Er komt genoeg binnen. Die rode hoed die stroomt lekker
2: maar
0: vol.
2: Maar die hoed is nog niet vol, hoor.
0: Nee, hij is nog niet vol. Maar er zit al een flinke bodem zit er al in. Ja. Tenminste, ik kan de bodem niet meer zien. En het is wel leuk, want het is bijna allemaal goed wat erin gaat.
2: Ja, dus, dat wordt grabbelen.
0: Dat wordt zeker grabbelen. Het is altijd een wens van mij om dat te mogen doen. In die ballenbak van Lingo. Dat vind ik zo heerlijk. Ja, heerlijk. Oh, lekker. Staat op mijn bucketlist. Grabbelen bij Lingo. Maar het spel bestaat geloof ik niet meer, of wel?
2: Ja, of het is weer teruggekomen.
0: Oh, oké. Nou, maakt ook helemaal niet uit.
2: Ik weet het niet meer.
0: Dit is
2: misschien
0: hint.
2: Weten de luisteraars dat wel.
0: Ja, misschien wel, ja.
2: Meld
0: bestaat
2: je
0: Lingo nog? Laat het maar even weten via diezelfde NPO-luister-app. Laat ik je ondertussen de tweede hint horen.
3: Gelukkig hebben ze iets verderop een soort replica gemaakt, waardoor je toch een beetje die grotbeleving krijgt. Ik zie hier vooral dieren, zoals paarden, runderen en rendieren.
2: Nou, Bob.
0: Ja. Wat zullen we zeggen? Kan je nog meer verklappen?
2: Nog meer verklappen,
0: ja. Ja. Nou ja, het is weer een goede hint, alweer een goede hint. Misschien helpt deze je net over de streep, als je het nog niet wist. Ik ben er zelf ooit geweest, toen onze kinderen nog klein waren. Het is wel heel indrukwekkend om te zien. Ja.
2: En de kinderen weten dat nog?
0: Die weten dat ook nog steeds, ja. Ja, zekers. Dus nou, laat het maar weten via de NPO-luister-app als jij het denkt te weten. En als je meespeelt, dan maak je dus kans op die waterfles van de Avond van Vijf.
2: Die is heel mooi.
0: Die is heel mooi. Gitzwart. Mooi logo erop in het geel van de Avond van Vijf. NPO Radio 5.
2: Echt een hebben dingetje.
0: Ja, en Wim die appte vanavond. Hij zegt, ik heb net jullie vliesdekentje gehaald die ik heb gewonnen. En ik heb de paarse Gerja sokken aangetrokken, zegt hij. Dus ik zit er lekker bij.
2: Heel goed.
0: Dan moet u alleen kiezen. Nou, dat ga ik ook niet zeggen. Ook, want we gaan mensen nergens anders heen leiden. Ik laat je gewoon lekker de volgende muziek horen.
2: Ah. Beenwarmer.
0: Heerlijk. Oh, dat is ook een goeie. Badlaken.
2: Ja, beenwarmer.
0: Badlaken.
2: Oh ja, badlaken.
0: Badlaken is ook leuk voor de zomer.
2: Maar daarna beenwarmers.
0: Voor de winter weer. Ja. Schoudervullingen.
2: Ik ga even zoeken.
0: Oké.

0: Dit is nou echt een plaat die je opzet als je wakker wordt, zorgens en je denkt van, mwah, ik weet niet of deze dag wel zo leuk gaat worden. Dan zet je dit op, Huey Lewis and the News and Stuck With You. En dan weet ik zeker dat er in no time een enorme glimlach om je lippen verschijnt. Dan, Nederland heeft er een keizerin bij. Jawel. Voor de derde keer ooit in de historie van de schutterij is een vrouw gekroond tot keizerin. En die titel die heeft ze helemaal te danken aan haar eigen scherpe oog. Ik heb de kersverse keizerin van schutterij Sint-Sebastianus aan de telefoon, Claudia Meese. Goedenavond.
1: Goedenavond, met Claudia.
0: Of moet ik zeggen hoogheid?
1: Nee, dat maakt niet uit. Okay. Dan voel ik het niet.
0: Hey, voor iedereen van boven de rivieren, kun je nog eens even uitleggen, wat is precies een schutterij?
1: Ja, een schutterij, dat bestaat al heel lang. Dat is iets van de middeleeuwse tijd, zeg maar de 13e of de 14e eeuw.
0: Ja.
1: Dus dat was eigenlijk een burgerwacht, zeg maar, voor steden en dorpen te beschermen.
0: Ah, oké. Okay.
1: Dus, maar nu is het eigenlijk, ja, iets heel anders, zeg maar. Vroeger was het echt voor het handhaven van de orde.
0: Ja. Ben ik heel oneerbiedig als ik zeg het is een soort schietvereniging?
1: Ja, vroeger was dat wel zo, inderdaad. Dan was dat met wapens en zo, zeg maar.
0: Ja, en nu dan?
1: En pijl en boog.
0: Ah, oké.
1: Zeg maar, deze hadden ze vroeger beschermen, ja.
0: Hey, nou schoot jij 3 jaar achter elkaar de vogel af, want dat is het doel, geloof ik, hè? De vogel van de... En dat is een enorme prestatie, maar ik denk dan, maar hoe moet ik me dat voorstellen? Kun je eens uitleggen hoe dat gaat?
1: Ja, dat is een houten vogel, zeg maar, op een paal.
0: Ja.
1: Dus dat staat echt hoog in de lucht. En dan heb je dan, dat is nagemaakt dan van een boomstam en dat is nagemaakt door een vogel. En dan moet je dus met een zware buks moet je daar dan op schieten.
0: Oh,
1: met lode kogels is dat dan.
0: Zo. Echt nog, zeg maar, van heel lang geleden, van vroeger. Het is niet het modernste.
1: Ja, dat zijn echt nog oude tradities. Oh. Ja, wij schieten dus ook nog altijd in de buitenlucht. Ja,
0: ja. Hey, en wanneer was het moment dat je besefte, ja, dan ben ik dus gewoon keizerin voor het leven?
1: Ja, op dat moment natuurlijk niet, dat besef. Want je hebt nog eigenlijk een jaar loopje nog meer als koning. Want je moet dus echt 3 jaar koning zijn.
0: Ja.
1: En dan het jaar daarna, dus het is dit jaar geweest, dan word je dan... geïnaugureerd dan, zeg maar, tot keizerin dan. Omdat ik alleen loop, ja.
0: En is het dan ook, zeg maar, koning, keizer, admiraal? Is dan admiraal de volgende stap, of...?
1: Nee. Keizer is het hoogste in de schutterijwereld.
0: Oh, ja. Hey, en hoe word je nu aangekeken in het dorp waar je woont?
1: Ja, dat is nog even wennen natuurlijk, denk ik. We hebben zaterdag weer in het dorp. We planten dus de den, zeg maar, een nieuwe den bij de nieuwe koning.
0: Mm-hmm.
1: En dan is het eigenlijk mijn eerste optreden, zeg maar, officieel optreden, ja.
0: En dat is dan helemaal in uniform, denk ik, of niet?
1: Ja, in uniform, denk ik.
0: Het was nog even spannend, geloof ik, of dat uniform wel op tijd klaar zou zijn.
1: Ja, dat klopt. Dat kostte me nogal slapeloze nachten de laatste tijd. Ja. Want ik heb het pas donderdag ontvangen.
0: Ja.
1: En zaterdag was de inauguratie. En dan heb ik ook nog vrijdag pas keizerszilver ontvangen.
0: Jongen.
1: Dus dat was allemaal op het laatste moment.
0: Wat
1: kun
0: je eens omschrijven wat je allemaal draagt dan? Hoe ziet jouw uniform eruit?
1: Mijn uniform, ja...
0: Het is geen jurk, zwart. Hè?
1: Nee. Het is zwart met gouden borduursels.
0: Oh, mooi.
1: En van die gouden kappen, zeg maar, erop.
0: Wow.
1: Op mijn schouders. En daar staan mijn initialen in. En een steek. Dus dat is een hoed, zeg maar. En dan een zwarte pluim heb ik erop.
0: En ook heel veel versierselen als het schutterszilver, zeg maar.
1: Ja, nee, daar heb ik niet zoveel. Dat had ik dus met koning had ik heel veel.
0: Ah, okay.
1: Dan heb je dus echt rijen, zeg maar, naast elkaar hangen.
0: Ja,
1: dan heb je ook een hele grote borstplaat en dan hangt het allemaal om je heen. Maar als keizer heb je eigenlijk alleen maar je eigen. Dus ik draag nog mijn oude, leeuwenkoppen zijn dat adelaars. Ja.
0: Oh, mooi.
1: Die hangen er aan en daar hangt mijn eigen zilveren plaat. Ja.
0: Echt bijzonder, want het is echt nog springlevend in Limburg, hè, de schutterij.
1: Ja, wij bestaan uit 1517.
0: Zo,
1: dus onze schutterij.
0: Nou,
1: ja,
0: mooi hoor. Hey, nou dus, woon jij in het huis waar, waar vroeger de laatste keizer van IJs woonde. De opa van jouw partner.
1: Ook nog.
0: Maakt dat het ook extra speciaal nog voor jou of niet? Of voor de familie?
1: Ja, dat zeker. Want ik mag dus nu eigenlijk mijn nieuwe platen ophangen.
0: Ja.
1: Op de opa zijn oude platen van mijn partner.
0: Nou, wat bijzonder.
1: Dus opa.
0: Echt heel bijzonder. Het is gewoon, dat huis heeft een goede vibe voor...
1: Ja, klopt. Ja. Ja. Zit in de muren blijkbaar.
0: Nou, blijkbaar ja. Ja, wat mooi.
1: Ja.
0: Dankjewel Claudia Meesen, de nieuwe keizerin. Een prachtig stukje Limburgse traditie daar in IJs. Mag je heel erg bedanken voor je verhaal. En geniet hè, van deze bijzondere titel.
1: Zeker. Okay. Ga ik doen hoor.
0: Fijne avond. Yo. Dag Claudia.
1: Dank je. Dag.
2: Lussels nog Gerja Wolf in de Novert van Vijf op NPO Radio 5.
3: Ik had al twee meisjes gezien en achterop allebei in een saxofoon.

genoeg gewoond, hier drinken van schijt. En de eerste straat droog het van wie het weg en ik dacht verrek, hier trek nog geen mijn zondigste soep.

0: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
1: Multiple sclerose is grillig, onvoorspelbaar en brengt veel onzekerheid over de toekomst. Een snelle en betrouwbare diagnose geeft duidelijkheid en de kans om vroeg te starten met behandeling. MS-wetenschappers doen elke dag onderzoek hoe ze MS kunnen stoppen en uiteindelijk genezen. Met uw steun kan het MS-onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Maartje van Wegen, ambassadeur van Stichting MS Research.
2: Op 5 mei vieren we de bevrijding van Nederland. Marineman Hans Zomer gaf zijn leven als geheim agent voor onze vrijheid. Hij was 21 jaar. Laten we er wat van leren en vier de vrijheid voor iedereen. marinemuseum.nl/vrijheid.
1: Elke dag krijgt iemand in Nederland de diagnose MS. Onderzoek geeft mensen met MS hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
3: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
4: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
5: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar Veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
6: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
7: Dynamisch.
6: Maar in de winter wil ik zekerheid.
8: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
9: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
10: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
11: Allemaal in het Concertgebouw. Ook dirigent Ivan Fischer en zijn Budapest Festival Orchestra. Samen met vocale solisten brengen zij de indrukwekkende slotscène uit Wagner's Die Walküre en Schumanns Derde Symfonie. Op 20 mei. Bestel op concertgebouw.nl.
12: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
13: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
14: 10 uur, Clemens Peters met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie is op zoek naar passagiers die in het vliegtuig zaten met een Nederlandse vrouw die later overleed aan het Hantavirus. Ze werd ziek op het cruiseschip Hondius, waar haar man overleed. En vanaf het eiland Sint Helena werd ze met het vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar zij later ook overleed. En pas later bleek dat ze was besmet met het Hantavirus. 3 besmette mensen die nu nog aan boord zijn van het cruiseschip worden waarschijnlijk morgen naar Nederland overgebracht. Op de Amstel in Amsterdam is het traditionele 5 mei-concert bezig. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn er ook bij. En ze werden ontvangen door burgemeester Halsema van Amsterdam. Het concert werd afgedrapt door Acta en de Munnik.

0: concert is de afsluiting van Bevrijdingsdag. Voetbalclub NAC Breda accepteert de uitspraak van de rechter van gisteren om het duel met Go Ahead Eagles niet te laten overspelen. De club ziet af van verdere procedures. NAC verloor op 15 maart met 6-0 van Go Ahead. En later bleek dat Go Ahead met Dean James een niet speelgerechtigde speler hadden opgesteld. En daarom wilde degradatiekandidaat NAC de wedstrijd overspelen. De KNVB wees die eis af en de rechter was het daar gisteren mee eens. De Rolling Stones hebben een nieuw studioalbum aangekondigd, Foreign Tongues. Het album komt op 10 juli uit en er staan 14 nieuwe nummers op. Een deel daarvan is overgebleven van het vorige album, Hackney Diamonds, dat bijna 3 jaar geleden uitkwam. Foreign Tongues is het 25e studioalbum van de Stones. Het weer vannacht in het zuidoosten bewolkt en lichte regen. Elders blijft het droog. De temperatuur daalt naar 1 graad of 8. Ook morgen in het zuidoosten wat regen. In de rest van het land droog met soms wat zon. Bij maxima tussen 12 en 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De avond van 5. Gerja Wolf.

Een bijzonder moment in de geschiedenis van de band, de Beach Boys. Het was de eerste keer dat Carl Wilson de touwtjes volledig in handen nam als producer. Hij verving zijn broer Brian achter de knoppen. En hij nam ook de leadzang voor zijn rekening. Het resultaat was hun grootste Europese hit in jaren. En in Engeland bestormden ze zelfs de top 10. Echt een meesterwerkje van perfectie.

0: het nou alweer het laatste uur alweer? Hoe kan dat nou?
1: Snel,
0: waar blijft dat dan toch?
1: Ja.
0: Zo is het 8 uur en in één keer is het 10 uur. En is het alweer het laatste uur van de avond van 5.
1: Time flies.
0: Yes, even when you're not having fun.
1: Ja.
0: Maar gelukkig hebben wij wel lol hier. Ook een meesterwerkje. We maken gewoon een meesterwerkje van dit derde uur. Zullen we dat doen?
1: Komt door de muziek, denk ik.
0: Ja, dat denk ik ook, ja.
1: Dan vergeet je de tijd.
0: Ja, helemaal. Ja. En ik zit de hele avond alweer te genieten van alle muziek die langskomt. En we zeggen vaak, hè, hoe later op de avond, hoe lekkerder de muziek. Nou, ook vanavond weer.
1: Het is nog niet op.
0: Het is nog niet op, nee. Nog lang niet. Er zit nog zoveel moois in het vat. En de grote vraag van vanavond wordt eindelijk beantwoord zometeen. Waar is Bob? Hij staat ergens in Europa. En zometeen heeft hij de derde en laatste hint voor je. En even later de oplossing. Zullen we die derde hint nog doen of niet? Of gaan we gewoon meteen naar de oplossing?
1: Ja, wel? De hoed kan nog vol.
0: Oké, nog voller.
1: Tegen het randje zit hij nu. Ja, kan nog wat bij.
0: Oké, nou. En weet even, als je meespeelt, hou dan ook je telefoon in de gaten. Soms moeten we echt heel veel mensen bellen voordat hij iemand opneemt. 'S avonds laat, na 22:30.
1: Ja.
0: Dus als je meespeelt, dan kunnen we je zomaar gaan bellen zometeen. Ga ik verder met de muziek. Sommige artiesten die zingen over koninginnen, over keizerinnen. Misschien wel keizerin Claudia uit IJs in Limburg, die ik net aan de telefoon had. Leuk mens was dat trouwens.
1: Ja.
0: Hartstikke leuk. Maar Bob Seger, hij zingt liever over mensen van alle dag. Gewoon mensen van de straat. En in dit melancholische pareltje uit 1977... bezingt hij de dromen en het verlangen op de achterafstraatjes van zijn jeugd. Met die onvergetelijke gitaarintro hoor je hem, Peter Carr. En die brengt je direct helemaal in de goede sfeer.

0: Het is succesjaar 1980, Stevie Wonder. En hij haalt hier een klein muzikaal grapje uit, want hij imiteert een, met heel veel plezier zo te horen, de stem van een doorgewinnende countryzanger. In het begin van de plaat denk je, is dit Stevie Wonder? En aan het einde dan herken ik zijn stem in één keer echt wel. En het laat me weer eens zien hoe veelzijdig die wel is. Van soul en R&B stapt hij met hetzelfde gemak over naar een country sound. Nou ja, country sound, mooi een beetje dan. Een heerlijke track van het album Hotter Than July.
1: Welke muziek maakt jou vrolijk? Twee voor de prijs van één.
0: Ja, ga maar eens even goed zoeken in je platenkoffer of cd-kast, want ik ga vanavond in twee voor de prijs van één twee nummers draaien van niemand minder dan Dionne Warwick. Zometeen als eerste de klassieker I'll Never Fall In Love Again. Bijzonder liedje, want Burt Bacharach schreef de melodie sneller dan welk nummer ook in zijn leven, vlak nadat hij uit het ziekenhuis kwam met een longontsteking. En die ziekte die hoor je zelfs terug in de tekst, in de zin what do you get when you kiss a girl? You get enough germs to catch pneumonia. Dus wat krijg je als je een meisje kust? Nou ja, genoeg germs, dat zijn, wat zijn dat ook weer, germs? Oh, hoe zeggen ze dat ook alweer in het Nederlands? Germs, dat zijn bacillen. Ja, dat is het. Bacillen krijg je. Genoeg bacillen om longontsteking op te lopen. Nou, Dionne Warwick maakte er eind 1969 een gigantische hit van. En ze won er zelfs een Grammy mee. Nou, die ga ik zo meteen als eerste draaien. Maar welk nummer van Dionne Warwick kan ik daarna voor jou draaien om het duo compleet te maken? En die suggestie mag je net als alles appen naar de NPO Luister-app. Applaus. Groot applaus. Voor de mannen van de kast. Hier zijn ze. Met de Nijedij.

0: De doorbraak voor Maxine Nightingale. En het was gewoon de eerste demo-opname, deze versie. En die hele sessie kostte destijds, dan heb ik het over 1976... nog geen 100 Britse ponden, moet je nu eens mee komen. Maxine wilde in eerste instantie dat het onder een schuilnaam werd uitgebracht. Want ze dacht, ik weet niet of het wel goed genoeg is. Nou, die angst was helemaal nergens voor nodig. Het werd een miljoenenhit.
1: Waar is Bob?
0: Zo zie je maar weer. Zelfs de grote der aarde die zijn af en toe nog gewoon hartstikke onzeker. Door naar Bob, want op zijn bijzondere locatie ergens in Europa staat hij nog steeds te wachten totdat wij raden waar hij staat. En heb jij nou nog geen flauw idee? Geen paniek, dit is de derde en laatste hint.
2: Deze tekeningen zijn duizenden jaren oud. Fascinerend. Een blik in een mistig verleden waarvan de wolkvlaarden ineens optrekken. Toch fijn dat deze vroege Fransen hun grotkunst aan ons hebben nagelaten.
0: Hoeveel meer kun je weggeven? Ik zou zeggen, nee, een koppertje. Dus kom maar door via de NPO-luister-app als jij weet waar Bob vanavond staat. En als je meespeelt, hou dan je telefoon in de gaten en je maakt kans op die waterfles van de avond van 5. Ik ga naar Danny Vera, want hij heeft samen met Marlon Pichel een prachtig nieuw nummer gemaakt. Try Again heet het.

0: het tempo waarop we draaien, dat zoveel van ons vraagt, dat we wel behoorlijk worden meegesleept in de waan van de dag.
1: Met Heelco Span.
2: Maak er een prachtige voorstelling van.
3: Ik ben niet flamboyant, ik heb geen borsthaar, dat kan ik wel verklappen.
1: Volgspot. Iedere zaterdag en zondag vanaf 18:00 PM op NPO Radio 5.
4: Okay.

0: Deze was op verzoek van Agathe. Ze appte gisteravond dat ze afgelopen nacht de Walk of Freedom ging lopen in Vlaardingen. Maar liefst 81 kilometer. En toen vroeg ik haar, oh, laat even weten morgen hoe het gegaan is. En ze appte me vanavond, het was geweldig. Ze heeft in totaal 86 kilometer gelopen, samen met vriendin Corine. En daarom was dit, deze Ray Charles Crying Time, speciaal voor Corine. Voor al die uren zegt Agathe dat we samen lopen, dat we samen lachen en dat we samen huilen.
1: Waar is Bob?
0: Het is tijd voor het goede antwoord voor het spelletje Waar is Bob? En ik heb Sjaak aan de telefoon. Goedenavond, Sjaak.
2: Hoi, Gerja.
0: Hoi, hoe is het ermee?
2: Hoi. Ja, goed. Ja? We zijn net terug uit Tunesië.
0: Oh, daar ben jij, die Sjaak.
2: Ja.
0: Och, wat goed. Ja. Ja, van die rondreis door Tunesië.
2: Dat klopt.
0: Ja.
2: Helemaal.
0: En je hebt het geweldig gehad zo te lezen, hè, op de app.
2: Prachtig, ja. Meestal bereid ik me wel goed voor op een vakantie.
0: Ja.
2: Maar dit kwam er eigenlijk een beetje tussendoor. Dus ik had wel de reisbeschrijving doorgenomen, maar ik heb mijn ogen uitgekeken
0: van
2: de Romeinse beschaving. Wat daar allemaal nog te zien is. En ook wat er nog ontzettend veel opgegraven moet worden. Want ik begreep dat er nog 75% onder woestijnzand ligt.
0: Zo, dat is een hele hoop inderdaad. Oh. Hey, maar het was de eerste keer dat jullie in Tunesië waren?
2: Ja.
0: Oké.
2: Okay. Ja.
0: En vanwaar dat land? Vanwaar de keuze voor Tunesië?
2: Nou, we zijn al diverse keer in Midden-Afrika geweest en Zuid-Afrika. En Noord-Afrika was eigenlijk alleen Marokko en dan de bovenkant van Marokko.
0: Dus,
2: Tunesië was eigenlijk een beetje een logische stap, omdat het ook nog op dit moment vrij veilig is om te reizen. Ja. Alles wat meer naar het Midden-Oosten gaat, ja, dat is even niet dan.
0: Liever niet, nee, inderdaad.
2: Nee.
0: Nou, blij dat jullie ook weer helemaal veilig thuis zijn. En onderweg heb je dan Radio 5 kunnen luisteren onderweg, of niet?
2: Een enkele keer wel. Dat lag een beetje aan of er internet was. Want we zijn ook dwars door de woestijnen gegaan.
0: Ja,
2: en daar heb je, als je in een hotel bent wel. Maar dan lag het ook wel weer een beetje aan het tijdstip.
0: Ik zie zo'n beetje van die Camel Rally beelden voor me als je zegt dwars door de woestijn gegaan. Geweldig.
2: Hebben we ook gedaan, ja.
0: Oh, super hoor.
2: Dat was wel leuk.
0: Mooi hoor. Hé, hey, nou ben je thuis weer uitgepakt, je eerste was gedraaid en je zit naar de radio te luisteren. En je denkt te weten waar Bob staat.
2: Ja.
0: Vertel, waar denk je dat hij is?
2: Volgens mij is hij vanavond in de grot van Lascaux.
0: De grotten van Lascaux, daar ben je ook vast wel eens geweest dan?
2: Nee.
0: Niet? Oh. Gaat hij helemaal naar Tunesië?
2: Ja.
0: Je bent bijna langsgekomen op weg naar Tunesië.
2: Ja.
0: We gaan eens even checken. Ja, dat natuurlijk, eroverheen gevlogen. Nou, we gaan eens even checken bij Bob. Hier komt de oplossing, Sjaak.
3: De plek waar ik ben is... de grotten van Lascaux in Frankrijk.
0: Ja hoor, het is helemaal goed. Dus de volgende keer als je op pad gaat, dan kun je die waterfles van de avond van 5 meenemen. Want die komt jouw kant op.
2: Helemaal leuk.
0: Leuk.
2: Prima. Komt goed voor pas.
0: Hartstikke goed. Fijn dat ik je even kon spreken, Sjaak. En gefeliciteerd met je prijs.
2: Ja,
0: en heel graag tot de volgende keer.
2: Fijne avond verder.
0: Dankjewel hè. Dag Sjaak.
2: Okay. Dag.

0: Geweldige stem van Al Green en Shalala, oftewel Make Me Happy uit 1975. Hij is al ook behoorlijk op leeftijd, maar hij maakt nog steeds muziek in 2024. Hè, toen liet hij dit nog... Geweldige cover. Everything seems wrong. Ach, R.E.M. Everybody hurts.
1: Oh, yeah.
0: Sing it to me, Al.
1: Now it's time to sing along.
0: Give it to me. Ach, hier kan ik uren naar luisteren. Oh, zit je te lachen, David?
1: Ja.
0: Toch, lekker die man. Ach, prachtige stem. Echt een soul. Hij ademt soul voor mij. Dit is echt soulmuziek. En een mooie versie van R.E.M.'s Everybody Hurts. Je kunt mij nog heel even doorgeven welk tweede nummer van Dionne Warwick jij wil horen. Want ik draai zo meteen als eerste I'll Never Fall In Love Again. Ik zou nog een keer in love kunnen vallen met Al Green. Als ik die stem hoor, dan zou dat zomaar kunnen. Geef mij maar door welk nummer ik daarna voor jou kan draaien. En daar heb je nog heel even de tijd voor. Draai ik Genesis. Ook zo'n mooi nummer. Ach, Hold On To My Heart.

0: prachtig. Genesis en Hold On My Heart. En dat brengt ons bij...
1: Welke muziek maakt jou vrolijk? Twee voor de prijs van één.
0: Tijd voor twee voor de prijs van één. En vanavond is die eer aan de onvergelijkbare Dionne Warwick. We beginnen met een absolute evergreen uit 1969. I'll Never Fall In Love Again. Het verhaal achter dit nummer is bijna even bijzonder als het liedje zelf. Want het werd geschreven door het legendarische duo Burt Bacharach en Hal David. Voor de musical Promises, Promises. En de producent van die show die wilde op het allerlaatste moment nog één extra liedje. Een liedje dat de mensen op weg naar huis konden nafluiten. Oh ja, ik kan me helemaal voorstellen. Maar er was een probleem, want Burt Bacharach lag in het ziekenhuis met een zware longontsteking. En Hal David stuurde hem de tekst op en die ziekte die werd zelfs de inspiratie voor die beroemde zin. Hè, wat ik net ook al zei, what do you get when you kiss a girl? Well, you get enough germs to catch pneumonia. En zodra Bacharach ontslagen is uit het ziekenhuis, schrijft hij die melodie sneller dan hij ooit bij een ander liedje had gedaan. En een dag later zat het in de show Promises, Promises. En niet veel later werd het een van de grootste successen voor zijn muze, Dionne Warwick. Ze won er zelfs een Grammy voor. Luister goed naar het einde, want daar hoor je Burt Bacharach zelf op de piano die prachtige tegenmelodie spelen. We beginnen ermee. I'll Never Fall In Love Again.

0: deze 5e mei, de bevrijdingsdag, was dit toch het meest appropriate nummer om te draaien. What the world needs now is love, sweet love. Not war, but love. Dionne Warwick was het. En we zijn ermee aan het einde gekomen van deze avond van 5. Kun je nog geen genoeg krijgen van de muziek? Blijf dan lekker luisteren naar de NPO Radio 5 Muzieknacht. En als je gaat werken zometeen of je gaat lekker slapen, David en ik, wij wensen jou het beste van deze nacht. En je weet het, hè. Waar jij ook bent op deze wereld, waar je ook woont en wat je ook doet, er is altijd wel ergens die engel die over jou waakt. En misschien ben jij die engel wel eens, voor iemand anders. Maar één ding is zeker, je bent niet alleen.
1: EO, de omroep van geloof, hoop en liefde.
2: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
3: Oh, wat betekent dat voor mij?
2: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
3: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
2: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
3: En moet ik verder nog ergens op letten?
2: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
4: Ik krijg een vakantiebroertje.
5: Huh?
4: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
5: Cool, wil ik ook.
6: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Voor het vakantiegezin, juist nu.
7: EuropaKinderhulp.nl.
8: Mindshift. Elk moment de reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland, de Balkonnet, vanaf slechts €1.299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
9: Wij zijn Medipoint.
10: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
11: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
10: En voor de aangepaste fiets van Maria.
12: En zo kan ik er weer op uit.
10: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
9: Medipoint.
10: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
13: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: Medipoint.
10: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
14: Social deal, beauty deals, take one en actie, Bo.
15: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
14: Sorry Bo, het is beauty.
15: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen.
16: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Een gezond lijf begint bij jezelf. En Vitepro helpt je daarbij. Vitepro bevat namelijk vitamine D voor je spieren en Boswellia serrata voor je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
15: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
16: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
17: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
18: 11 uur, Lieselotte Thomassen met het NOS-journaal. Spanje bevestigt dat het Nederlandse cruiseschip Hondius naar de Canarische eilanden zal varen. Op het schip zijn mensen besmet met het Hanta-virus. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië, maar dat land wil het schip niet in de haven toelaten uit angst voor dat virus. 3 besmette mensen aan boord die er slecht aan toe zijn worden waarschijnlijk in de komende uren van boord gehaald en naar Nederland gebracht. Intussen is de Wereldgezondheidsorganisatie op zoek naar de 88 inzittenden van het vliegtuig waarin de Nederlandse vrouw zat die later overleed aan het Hanta-virus. Ze werd ziek op het cruiseschip en met een vliegtuig overgebracht naar Zuid-Afrika, waar ze overleed in het ziekenhuis. Met het traditionele 5 mei-concert op de Amstel in Amsterdam is de viering van Bevrijdingsdag afgesloten. In aanwezigheid van koning Willem-Alexander en koningin Maxima waren optredens te zien van onder andere Agda en de Munnik, Roxanne Hazes en Rolf Sanchez. Verspreid over het land waren bevrijdingsfestivals. Bij sommigen was het erg druk en mochten er tijdelijk geen mensen het festivalterrein op, maar er waren nergens grote incidenten. Israël heeft het voorarrest verlengd van twee activisten die met hulpgoederen op weg waren naar de Gazastrook. De activisten voeren mee met een vloot van zo'n 150 mensen en die vloot werd tegengehouden door Israël bij de Griekse kust. Op twee na werden ze korte tijd later vrijgelaten. De twee activisten hebben zich volgens de autoriteiten mogelijk schuldig gemaakt aan strafbare feiten als het helpen van een terreurorganisatie. Iran ontkent aanvallen op de Verenigde Arabische Emiraten. Vanmiddag meldde de VAE in een bericht op X dat het land te maken had met nieuwe drone- en raketaanvallen door Iran. Gisteren werden er ook al aanvallen gemeld door de VAE. De VS maakte toen bekend 6 kleine bootjes van Iraanse strijdkrachten tot zinken te hebben gebracht. Voetbalclub Arsenal heeft de finale van de Champions League bereikt. De ploeg uit Londen won in eigen huis met 1-0 van Atletico Madrid. Dat was genoeg na het gelijkspel in de eerste halve finale. Het is de tweede keer dat Arsenal de finale bereikt. Tegenstander is Bayern München of Paris Saint-Germain. Die clubs spelen morgen tegen elkaar. Voetbalclub NAC Breda legt zich neer bij de nederlaag van 6-0 tegen Go Ahead Eagles. De Breda's club was naar de rechter gestapt om de wedstrijd over te laten spelen, omdat Go Ahead een verkeerde speler had opgesteld. De rechter ging niet mee in het verhaal van NAC en bevestigde een oordeel van de KNVB dat de wedstrijd terecht niet ongeldig was verklaard. Het weer vannacht in het zuidoosten bewolkt en lichte regen. Elders droog, de temperatuur daalt naar een graad of 8. Ook morgen in het zuidoosten wat regen. In de rest van het land droog met soms wat zon. Bij maxima tussen 12 en 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

in my body is gone. That's how it is with me.

0: Van Schovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
1: Pap, die moeten we hebben!
0: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
2: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement is dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Het bestaat echt. Het is Vitepro. Met het ingrediënt Boswellia serrata. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
0: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
1: Onlineveilingmeester.nl.
2: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
4: Allemaal in het Concertgebouw. Ook The Story, Stravinsky in Parijs. Op 28 mei nemen Francis van Broekhuizen en Orkest Fillon je mee naar het Parijs van begin 20e eeuw, waar Stravinsky de muziek op zijn grondvesten doet schudden. Bestel op concertgebouw.nl.
5: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
6: Middernacht, het begin van woensdag 6 mei. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Spanje bevestigt dat het Nederlandse cruiseschip Hondius naar de Canarische eilanden zal gaan. Op het schip zijn mensen besmet met het Hantavirus. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië. 3 besmette mensen die er slecht aan toe zijn worden van boord gehaald en naar Nederland gebracht. Intussen is de Wereldgezondheidsorganisatie op zoek naar de 88 inzittenden van het vliegtuig waarin de Nederlandse vrouw zat. Die is overleden aan het Hantavirus. Zij werd ziek op het cruiseschip en is met een vliegtuig overgebracht naar Zuid-Afrika, waar ze overleed in het ziekenhuis. China probeert actief de cultuur van de Tibetanen uit te wissen. Dat stelt Human Rights Watch in een rapport. Op kleuterscholen in Tibetaanse gebieden is de Tibetaanse taal verboden en wordt alleen lesgegeven in het Mandarijn. Ook is er volgens Human Rights Watch sprake van politieke en culturele indoctrinatie. In de meeste plaatsen is de viering van 5 mei rustig verlopen. Wel was het bij verschillende bevrijdingsfeesten erg druk en mochten er tijdelijk geen mensen het festivalterrein op. In Pijnakker werd het bevrijdingsfeest helemaal afgelast nadat een bezoeker onwel was geworden. De viering van Bevrijdingsdag is afgesloten met het traditionele 5 mei-concert op de Amstel in Amsterdam. Voetbalclub Arsenal heeft de finale van de Champions League bereikt. De ploeg uit Londen won in eigen huis met 1-0 van Atletico Madrid. Dat was genoeg na de gelijkspel in de eerste halve finale van vorige week. Het is de tweede keer dat Arsenal de finale bereikt. De vorige keer was in 2006. In de finale op 30 mei wordt Bayern München of Paris Saint-Germain de tegenstander. Die clubs spelen komende dag tegen elkaar. Het weer, vannacht in het zuidoosten regen, verder droog en het koelt af tot een graad of 9... Komende dag opnieuw regen in het zuidoosten. In de rest van het land soms wat zon en maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 1 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie zoekt passagiers die op dezelfde vlucht zaten als de Nederlandse vrouw die is overleden aan het Hantavirus. Zij werd ziek op het cruiseschip de Hondius en is met een vliegtuig overgebracht naar een ziekenhuis in Zuid-Afrika. Het cruiseschip de Hondius ligt voor de kust van Kaapverdië. Spanje bevestigt dat het naar de Canarische eilanden zou gaan. Op het schip zijn meerdere mensen besmet met het Hantavirus. 3 mensen die er slecht aan toe zijn, worden van boord gehaald en naar Nederland gebracht. Bevrijdingsdag is in de meeste plaatsen zonder grote incidenten verlopen. Wel was het bij verschillende bevrijdingsfeesten erg druk. In Haarlem dreigden kinderen in de verdrukking te raken, maar volgens de organisatie is alles goed afgelopen. In Utrecht werd het festival vanwege de drukte tijdelijk afgesloten voor nieuw publiek. Op kleuterscholen en in de voorschoolse opvang in Tibet mag alleen nog Mandarijn worden gesproken. Dat meldt Human Rights Watch in een rapport. Ook zou er in de Tibetaanse gebieden sprake zijn van politieke en culturele indoctrinatie. Volgens de mensenrechtenorganisatie probeert China op die manier de Tibetaanse cultuur uit te wissen. Arsenal staat voor het eerst in 20 jaar weer in de finale van de Champions League. De ploeg uit Londen won afgelopen avond met 1-0 van Atletico Madrid. En dat was genoeg na het gelijkspel van vorige week in de eerste halve finale. In de finale op 30 mei wordt Bayern München of Paris Saint-Germain de tegenstander. Die clubs spelen komende dag tegen elkaar. Het weer vannacht in het zuidoosten regen, verder in het land droog. Het koelt af tot een graad of 9. Komende dag opnieuw regen in het zuidoosten. In de rest van het land soms wat zon en het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 2 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius gaat naar de Canarische eilanden. Aan boord zijn mensen besmet met het Hantavirus. Het schip ligt nu nog voor de kust van Kaapverdië. En vanaf daar worden 3 ernstig zieke mensen naar Nederland overgebracht. Intussen is de Wereldgezondheidsorganisatie op zoek naar de 88 inzittenden van het vliegtuig waarin de Nederlandse vrouw zat, die is overleden aan het Hantavirus. Zij werd ziek op het cruiseschip en is toen met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in het ziekenhuis. Bij een schietpartij op een school in Brazilië zijn 2 medewerkers omgekomen. Een andere medewerker en een leerling raakten gewond. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. De vermoedelijke dader is een jongen van 13. Volgens de politie gaat het om een leerling van de school. Hij zou het wapen van zijn stiefvader hebben gebruikt. Over een motief is nog niets bekend. De jongen en zijn stiefvader zijn opgepakt. De schietpartij was in de Braziliaanse staat Acre. En vanwege de gebeurtenissen zijn alle staatsscholen daar voor 3 dagen gesloten. In de meeste plaatsen is de viering van 5 mei rustig verlopen. Wel was het bij verschillende bevrijdingsfeesten erg druk en mochten er tijdelijk geen mensen het terrein op. In Pijnakker werd het bevrijdingsfeest helemaal afgelast nadat een bezoeker onwel was geworden. China probeert actief de cultuur van de Tibetanen uit te wissen. Dat stelt Human Rights Watch in een rapport. Op kleuterscholen in Tibetaanse gebieden is de Tibetaanse taal verboden en wordt alleen lesgegeven in het Mandarijn. Volgens Human Rights Watch is er ook sprake van politieke en culturele indoctrinatie. Het weer: in het zuidoosten regen. In de rest van het land is het droog bij een graad of 9. Komende dag dan opnieuw regen in het zuidoosten. Op andere plekken soms wat zon en maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.